0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. 2 pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arendt in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arendt in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat, is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
4: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
4: Ontdek het avontuur bij De Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Hasta luego.

0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
3: Noordwijk, Teilingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
9: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
10: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Dit is is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Dit is het weekoverzicht van Bo. U hoort een uur lang nieuwsrapportages en interviews van afgelopen week, afgewisseld door muziek.

0: Het is feestweken maand in de Bolle Streek. En vrijdagavond was de Spok hardloopwedstrijd in Noordwijk. Die hardloopwedstrijden worden in meerdere dorpen gehouden. Er is ook een klassementje. Verslaggever Megan Voorbraak was erbij.
1: De eerste Spok, oftewel Super Prestige Oranje Circuit, is vrijdag van start gegaan in Noordwijk. Het Spok wordt georganiseerd in verschillende dorpen tijdens de najaarsfeesten in Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Voorhout en Lisse. Bij iedere wedstrijd komen eerst de jonge deelnemers aan de start, waarna de ouderen volgen.
2: Nou, ik vond het behoorlijk moeilijk, want ik had net ook een pizza gegeten. En ik vond het wel behoorlijk moeilijk, alleen het laatste was een eindsprint met een ander meisje. En toen kon ik het nog en toen ging ik en toen was ik eerste. Ik vond de route wel leuk, alleen weet je, niet zo gauw waar ik heen moest en toen ging ik gewoon de fiets volgen. En uiteindelijk kwam ik hier. Ik doe het hele circuit. En dan ga ik volgende week ook nog een paar doen. En dan over 2 weken ook nog.
1: In Noordwijk stonden ruim 100 deelnemers aan de start van een parcours van ongeveer 6 kilometer. Bij zo'n groot deelnemersveld komt er heel wat organisatie kijken om dit onderdeel van de najaarsfeesten in goede banen te leiden.
3: De route die gaat door het centrum van Noordwijk binnenheen. Het is natuurlijk wel een uitdagend rondje, hè, want je moet de straten afzetten, je moet beveiliging regelen. En dat is eigenlijk waar ik me de laatste paar dagen, de laatste paar weken mee bezig heb gehouden. Om ervoor te zorgen dat alles veilig is. Samen met de meneer Verbeek van ATC die ons daarbij helpt. Iedereen doet mee, dat zie je ook aan het deelnemersveld. Het is zo dat een groot gedeelte, hoor, en ik net al, dat bijna 100 mensen zich voorin hebben geschreven voor alle wedstrijden. Dus die doen mee met de hardloopcircuit. Maar er zijn ook gewoon mensen die komen hier naartoe en die vinden het gewoon gezellig om een rondje te lopen. En het is dan wel 6 rondjes, maar sommigen lopen er misschien 4 voor de fun. Dus dat maakt allemaal niet uit. Maar je hebt ook een hele categorie die gewoon super fanatiek is. Al die wedstrijden afgaan en graag in het klassement hoog willen staan.
1: De winnaar van vorig jaar was ook dit jaar weer van de partij. Met zijn vertrouwde start nummer 1 begon hij aan de wedstrijd en ook deze ronde in Noordwijk wist hij overtuigend te winnen met een flinke voorsprong op de rest van het veld.
4: Ja, lekker gewonnen, dus dat is altijd mooi. Ja, vorig jaar heb ik ook het klassement gewonnen, maar vandaag mooi omdat weer de eerste loop te winnen. Dus hopelijk op naar vele mooie andere overwinningen. Dat moet je natuurlijk zeggen dat je het nooit hebt verwacht, maar kijk. Vorig jaar won ik natuurlijk ook, dus ja, je gaat wel als favoriet, dan kom je binnen, maar het is altijd spannend of er iemand meedoet die je niet, waar je niet van kan winnen. Ja, ik loop officieel in Leiden Atletiek en ik ren gewoon heel veel, omdat ik gewoon leuk vind. En dan, dit soort loop zou ik heel leuk, heel veel rondjes, heel veel publiek. Dat scheelt je natuurlijk wel vooruit, dus het is mooi om dan hier te winnen.
5: Ja, welk dorp kijk je meest naar?
4: Ik kom uit Voorhout, dus dat is natuurlijk het belangrijkste van de kalender.

0: Op de laatste dag van de Noordwijkse feestweek stond het Lindeplein in het teken van het jaarlijkse Jeu de Boule toernooi. 40 teams in verschillende opvallende outfits namen het tegen elkaar op. U hoort een reportage van Nick Vink met als eerste aan het woord Team Zonnebloem.
1: Ja, wij gaan best wel leuk, ja. Maar het is gewoon het sfeertje, de gezelligheid en met elkaar. Dat is zo leuk.
2: En zo'n Frans sfeertje.
1: Ja, op het Lindeplein in Noordwijk. Ja, geweldig.
2: Het voornaamste is dat je er onwijs veel plezier in hebt. Ja. En een leuke groep.
3: Maar hebben jullie al gewonnen, een potje? Of...
1: Ja. We staan nog niet bovenaan, een beetje in de middenmoot. Ja. Maar joh, wij zijn sowieso tevreden. Ja, toch?
2: Ja, we hebben nog...
1: Het weer is goed, de sfeer is goed. Ja. Dus wat doet je?
4: Ook het team van de oude dorpskern weet zich te vermaken.
5: We zijn hier op het mooiste plein van Noordwijk. In de oude dorpskern. Ja. En natuurlijk hebben we niet gewonnen, want daar gaat het ook niet om. Maar het is wel heel erg leuk.
3: Ja, want ik zie jullie wel fanatiek bezig hoor, met dat Jeu de Boule.
6: We zijn heel fanatiek bezig, inderdaad. We hebben ons uiterste best gedaan, maar niet alles gewonnen helaas. Dus ik denk dat we uitvergakeld zijn, maar met een glimlach.
7: Met een glimlach. En vanavond krijgen we begeleiding om dat te verwerken.
4: Maar om te winnen hoef je niet alleen maar de beste te zijn in Jeu de Boule. Het team Le Coq Sportif, verkleed in opgeblazen hanenpakken met een oranje hanenkam, werd namelijk verkozen tot het best verklede team.
8: Nou, na een avondje met veel gezelligheid hadden we bedacht dat Le Coq Sportif wel een goede Franse naam was. En ja, dan ga je zoeken en dan kom je hierop uit.
3: Gaan jullie altijd verkleed?
9: Ja, we houden wel van verkleden, ja. Dus, de haan is natuurlijk het thema van Frankrijk, het symbool van Frankrijk. Dus zo kwamen ook de Jeu de Boule, toch een Franse sfeer. Ja. Ja, en dan de Franse haan. Dus,
3: En zijn jullie dan ook een beetje goed in Jeu de Boule?
8: Of we goed in Jeu de Boule zijn? Nee, helemaal niet. We hebben alle vier de wedstrijden verloren. Maar we hadden een supergezellige pool en het was heel leuk. En ja, we hebben toch gewonnen.
3: Ja. Nou, en daar gaat het om, toch?
9: Ja, en gelukkig wilden alle mannen helpen met ballen rapen. Want ja, we kunnen natuurlijk niet bukken.
0: Dit is Bol. Zoals gezegd, het is feestweken maand. Dus ook bij Bo, de omroep van de Bollenstreek. De 60ste editie van de Kermiscross werd zaterdag verreden in Noordwijkerhout. 'S Ochtends kwamen de motocrossers al in actie tijdens de trainingen op een speciaal voor het evenement geprepareerde crossbaan in Noordwijkerhout. Onder de deelnemers in de veteranenklasse vindt zich ook een bekende Noordwijkerhouter, Erik-Jan Klaassen. Hij doet al tientallen jaren mee aan de Kermiscross. Verslaggever Megan Voorbraak sprak met Klaassen over zijn deelname en hoe het allemaal zo'n 40 jaar geleden begon.
10: Ik was in ieder geval 11 jaar oud. En ik ben inmiddels 40 jaar ouder, dus dan mag je zelf uitrekenen hoe oud ik ben. Maar ik denk dat ik gewoon alles daarna gereden heb. Maar misschien hier en daar, ik heb met een blessure uitgevallen, dus veel. Ja, het is een eigen dorp, hè. Het is om de hoek. Normaal gesproken moeten we naar Brabant of naar Utrecht of verder weg. Dus eens in het jaar hebben we gewoon de Grand Prix van Noordwijkerhout. En dit is de 60ste editie, dus deze moest ook gewoon op mijn cv. En het is in je achtertuin of voortuin, net hoe je het wil zien. Het is wel altijd wel een andere baan. We hebben een keertje gehad een bepaalde periode bij op het industrieterrein. En daar lag wel een hele hoge bult in. Het was wel een extra dimensie. Dus dat was wel heel gaaf. Maar voor de rest, ja, ze proberen het altijd keurig netjes. En dit is trouwens wel een lastig baantje met veel draaien en doen. Maar misschien komt dat ook wel een klein beetje omdat ik niet zo fit ben meer de heden ten dagen, zeg maar.
11: Tilano, met wie sta je hier allemaal?
12: Rating D.
11: Zeg je?
12: Tony, Liam, Vijs en Mason.
11: Ja, goed. De training ging goed. Was ik 7e van de 18, volgens mij. En nu ook weer 17 van de 18. Het was een best wel makkelijk parcours. Jumps waren mooi. Voor de rest was het wel een mooie baan, ja.
8: Waar moet je dan op letten als je op zo'n parcours komt?
11: Dat je niet te snel gaat voor de bochten. Dat je niet eroverheen knapt bijvoorbeeld. Of dat je wel goed springt, anders kan je hard vallen. Ja, André, wat gebeurt er vandaag?
13: Nou, het is vandaag motocrossdag. Zaterdag in Noordwijkerhout. De 60ste keer. Heel bijzonder al als je als kermisorganisatie een motocross in je programma hebt staan. En zeker nu voor de 60ste keer. Motocross de hele dag. Van 's morgens vroeg tot 's avonds zijn we aan het crossen in allerlei klassen. Van de kleinste met een 50cc'tje, kinderen van een jaar of 6, 7, misschien wel 5. Tot de senioren Achter ons rijdt nu de damesklasse, een aparte klasse. Dus iedereen verdeelt in zijn eigen klasse en niveau. Ja, want het is best wel intensief als je hier rondkijkt. En dat kan je hier in de camera niet zien. Maar er staan hier heel veel shovels, trekkers, hekken, toiletten, veiligheidsmaatregelen. Hierachter is het Park Vermee waar alle crossmotoren met hun equipment, tenten, busjes komen te staan. Dus je hebt best wel veel ruimte nodig. En die ruimte hebben we gelukkig nog steeds. Dat is elk jaar wel een uitdaging. Nu staan we bij de familie Warmerdam op het terrein. Die inmiddels al een jaar of 3, 4 dit terrein tot beschikbaar heeft. Ja, gaat dit weg, dan hebben we wel een uitdaging.
11: Wat is volgens jou nou zo mooi aan die motocross?
13: Ja, dat is toch het gebrul, hè? De lucht, de sfeer eromheen, de spanning. Maar ook wat ik echt eigenlijk super leuk vind, is dat die kleine akendreuten van kleins af aan papa en mama helpen, een beetje duwen, ze vallen om en ze gaan weer verder. En ja, meestal een schrammetje, zonder erg komen we er altijd.

0: zijn nog steeds bezig met de feestweken in de Bollestreek. Hillegom is zaterdag begonnen. Zondag was het truktrekken. Verslaggever Stijn Zandbergen ging erop af en sprak onder meer met de grote organisator Wim Botenbloem.
1: Die vrachtwagen weegt 10.000 kilo. Dus dat is 10 ton, 10.000 kilo. Dus dat is best heel veel.
2: Het is dag 2 van de Hillegomse Feestweek. En zoals altijd staan de Skelter Race, het Blusfestijn en het terugtrekken op het programma. Organisator Wim Botenbloem praat het allemaal aan elkaar.
1: Ja, dat is wel een beetje mijn dag geworden. We zijn ergens begonnen een paar jaar geleden met vrachtwagen trekken. En dat was minimaal. En je moet natuurlijk wel dingen jaren doen om het aan poten te krijgen. En dat is eigenlijk wel gelukt. Het evenement is gewoon leuk. Ja, en het is natuurlijk, ja, er komen heel veel jonge mensen op af. En de horeca speelt daar goed op in. En elk jaar breiden we uit en komen er meer mensen. Het is echt een familiezondag aan het worden.
2: En die familiezondag levert ook nieuwe deelnemers op voor het terugtrekken.
3: Ah, we wilden even testen of wij dat konden. En even de oude mensen laten zien dat de jonge gasten het ook nog kunnen. Mijn grootste angst is nog steeds wel dat hij niet vooruit komt. Dat ik daar zo meteen voor schut sta. Maar ik denk dat het wel goed komt.
4: Wat is jullie tactiek?
5: Laag blijven, kleine stappen en gewicht.
3: Bij de grond.
5: Gewicht bij de grond.
3: We hebben net even allemaal gegoogeld. Dan waren we iets meer voorbereid.
6: 3, 2, 1, go! Trekken jongens! Als een malle! Dat is echt fucking zwaar. Echt, dat is hartstikke zwaar.
1: Veel plezier voor de Hillegommers en daar gaat het ons om natuurlijk. Dat is ons doel van de hele vereniging. Hè? Iets doen voor Hillegom. En ja, als je lachende mensen aan de kant hebt, ja, daar gaat het ons om natuurlijk. Kinderen die een kermiskaartje kunnen verdienen en dat soort dingen. Ja, dat maakt het voor ons bijzonder om te doen.
2: Nog een hele mooie week.
1: Ja, dat hoop ik ook.

0: In komende jaarwisseling geldt er een vuurwerkverbod. Burgemeester Middelkoop vertelt hoe Katwijk daarmee omgaat. U hoort verslaggever Nick.
1: Burgemeester Middelkoop, de jaarwisseling die gaat wat veranderen. Dit jaar komt onder andere door het vuurwerkverbod dat landelijk is ingevoerd. Nou, u deed voor, volgens mij net eigenlijk een beetje een oproep aan de inwoners, toch? Er moeten nieuwe tradities komen.
2: Ja, we weten sowieso dat de jaarwisseling anders wordt, omdat er inderdaad een vuurwerkverbod van kracht is geworden. En in Katwijk hebben we altijd genoten van het vuurwerk wat we mochten afsteken. Dat heb ik als burgemeester ook jarenlang gedaan. Tegelijkertijd wordt het een zoektocht naar hoe gaan we die jaarwisseling op een nieuwe manier invullen. En daar gaan we eigenlijk komend jaar mee starten. En we hebben een oproep gedaan aan inwoners van: heb je ideeën als het gaat om initiatieven om die jaarwisseling met elkaar te vieren? Het zij door het met elkaar afsteken van vuurwerk dan wel op een andere manier ook die jaarwisseling te vieren. Meld je dan vooral. Dan gaan we kijken hoe we dat in een goed totaalprogramma kunnen gieten.
1: Er is volgens mij voor het reces ook een motie geweest vanuit de raad om in ieder dorpskern een vuurwerkshow te organiseren. Hoe staat het daarmee?
2: Nou, we hebben dat uiteraard opgepakt. En we hebben ook al de oproep breder uitgezet. We hadden eerder al een inventarisatie gedaan van eventuele initiatieven. Maar we hebben die nogmaals uitgezet en nu ook wat breder. Om echt te kijken wat leeft er. Wat is ook de behoefte die er in de samenleving is. En de gemeenteraad heeft met die motie eigenlijk mij als burgemeester ook een stuk rugdekking gegeven om te zeggen: joh, ga hiermee aan de slag. We vinden dit belangrijk, ook om in de verschillende dorpskernen die jaarwisseling toch op een gezamenlijke manier met elkaar te vieren. En het wordt nu even kijken hoe gaan we dat deze jaarwisseling doen. En tegelijkertijd is het eigenlijk een traject wat langer zal gaan duren. Die traditie moeten we weer opnieuw met elkaar vormgeven. Dus we zullen vooral de komende jaren moeten kijken: wat is de behoefte en hoe geven we dat vorm met elkaar?
1: En die oproep, is daar al iets? Zijn er al bepaalde verenigingen uit naar voren gekomen?
2: Nou, de eerdere inventarisatie is gebleken dat bijvoorbeeld de Pyrofreaks, die jaarlijks een show organiseren, dat die zich opnieuw hebben gemeld. De nieuwe uitvraag die we ook wat breder hebben gedaan, ja, daar heb ik de resultaten nog niet van terug. Maar goed, ja, dat is even afwachten en dan gaan we kijken hoe we dat

0: Met 30 missteken bracht een man in april 2023 zijn ex-vriendin Luna om het leven. De Katwijker hoorde maandag van de rechter zijn straf. U hoort daar wisselend de zus van het slachtoffer en de rechter, maar eerst verslaggever Martijn Hooyer van mediapartner Omroep West.
1: Theo G. stak in april 2023 zijn vriendin Luna dood met tientallen messteken. Daarna ging hij naar een van de torenflats en dreigde van 12 hoog naar beneden te springen. Maar dat deed hij uiteindelijk niet, omdat zijn moeder hem ontpraatte.
2: Luna was echt ontzettend lief en ze stond altijd voor iedereen klaar. Bijvoorbeeld als iemand ging verhuizen en er geklust moest worden, dan stond zij eigenlijk al voor de deur te wachten voordat diegene er zelf was.
3: En de rechtbank komt uiteindelijk tot de volgende straf en maatregel. Een gevangenisstraf voor de duur van 15 jaar en oplegging van de TBS-maatregel met dwangverpleging, alsmede de gedragsbeïnvloedende maatregel.
1: Dat de rechtbank naast een gevangenisstraf ook TBS oplegde was opmerkelijk. Want TUG was tot 2 keer onderzocht in het Piet Baancentrum, maar werkte niet goed mee aan die onderzoeken. Het OM eiste geen TBS, maar de rechtbank vond toch echt dat hij dat nodig heeft.
3: De rechtbank neemt de conclusies over de persoonlijkheidsstoornis over. Sterker nog, het beeld van de verdachte tijdens onderzoek ter terechtzitting sluit naadloos aan bij de observaties van de gedragsdeskundigen. Bijvoorbeeld het willen controleren van de gang van zaken op zitting en het niet reflecteren op zijn eigen handelen. Het leggen van de schuld bij de ander. Het benadrukken van zijn eigen slachtofferschap en het in twijfel trekken van bevindingen.
2: Toen het over de 32 steekwonden van Luna ging, begon hij gelijk over zijn eigen litteken. En dat heeft hij nog met volle overtuiging laten zien aan de rechtbank. Het werd vervolgens omschreven als een litteken van 1,5 centimeter... wat destijds niet gehecht moest worden. Hij zei dat hij daardoor getekend is voor het leven en dat hij er altijd aan herinnerd zal worden. Maar dat staat natuurlijk totaal niet in verhouding tot de 32 steekwonden van Luna.
3: En de rechtbank is daarom van oordeel dat de verdachte een intensieve behandeling zal moeten ondergaan. En naar het oordeel van de rechtbank biedt alleen de oplegging van de TBS-maatregel met dwangverpleging een toereikend behandelkader.
1: 15 jaar en TBS met dwangverpleging en dan ook nog een maatregel erachteraan. Die maakte heel veel los bij jullie. Wat voor emotie kwam daarbij vrij?
2: Opgelucht. Dit is precies wat we hadden gehoopt en dat krijgt hij nu. En opgelucht, het is natuurlijk 3,5 jaar is echt ontzettend lang. En wij hebben als familie heel lang naar deze dag toegeleefd. Maar ja, ik besef ook dat het rouwen nu misschien pas echt kan beginnen. Dat heeft al die tijd stilgestaan.

0: Zo'n 20 Hillegommers liepen dinsdagochtend vroeg mee met Walk into the Light. De wandeling werd voor de tweede keer in het dorp georganiseerd. En dat gebeurde in het kader van de Week van de Suïcidepreventie. Tijdens het wandelen lopen de deelnemers het ochtendlicht tegemoet en staan ze stil bij suïcidaliteit en het belang om hierover te praten. U hoort verslaggever Nick Vink.
1: Het is 6:00 ochtends als het licht bij plein 28 op het Henri Dunantplein al aanstaat. Buiten is het nog helemaal donker. Bijna niemand is op straat. Alleen de eerste marktlieden beginnen net met het opzetten van hun kraam. Ondertussen ontvangt Marijke Lommersen de deelnemers van Walk into the Light. Het is de tweede keer dat Lommersen de wandeling in Hillegom organiseert.
2: Fijn en goed jullie allemaal te zien hier. Ik vind het fantastisch om het hier voor de tweede keer te doen.
1: Lommersen organiseert de wandeling op eigen initiatief en legt uit wat de bedoeling is.
2: We gaan met z'n allen een wandeling maken die van donker gaat naar het licht. Om stil te staan bij suïcidepreventie en een beetje suïcidaliteit in het algemeen. Het idee is dat we zo meteen langs de Oude Beek wandelen, waar dan op dat moment de zon op komt. Zodat we echt naar het licht wandelen. Houden we ook even een momentje stil voor degene die dat prettig vinden.
1: Met deze wandeling hoopt Lommersen het taboe op spreken over suïcide te doorbreken. Omdat ze merkt dat het voor veel mensen lastig is om hierover te praten.
2: Je kan een moment stilte creëren. Maar ook een moment dat je met iemand anders in gesprek kan gaan. En dat zien we waarschijnlijk zo meteen bij het ontbijt ook wel. Dat mensen met elkaar toch gaan praten van, goh, wat brengt jou hier? En dat is eigenlijk ook de bedoeling.
1: Walk into the Light is dus niet alleen voor mensen die te maken hebben gehad met suïcidale gedachten. Maar ook voor naasten van mensen die met deze problemen worstelen. Deelnemster Qiling Chu vertelt hierover tijdens de wandeling.
3: Ik ben naaste van iemand die suïcidaal is geweest. En ik weet hoe moeilijk het is voor naasten om je kind of je partner zo te zien. En dat is de reden waarom ik hier ben.
1: Door haar ervaring heeft Chu geleerd om iemand met suïcidale gedachten los te laten.
3: Als ouders, in mijn geval, wil je voorkomen dat iemand suïcide pleegt. Ja. Dat betekent eigenlijk dat je alles doet om dat te voorkomen en degene niet de ruimte geeft. Dat is je eigen angst.
1: Ja.
3: En die is terecht. Mm-hmm. Maar je kind of je partner ruimte geven om zijn eigen proces te doorlopen, dat is juist voor mij het ultieme wat je kunt doen als naaste. Ondanks dat het misschien wat kan betekenen wat je zelf niet wil, is het toch belangrijk om die persoon zijn eigen keuzes te laten maken.
1: En wanneer kwam dan voor u het punt waarop u dacht, nou eigenlijk misschien is loslaten wel het beste wat ik kan doen op dit moment?
3: Ik heb daar hulp bij gehad. Dat was niet eenvoudig. Het moment was dat, in mijn geval was het mijn kind die zei van, mam, laat me alsjeblieft met rust. Ik kan het zelf wel. Geef mij de ruimte om dit proces door te maken.
1: Okay. En waar heeft dat dan uiteindelijk toe geleid toen u dat losliet?
3: Het was natuurlijk heel moeilijk, maar op het moment dat ik dat deed en heel bewust deed, zag ik dat mijn kind ruimte kreeg en dat hij in zijn geval aan zijn genezing kon gaan werken.
1: Okay. En dat heeft uiteindelijk ertoe geleid dat hij nog steeds...
3: Dat hij er nog steeds is, inderdaad. Ja, ja.
1: Tegenwoordig helpt Chu mensen die tegen dezelfde problematiek aanlopen. Ze vertelt daarom wat mensen kunnen doen als ze iemand in hun omgeving kennen met suïcidale gedachten.
3: Is naast iemand blijven staan of achter iemand blijven staan. Van, ik ben er voor je.
1: Ja.
3: Wat heb jij nodig?
1: Ja.
3: Wat kan ik voor je doen? Dat zijn al simpele vragen. En dat hoeft niet groot te zijn. Je kan ook boodschappen doen bijvoorbeeld. Maar gewoon laten blijken van dat je er bent voor iemand. Kan al het verschil maken.
1: Ja, dat je er bent en dat je luistert.
3: Dat je luistert, ja, ja. Heel belangrijk.

0: Het Katwijkse College wil ruim 2 miljoen euro extra beschikbaar stellen voor duurzaamheidslening aan inwoners. Steeds meer Katwijkers maken gebruik van zo'n lening om hun woning te verduurzamen. U hoort verslaggever Nick Vink.
1: Wethouder Mostert, er komt meer geld in de pot van de duurzaamheidslening, toch?
2: Klopt. We stellen voor aan de gemeenteraad om 2,1 miljoen extra in de pot te stoppen voor de duurzaamheidslening. En die duurzaamheidslening die maakt het mogelijk voor mensen om hun huis verder te verduurzamen. Voor een hele aantrekkelijke lening. En daarmee dus hun huis verder klaar te maken ook voor de toekomst. Minder energie op te verbruiken of juist energie zelf op te wekken en ook te bewaren.
1: Er wordt dus veel gebruik gemaakt van die duurzaamheidslening.
2: Klopt, ja, dat is heel goed nieuws. We zien dat we in de eerste 7 maanden van dit jaar net zoveel aanvragen hebben gehad als het hele vorige jaar. Ja, en dat betekent dat die pot wat sneller leeg gaat. En daarom denken we ook dat het verstandig is om die pot weer te vullen. Zodat alle mensen die er gebruik van willen maken, er ook gebruik van kunnen maken.
1: Waar komt die stijging zo opeens vandaan?
2: Nou, er zijn verschillende redenen voor. Hè. Mensen zijn actiever en meer bezig om na te denken over hoe zij hun huis klaar kunnen maken voor de toekomst. We zien natuurlijk ook dat met de salderingsregeling die verandert. Mensen met zonnepanelen nadenken over, ja, zou ik niet toch ook een thuisbatterij moeten nemen? Of moet ik misschien ook wat meer gaan doen aan isoleren? En dat zorgt er natuurlijk voor dat mensen nadenken over hoe ze dat dan gaan betalen. Nou, dat kost soms echt best wel wat geld. En dan helpt het als er een lening is die voor een hele lage rente dat kan ondersteunen. En daarnaast is het ook zo dat de subsidies die er waren, dat die op zijn. En dat mensen dus sneller kijken naar leningen. En natuurlijk hebben we de afgelopen tijd ook heel veel aandacht eraan besteed. Dus ook onze communicatiecampagne heeft daarin zeker ook geholpen.
1: En die lening, voor wie is die?
2: Nou, voor huiseigenaren die hun huis willen verduurzamen. Dat gaat van een bedrag van 2500 euro minimaal tot maximaal 25.000 euro. En daar kun je allerlei verschillende maatregelen in nemen. Je kunt je huis isoleren, je kunt een warmteoplossing bedenken of juist zonnepanelen of een thuisbatterij van betalen.
1: En dit voorstel moet nog goedgekeurd worden door de Raad. Wanneer komt dat in de vergadering?
2: Nou, ik verwacht ergens volgende maand daar een besluit over van de gemeenteraad.

0: Katwijkse Faya Voice en Jitte Klerk zijn gehuldigd voor een prestatie op het Nederlands kampioenschap onder 19 dames tafeltennis. Die huldiging was maandag. Faya werd eerste, Jitte werd tweede. Verslaggever Megan Voorbraak was erbij.
1: Nou, voor mij wel iets minder, want ik verloor wel. Maar het was wel echt een hele goede wedstrijd. En ik denk dat we echt allebei wel ons hoogste niveau hadden. Dus eigenlijk ben ik wel tevreden, maar ja, beetje jammer.
2: Tweede is heel hoog. Maar jullie hebben dus vroeger als duo's gespeeld. Hoe is het nu om apart te zijn?
1: Nou, het is wel echt heel anders, maar alsnog, je kent elkaar echt heel goed. Dus het voelt alsnog wel een beetje raar om dan tegen elkaar te spelen. Maar ja, nu zijn we eigenlijk gewoon concurrenten. Dus ja, nu wil je gewoon winnen eigenlijk.
2: Ja. Wat is vanaf hier, hoe gaat de toekomst eruit zien?
1: Weet ik eigenlijk ook niet heel goed. Maar ik heb nu gewoon tussenjaar en dan ga ik gewoon heel veel trainen. En dan, ja, dan zie ik wel een beetje waar het komt. En dan, ik speel dan een Eredivisie bij Leiden. En dan hoop ik dat ik daar gewoon veel kan winnen.
2: Ja. Want wat zou een volgende wedstrijd zijn? Wat is in de toekomst?
1: Nou, nu gaat de competitie een beetje beginnen. En dan heb ik over 2 weken een internationaal toernooi in België. En dat is gewoon een jeugdtoernooi over eigenlijk allemaal mensen uit de hele wereld. Dus ik hoop dat ik daar een beetje goede resultaten kan halen.
2: Jullie zelf hier weer terugkeren voor zo'n huldiging?
1: Nou, ik vind het wel een goeie, maar we moeten even goed spelen. Maar ik vind het een goed plan.
2: Yes, Faya, we staan buiten het gemeentehuis. En jij bent hier ook eerder geweest. Ja, kan je een beetje vertellen over jouw geschiedenis in het tafeltennis en hier langskomen?
3: Oh, mijn hele geschiedenis. Ik ben begonnen bij TTV Rijnshoever. En daar werd ik al heel snel heel goed bij de meisjes met de tafeltennis. En toen ging ik naar Amsterdam om te trainen. En toen werd ik heel vaak tweede op het NK achter Jitte de Klerk.
2: Ja, want Jitte komt ook uit Katwijk?
3: Uit Rijnsburg.
2: Ja, want jullie zijn wel dus van deze gemeente.
3: Ja,
2: ja. Spelen jullie nog vaak samen?
3: Nee, eigenlijk alleen nog maar tegen elkaar.
2: Ja, hoe is dat?
3: Heel anders. Maar het is wel op zich fijn dat je iemand hebt om toch beter te worden, zeg maar. Omdat we elkaar een beetje de hele tijd pushen.
2: Ja. Wordt het niet wel eens competitief tegen elkaar?
3: Oh, altijd.
2: Ja. Is het denk je toevallig dat er 2 hele goede tafeltennissers komen uit 1 gemeente?
3: Nou, we hebben natuurlijk heel vaak vroeger getraind. Dus we hebben ook wel echt een beetje elkaars niveau omhoog gebracht. En elkaar een beetje uitgedaagd, want je wil natuurlijk niet dat de ene de hele tijd wint. Dus daardoor denk ik dat wij heel goed zijn geworden. En daarna zijn we een beetje andere wegen opgegaan. Maar nog steeds wel met elkaar verbonden en elkaar nog steeds aan het pushen om beter te worden.
2: Dus een deel van jullie succes komt ook uit het feit dat jullie elkaar konden uitdagen?
3: Ja.
4: Dit was het weekoverzicht van vandaag. Wij wensen u nog een prettige dag. Sir Douglas Quintet is back.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 8 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar daar werd er geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen-Europa-Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
0: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
11: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
7: Van 8 tot 10. Ontwaken in alle smaken.
2: Pieter Kuyt en Leonor Ruigrok.

0: Oh, mooi dit. I'm full around and I'm fell in love. Het was Elvin Bishop op de radio. Aan het begin van deze radioshow. Het is 9:08. Goedemorgen.
1: Ontwaken in alle smaken.
2: Pieter Kuyt en Nadine van Eekhuis.
0: En die wordt vandaag vervangen door Leonor Ruigrok. Ja. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Hi. Pieter, ik ben er weer eens een keer.
0: Welkom op het oude nest.
3: Ja, absoluut. En ik heb al een paar nesten gezien, hè?
0: Ja.
3: Van de Bollestreek Omroep.
0: Ja, want jij was er ook bij het, bij het begin van dit programma bij, denk ik, Losplaats weg.
3: Ik was er zelfs bij toen het nog Nens heette.
0: Ja.
3: Ja, in de schoolstraat was dat toch? Nee.
0: Ja, maar daarvoor zat dat de Losplaats weg.
3: Ja, de Losplaats weg. Dat was vlak bij mijn werk toen. Ja. Ja, nou, helemaal fijn. Helemaal on-air zijn we. Naast radiomaatje Pieter inderdaad.
0: Nou, en wij
3: helemaal
0: zijn
3: leuk.
0: Als duo weer voor een keertje herenigd. Op deze 12 september 2026. Buiten 15 graden. Meer weer hoor je straks om 8:30. Het is vandaag, ik zei het al, 20 september 2026.
3: 20 september, 12 september.
0: 12, sorry.
3: 12 september. Ja, 12. Jij dacht er weer wat moois van te maken. Maar nee. 12 september. En we hadden het er net al over. Ja, iedereen heeft het er waarschijnlijk al over gehad van onze generatie. Maar heb jij gisteren toch nog ook nog veel documentaires zitten bekijken over de Twin Towers? En,
0: ik heb het nieuws gevolgd.
3: Oh ja, het oude nieuws of het huidige nieuws?
0: Nou ja,
3: nieuws.
0: Het nieuws dat ze bespraken aan de talkshowtafels.
3: Oh ja.
0: En de beelden.
3: Ja.
0: 25 jaar geleden. Dat schiet op, hè?
3: Het gaat ontzettend hard. Maar hier staan we en we kijken lekker vooruit, toch?
0: Wat is het vandaag voor dag?
3: Nou, het is vandaag een dag dat het... eigenlijk is het vandaag de dag van de internationale dag van het vrouwencondoom.
0: Ja, bedoel maar, het is ook Open Monumentendag. Het is precies 16 jaar geleden dat Lady Gaga tijdens een prijsuitreiking van de MTV Video Music Awards opzienbaart door in een jurk gemaakt van vlees met bijbehorende laarzen en hoofddeksel te verschijnen. Ze wint daar 8 awards.
3: Heb jij dat live gezien of niet?
0: De beeld, ook weer de beelden achteraf.
3: Ik heb het niet eens willen bekijken, weet
0: nee,
3: je dat?
0: Dat wilde je niet zien.
3: Nee, ik heb de kunstacademie als achtergrond. Dus ik kan wat conceptionele dingen bedenken. Maar ik vond het te vies voor woorden.
0: Oké, wat
3: maar
0: was
3: goed,
0: er nog meer?
3: 19 jaar geleden begint de NOS met het uitzenden van alle journaals, sport- en evenementenprogramma's in breed beeld.
0: Ook maar een beetje wat je moet weten. En op 12 september 1953... treedt John F. Kennedy in het huwelijk met Jackie Bouvier.
3: Ja, en Jackie is toch wel een icoon geworden, hè?
0: Ja.
3: Ja. Actrice en zangeres Jennifer Hudson is vandaag jarig. Net als SGP-politicus Kees van der Staaij.
0: En ook acteur Hugo Metzers is jarig. En Dallas-actrice Linda Quay. Allen gefeliciteerd.
3: Ja, want ze luisteren natuurlijk allemaal, hè?
0: Misschien.
3: Absoluut. En maar ook in dit uur van de show hebben we de streektelefoon, het weer met Rick van der Niet en zo direct het belangrijkste nieuws van Bo.
0: En muziek om bij wakker te worden. Wat dacht jij van

0: wat hij meer.
1: De zanger van de Dijk, Huub van der Lubbe, zei in een interview dat hij op dit nummer kwam omdat hij zijn vrouw Teuntje een paar dagen moest missen.
2: Ah. Oh.
1: Dan ga je dit schrijven.
2: Ja, dat heeft hij dan wel snel gedaan, zo'n mooi gevoelig liedje.
1: Ja, als het er niet is, was de Dijk.
3: Nieuwsoverzicht.
1: Het is alweer 7:15 geweest. Belangrijkste nieuws van de website van de Bollenseek Omroep zetten wij voor jou op een rij.
2: Nou, wat hebben we? We hebben astronaut André Kuipers. Die start op 14 oktober met theatervoorstellingen voor kinderen over de maan. Hij start in Theater De Muze en vervolgens gaat hij langs bij meerdere theaters in Nederland. De voorstelling heet Missie Maan en is het vervolg op de theatervoorstelling Space Academy Live, die Kuipers en schrijver Sander Koenen in een Nederlands theater speelde tussen 2019 en 2022. De theatervoorstelling Space Academy Missie Maan is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar en natuurlijk hun familie. Lijkt me hartstikke leuk trouwens.
1: Ja, kan je naartoe.
2: Bij Rob en ik zeiden laatst al, wij nemen kleinkinderen.
1: Wij nemen kleinkinderen.
2: Ja, want wij vinden dit soort dingen ook allemaal fantastisch.
1: En vinden je kinderen dat goed?
2: Dat weten we nog niet. Ja, natuurlijk.
1: Lijkt me wel essentieel.
2: We zijn nog wat vroeg, maar we hebben het alvast maar in een groep gegooid.
1: Heel goed. Joep Derksen is gemeenteraadslid voor de Partij van Teylingen en is ook volgens de Hoge Raad schuldig aan valsheid in geschriften. Derksen ging in cassatie omdat hij het niet eens was met de taakstraf van 60 uur die hij kreeg in 2024. Uitspraak was al afgelopen juni. De Hoge Raad is het deels eens met Derksen, maar blijft erbij dat hij heeft gelogen tegen de gemeente Teylingen. De zaak draait om het rijbewijs van Joep Derksen. Dat werd in augustus 2021 afgepakt door de Franse politie omdat hij daar te hard reed. En bij het aanvragen van een nieuw rijbewijs werd het vorige als vermist opgegeven. En dat mag niet.
2: Nee, want die moet je dan anders aangeven?
1: Dan moet je zeggen, mijn rijbewijs is ingenomen.
2: Is ingenomen. Moet je dat vakje aanstrepen?
1: Nee, niet zeggen, ik ben hem kwijt.
2: Nee. Oei, oei, oei. Wat kan je nagaan? Dat één klein vakje.
1: Ja.
2: Dus al toch wel, als mensen je moeten hebben. Laten we het daar ook maar.
1: Ja.
2: Als mensen je moeten hebben. Dan, dan ga je voor gaas, om het maar even zo te zeggen.
1: Publiek figuur.
2: Publiek figuur kan je dat helaas niet doen. Oké, we hebben nog meer. Er komt meer toezicht in het centrum van Lisse vanwege een groep jongeren die overlast veroorzaakt. Dat meldde burgemeester Jasper Nieuwenhuizen woensdag tijdens een commissievergadering naar vragen van VVD-raadslid List. Het gaat om jongeren deels uit Lisse, deels ook van daarbuiten, aldus de burgemeester, in Blokhuis, de Kanaalstraat, bij de Albert Heijn en bij de parkeergarage is er vaak sprake van overlast door jongeren. Ja, ik heb het zelf ook regelmatig gezien.
1: Ja,
2: kom niet vaak in Lisse.
1: Ja.
2: De gemeente is in contact met winkeliers en jongerenwerk. Winkeliers worden geïnformeerd over de regels die gelden, want dat moet wel even helder zijn.
1: Tot zover het belangrijkste nieuws van de website van de Bollenstreek.

0: plaat, dat was lekker oud zeg. Dat was Nelsie Wilson en You'd Be So Nice To Come Home. 1943 het origineel. Maar zij bracht het uit in 1963. En daarvoor Pete Philly en Perquisites en Mystery Repeats. En dat kwam uit 2007 voor de mensen die dat bijhouden. Het is bijna 8:30, dan gaan we bellen met onze weerman. Maar eerst kijken we in de krant.
1: De krant gegrepen.
0: Heb jij nog iets gevonden,
2: nou,
0: Leonor?
2: Ik heb twee dingetjes gevonden. Ik moest even kiezen van jou. En ik had eerst een berichtje over een telefoon tussen de billetjes van een boef in Venlo. Aha. Maar ik heb hier ook een bericht over een Singapoerees. Die heeft spijt van zijn dure cadeaus aan zijn ex-vriendin. Want wat is nou het geval? Een Singapoerese man...
0: Iemand uit Singapore.
2: Ja, iemand, een man uit Singapore met heel veel geld. Een CEO van een logistiek bedrijf. Die gaf zijn ex-vriendin onder meer van rond de 140.000 euro aan een creditcard aankopen. 88.000 euro aan vakanties. En 13.000 euro voor haar verzekeringen. Hij zei dat zij hem had gevraagd deze cadeaus als rentevrije leningen te verstrekken.
0: Ja, ja.
2: Ja, ja. Maar nu is het dus uit en hij wil alles terug. Maar de rechtbank gaat er helemaal niet in mee. Want die zegt, je hebt de cadeaus uit liefde aan haar gegeven. En er staat helemaal niks op papier dat dit rentevrije leningen zijn. Nou, hij zou er nogal een aardige, rijke levensstijl op nahouden. En hij had haar gewoon graag verwend met dit soort cadeaus. En de twee hadden nog geen jaar een relatie. Kun je nagaan hoeveel geld? Tel jij dat eens even heel snel op?
0: Ja, want in totaal hadden ze, voor de rechtbank eisen die ruim 3 ton terug.
2: Ja, binnen een jaar had hij dat aan cadeaus aan zijn geliefde gegeven. Hij is verbitterd, want ze had het blijkbaar uitgemaakt. En hij was boos. En,
0: hij wil zijn geld terug.
2: Hij wil zijn geld terug en de vrouw werkt gewoon als stewardess. En heeft het minder vermogen dan hij. En de rechtbank zegt, doe niet zo verbitterd. Gegeven is gegeven. Einde van de relatie, klaar.
0: Wat is zij voor een bijzondere dame dan?
2: Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. En wat is hij dan voor een bijzonder figuur dan?
0: Nou, hij heeft geld.
2: Ja, hij heeft geld. Daar heb je al snel een type vrouw mee. Hoeft niet altijd, want kijk...
0: Je hebt ook zelfstandige vrouwen, wou je
2: absoluut
0: zeggen.
2: Ja, zeker. Nou ja, ze haalt in ieder geval een baan. Nee, maar daar gaan we, die discussie moeten we niet aan. Want weet je, ik geloof er ook in... Een man met die CEO is van een of ander groot bedrijf, is slim genoeg. Die prikken daar echt wel doorheen. Die weten echt wel goede vrouwenkeuzes te maken. Ben jij gek?
0: Hij heeft er 3 ton bij.
2: Die vinden het gewoon leuk om een mooi poppetje naast zich te hebben. En dat is hun... dat vinden ze leuk. Anders zouden ze het niet doen.
0: Maar hij krijgt zijn geld dus niet terug.
2: Hij krijgt niet zijn geld terug. Hoe boos die ook is. Nee.
0: Oh.
2: Nee. Nee. Nou.
0: Nou,
2: ken jij dat soort figuren?
0: Nee.
2: Nee? Anders houden we.
0: Geld, maar...
2: Anders houden we wijselijk ons mond.
0: Ja, laten we dat doen.
2: Zo is het.
0: Straks het weer en zoals aangekondigd. Maar eerst Blondie.

0: Hier ging de band naar huis.
1: Ja.
0: Nee, de zangeres. De band moest doorspelen.
1: Ja, de band speelt door.
0: Blondie, die vond het genoeg.
1: Leuk mens was dat, hè, Blondie?
0: Ja.
1: Vond ik.
0: Half negen geweest. We gaan naar het weer.
2: Het weer in de regio.
0: Ja.
2: Weer
0: in de regio. En dat hoorden wij elke week van onze eigen weerman Rick van der Niet. Rick, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.

0: Het is ook wel wat bewolking. Af en toe komt het zonnetje er wel even doorheen. De temperatuur blijft prima hoor. Gaat 20 aan de kust. Het binnenland zal een paar graadjes warmer zijn. Het is vandaag om 2:30 laag water. Zeewater, de temperatuur begint al een beetje te zakken. In de hoogte van de zomer was die 21 graden. Iets onder de 20 graden. Dus dat loopt allemaal zo langzaam terug. In de ochtend is de wind zwak. Aan het einde van de dag wordt het wel krachtig uit zuidwest. In de avond en de nacht dan wordt de bewolking wat dikker. En dan kan er ook zeker wel wat regen vallen. Nou, daar liggen we allemaal in een beetje, dus dat zal allemaal wel lekker voorbij gaan. Dat gaat wel de hele nacht door. Zondagochtend klaart het langzaam op. Kan in de ochtend nog wat vochtig zijn. Het blijft de hele dag wel half bewolkt. Er is wat temperatuur, gaatje 20, 21. Dus dat is zeker niet slecht. En de wind is op zondag wat minder. Het is matig. En je komt wel recht van zee. Een noordwestenwind. Nou, als je dan naar het begin van volgende week kijkt, dan zal het wel Hollandse nazomer weer zijn, zeg ik dan maar. De temperatuur tussen de 21 en 18 graden. Het begin van de week wat warmer, het eind van de week wat koeler. En later in de week wordt het ook nog weer wat natter. Nou, dat kan de natuur natuurlijk zeker nog wel goed gebruiken.
1: Nou, dat klinkt nog wel aardig. Dus ook af en toe de zon nog wel.
0: Ja, af en toe een zonnetje die er toch wel weer doorheen prikt, gelukkig. Want dat maakt het allemaal wel een beetje vrolijker.
2: Ik hoor net van mijn man dat in Zeeland ook het zonnetje schijnt.
0: In zonnetje in Zeeland. Nou, dat komt mooi uit, want daar ga ik morgen naartoe. Dus,
2: ja, oké.
0: Nou, Zeeland is natuurlijk wel een van de zonnigste provincies van Nederland.
2: Is dat zo?
0: Je hebt er wel veel meer zon als
2: Zeeland heeft veel zon.
1: Oké, aan de kust natuurlijk. En ik had je vorige week als opdracht meegegeven om even op de weerkaart van Griekenland te kijken.
2: Oh ja.
0: Ja, Griekenland. Maar ik denk, je bent al in Griekenland.
1: Nee, ik ga vanavond.
0: Oh, je gaat vanavond pas?
2: Jij kan makkelijk vanuit Griekenland radio maken.
0: Maar waar ga je dan naartoe dan?
1: Naar Parnaga.
0: Wat is dat?
1: Dat is aan het vasteland.
0: Vasteland? Ja. Bij Athene ergens.
1: Ja, dan daaronder naar de kust. Zit aan de kust.
0: Naar de kust.
1: Kijk, hij gaat het nu live opzoeken op zijn kaart.
0: Lekker warm hoor daar, het is 31 graden.
1: Oh, lekker.
0: En zaterdag is het vandaag volle zon, dan kom je morgen aan. Dan hebben ze een beetje een wolkje, maar het is wel 32 graden. Oh. Maandag een wolkje. Oh. Ik weet niet hoe lang je blijft, maar als je een beetje blijft, dan heb je prima weer.
1: Nou,
0: regen, dat doen ze niet aan daar.
1: Heel goed, Rick.
2: Regen doen ze dan niet aan. Dus pas op met de uitglijden als het wel een keer regent, Pieter.
1: Ja, dan glij je uit natuurlijk.
2: Ja, we moeten nog oppassen dat de luisteraars niet denken dat het nu in Nederland 31 graden
0: is. Nee, het is echt Griekenland hoor.
2: Griekenland.
1: Heb jij voor ons nog een beetje,
0: ja,
1: Rick?
0: Als we toch even terugkijken naar de zomer terugblik, dan is het natuurlijk geen verrassing dat deze zomer zeer zonnig en droog was. Maar het was vooral warm. De gemiddelde temperatuur was 19,4 graden en daarmee is het een recordwarme zomer. En dus 0,4 graden boven het vorige record. Het vorige record was 2018. Nou, als je dan kijkt, dan zijn er heel veel zonuren geweest, als normaal. Maar het is niet de allerzonnigste zomer. Het is de vijfde zonnige zomer. De recordhouder blijft 1976. Die
2: we allemaal
0: heel goed herinneren natuurlijk.
1: Hebben we niet ingehaald.
0: Nee, we hebben nog niet ingehaald. Nee. Het was echt super zonnig. Maar het was 20% meer zonnig normaal. Dus dat is, voor de mensen met de zonnepanelen is dat allemaal prima.
2: Ja, of juist niet. Als je te veel zonnepanelen
0: prima.
2: Hebt.
0: Nee,
2: maar dat
0: prima.
2: Is een andere discussie. Ik word hier verbitterd.
0: Groene energie is prima.
1: Oké, Dick. Ja. Hey, bedankt voor het weer. Hè.
0: Tot weer. En veel plezier in Griekenland.
1: Ja, dankjewel man. Dat was Rick van der Niet. En na Rick draaien we altijd een disco-klapper. Dit is er ook een hoor. Het is muziek van Donna Summer en Bad Girls.

0: Deze potje ken ik de hele nacht weer dansen.
1: Het is Brain Power bij Ontwaken in alle smaken. Weet je het nog? Volgens mij was het... Even kijken, ik had het genoteerd. Ja, 2002. Is ook gewoon alweer 24 jaar geleden de dansplaat die je voorbij hoorde komen. Daarvoor Bad Girls, Donna Summer. Bracht de tijd op ruim kwart voor. Wat gaan we dan doen, Leonor?
2: Nou, we gaan proberen om de streektelefoon aan de lijn te krijgen.
1: Heel goed.
2: Ja.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo. Wie heb ik aan de lijn?
4: Streektelefoon.
1: En Leonor die heeft de hoorden al van de haak gepakt. Gaat het telefoonnummer draaien. De grote vraag is wie hem gaat oppakken.
2: Ja, en of diegene ontzettend helemaal snapt. En
1: ja, nou vast wel.
2: Die opneemt.
5: Zodra je een overloop gaan, moet je mij zeggen.

0: Hallo, hallo.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zie je, we hadden iemand aan de lijn. Die zei...
2: Ja, we hadden al iemand aan de lijn.
0: Die nam me heel snel op.
2: Knopje was toen alweer weg en er ging een en ander mis.
0: Met wie hebben we het genoegen?
1: Goedemorgen, mijn naam is Roy van Dorsen, trombonist bij ADES Musica.
0: Hé, hey, en daar was de steektelefoon de vorige keer gebleven?
1: Dat klopt.
0: Want daar was ik bij Joey van Kesteren, was voor onze zomerstop.
1: Dat klopt. En inmiddels is Joey samen met ADES Musica naar het Wereldmuziekconcours in Kerkrade geweest. En hebben daar hele mooie resultaten behaald. En hij heeft de telefoon doorgegeven aan mij.
0: En jij mag ook een verhaal vertellen, maar niet voordat Leonor de wekker gezet heeft. Wil je dat even doen? Ja, oh kijk, dat doet ze.
2: Moet hem even flink aan draaien hoor.
0: Je hebt 5 minuten, vertel het ons.
1: Dankjewel. En nogmaals, goedemorgen allemaal, lieve luisteraars. Mijn naam is Roy van Dorsen, 51 jaar en dus trombonist bij ADES Musica. En wel bij het derde orkest ADES Brass. Ik ben ooit eerder lid geweest van ADES Musica als 8-jarige jongen in 1983 tot 1997. En heb samen met ADES Musica op 3 wereldmuziekconcours gespeeld. 89, 93 en 97. Dus zowel bij de jeugdband als de seniorenband en nu bij ADES Brass. En daar ben ik nu ook mede-organisator van het Oktoberfest Am Sassem. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Wij hebben dit jaar een heel bijzonder jaar. We bestaan dit jaar als ADES Brass 10 jaar. Dus wij hebben afgelopen maart en april hebben wij Live at the Movies in de Muze in Noordwijk gedaan. 2 maal een uitverkochte zaal waar wij allerlei soorten filmmuziek hebben gespeeld en tegen horen gebracht. Maar nu dus iets anders, want op 3 oktober zijn wij precies 10 jaar oud. En daarom vieren wij dus op 10 oktober, een weekje later, want we willen niet met lijden ontzet worstelen, ons Oktoberfest Am Sassem. En dat doen wij samen met carnavalsvereniging De Saxen, die vorig jaar 50 jaar bestaat. En zodoende willen wij een heel mooi feest organiseren. Dus ja, het Oktoberfeest Am Sassem, waar gaat dit plaatsvinden? Dat vindt plaats in De Tol, of ook wel De Oude Tol. Aan de Hoofdstraat in Sassenheim. Dat vindt plaats op 10 oktober dus. En dat is echt in de stijl van het München Oktoberfest. Dus lederhozen, dirndls, een potje of een pulletje bier moet ik eigenlijk zeggen. Een braadworstje. En natuurlijk de typische polka's en feesttentmuziek.
0: Ja, en,
1: dat doen
0: en,
1: wij met een...
0: En,
1: sorry.
0: Ik ben even benieuwd, voor de mensen, hè, ik zie je al een tijdje te beluisteren. De brassband, wat doen die anders als een normaal korps?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, Pieter. Kijk, de seniorenband en de jeugdband, die lopen op straat. Die doen festivals, die doen taptoes. Die gaan dus naar concoursen. Als je niet echt meer op straat wil lopen, maar nog wel op een hoog niveau muziek wil maken, dan kom je bij ADES Brass. En dat is dus een band, een zittend orkest. Als een echte brassband of een harmonie. We hebben alleen geen houtblazers. En daar speel je op hetzelfde niveau ook gewoon mooie marsen, veel muziek, maar dus nu ook polka's.
0: Oké, maar ga door. Het feest gaat komen in de Oude Tol?
1: Dat klopt, op 10 oktober. En daar willen wij natuurlijk promotie voor maken, lieve luisteraars. Wij hebben die avond een 5-tal mooie bands voor jullie weten te boeken. Uiteraard onze eigen brassband. Met onder leiding van Bas Duister, ook leuk om te vertellen. Een jonge muzikant, professional, die ons iedere week op maandag instructie geeft. Daar brengen wij dus een aantal polka's, om er een paar te noemen. Tenor Souvenir bijvoorbeeld, een solowerk voor de Euphonium daarin. Skoda Lasky, ook wel bekend als het bekende Rosa Mundum. En een heel gaaf trompetnummer, Trompetenrazerij. Daarnaast hebben we uit onze omgeving een aantal kapellen gestrikt. En wel de Leidenschaftkapellen uit Leiden. Keine Ahnung uit Pijnakker, sorry. Maar we hebben ze vorig jaar in Nieuw-Vennep al horen en mogen zien spelen. Wat erg gaaf is. Dan uit onze buurtgemeente Voorhout de Uberwald Muzikanten. En natuurlijk onze eigen Vlierenfluiters, ook uit Sassenheim. Een orkest wat al geruime tijd op hoog niveau in de... bandjes wereldbekend is. En zij zullen de avond afsluiten met een echte Duitse set met een knipoog. En tussendoor hebben wij uit München ingevlogen onze eigen Splash Drive-in show. Ze komen natuurlijk oorspronkelijk uit Sassenheim, maar voor die avond in Beierse stijl. En daar komen de bekende feest- en muziek tussendoor ten gehore, maar ook aan het begin aan het eind.
2: Zo, het klinkt ontiegelijk divers, hè?
0: Echt Oktoberfest, hè? Want dat leeft daar heel erg met heel veel bier ook, hè?
1: Er wordt ook wel een biertje gedronken, dat klopt, Pieter. Ja.
2: Ik weet, Adest Musica is gewoon ongelooflijk professioneel en van heel hoog niveau. Dus ja, ik kan me helemaal voorstellen dat dit een fantastisch evenement gaat worden.
0: Ja, leuk, leuk. Oh, daar gaat de wekker.
2: Gaat de wekker.
0: 5 minuten alweer voorbij, Roy. De tijd
1: vliegt. Wat gaat de tijd snel.
0: Wij krijgen van jou graag een foto met de streektelefoon aan het oor.
1: Zal
0: en
1: ik doen.
0: Aan jou het eer en het genoegen om die telefoon door te geven aan iemand anders. Wij mogen niet weten wie. En
1: nee,
0: die wordt dan volgende week gebeld door Henk en Dick. Heb jij enig idee zonder namen te noemen?
1: Het zou natuurlijk leuk zijn om een van de andere kapellen aan het woord te laten.
0: Oh, ja.
1: Hoe
0: ja.
1: zij dat gaan beleven.
2: Ja, of van DJ's.
1: Dan gaat hij ook een beetje uit de vereniging. Dat is ook denk ik leuk. Dus ik denk dat ik zoiets ga doen.
2: Ja.
0: Niet te veel verklappen,
2: hè? Nee.
1: Nee.
2: Jij mag het weten.
0: Hey, bedankt dat je bij ons was. Ja, dankjewel.
1: Ja hoor, dankjewel. Fijne dag. Maar gaat dat goed.
0: Hoi. Dat was Roy aan onze streektelefoon. Met enige vertraging dan.

0: Ja. Ah. The Second Hand Emotions was op Smokey Robinson en de Miracles uit 1967. Oh, daar is ze weer.
1: Jullie hebben nu pauze.
0: Uh-huh.
1: Wanneer zijn jullie terug?
2: Over 5 minuten en 43 seconden.
0: Doen we.
3: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
4: Noordwijk, Teilingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 9 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer. De ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door.
7: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
8: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles, aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij, altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
13: Tot 10 uur, ontwaken in alle smaken.
3: Pieter Kuyt en Leonor Ruigrok.
14: Goedemorgen.

0: Wonderschoon dit. Het is Joni Mitchell. Ze schreef het eigenlijk voor Judy Collins die het uitbracht. Maar ze vond het niet mooi genoeg. Toen heeft ze het zelf uitgebracht.
1: Ja, prachtig.
0: The Both Sides Now. Aan het begin van de show. Het is 6:06. Goedemorgen, de Bollensteek Omroep. Wat gaan we doen in dit uur van Ontwaken in alle smaken?
1: Nou, we gaan het hebben over de open dag van de Sophiahoeve. En naar mijn idee zat in Sassenheim. Aan de Menneweg, een boerderij. Ik zie een item over Theo Warmendam. We gaan het hebben over de najaarsfeesten in Sassenheim. En ook nog over de Oranjevereniging gaan we onder andere spreken. En ik wil nog iets vertellen over de Universele Gevechtskunstvereniging in Voorhout. Zelfverdediging, ja.
0: Oh jee.
1: Een hot item op dit moment.
0: Maar ik moet geen ruzie met je maken.
1: Nee, dat sowieso niet. Dat gaan we... Nee, maar er is nog veel meer leuks. Er is een bollencompetitie en een paardenwedstrijd.
0: Oh, nou.
1: En nog veel meer. Nog
0: genoeg
1: veel meer
0: te beleven.
1: Ja.
0: We hebben gekiest dat je moet blijven luisteren. En muziek kan bij wakker te worden, hè. Ik zeg het elke uur weer. Alten Gün, Matja Jolari. Vakantie geweest, hè.

0: Hier achter de schermen hebben we het over B&B vol liefde. Ik heb alle details al gehoord van Leonor. Vast kijken, maar je hebt ook de beste zangers die weer op tv is. Er zit een aantal mensen in, onder andere Clouseau. En dit was Yves Berendsen, die een nummer van Clouseau zong.
1: Ja.
0: Best mooi.
1: Dat is al heel lang geleden dat ik dat heb gehoord.
0: Ja, Verlangen. En daarvoor hoorden we Altengun en Matja Lorari.
1: Dat was wat vrolijker, moet ik je vertellen.
0: Ja.
1: Die tekst van Clouseau achteraf vind ik hem niet zo leuk.
0: Oh, nou,
1: nee.
0: Dat mag
1: alleen. Ja.
0: Waar gaan we het over hebben?
1: Nou, we gaan nu over iets heel leuks hebben. We gaan het hebben over levend erfgoed en over een open dag op de Blaarkopboerderij, de Sophiahoeve. Dus we hebben Theo aan de lijn hangen.
0: Goedemorgen, Theo.
2: Goedemorgen allemaal.
0: Ja, Leonor die zei het al een beetje. 2 dagen lang is het open huis bij jullie, hè?
2: Nou, niet 1 dag. Alleen morgen.
0: Alleen morgen?
2: Okay. Ja.
0: Wat kunnen de mensen morgen beleven?
2: Wat kunnen ze beleven? Nou, wij geven een rondleiding in de kaasmakerij. Daar wordt tekst en uitleg gegeven over hoe kaas maken en boter maken gebeurt. Daarna is er, kunnen mensen melk, karnemelk, kaas proeven. En er is een presentatie over het kaasmaken, hoe het vroeger ging op de boerderij bij ons. En ja, we hebben een doorlopende videopresentatie, nog kaasraden en een koekquiz. Allemaal leuke activiteiten. En als de belangstellenden zijn, kunnen ze ook nog wat meenemen, wat kopen. En daarna kunnen ze terecht in de Hemmeerpolder bij de koeien. Daar kunnen ze kalfjes aaien, koeien knuffelen. En dan is Jelle, mijn zoon, die tekst en uitleg kan geven op alle vragen die opkomen.
1: Wat leuk, joh. En ja. Jullie zitten dus in Warmond op de Wasbeeklaan nummer 7.
2: Ja.
1: En jullie hebben ook nog stallen.
2: Ja,
1: om de stal, koetjes te aaien en de koeien te knuffelen.
2: De stal waar ik het over had, die is nabij nummer 23.
1: Ja, en het is bijna de hele dag morgen, hè? Van 11 tot 4:30 zie ik hier.
2: Ja, we beginnen om 11 uur. We moeten eerst de koeien melken en het werk doen. En daarna kunnen we de gasten ontvangen.
1: Ja, wat leuk, joh. En ja, jullie hebben de echte boeren Leidse kaas staan. En die ook waarschijnlijk ook geproefd kan worden.
2: Ja, zeker. Wij zijn nog een van de weinige boerderijen in deze streek die de traditionele boeren Leidse nog maken. Die al eeuwenlang in dit gebied gemaakt wordt. En na de presentatie kunnen bezoekers ook proeven van onze kaas.
1: Ja. En hoe zou je nou eigenlijk die smaak van die Leidse kaas kunnen omschrijven?
2: De Leidse kaas is gemaakt van afgeroomde melk. Dus de kaas is wat droger, wat harder. En een fris zuurtje kan men soms ontdekken. Wel heel apart, niet zacht en smeuig, zoals goudse kaas.
1: Nee, maar gewoon, ik ben gek op allerlei soorten kazen, dus ik proef al snel verschil.
0: Ja, dan moet je langs gaan, hè?
1: Ja.
0: Hey Theo, dat koeien knuffelen, is dat wel veilig? Want het zijn grote beesten.
2: Het zijn hele grote beesten, maar blaarkoppen zijn heel goede, aardige dieren. En ze zijn bezoekers gewend. Mensen kunnen gewoon tussen de koeien in de wei.
0: Oh, dus mensen die langskomen. Want waarom doe je eigenlijk mee met zo'n open dag? Wil je het vak laten zien?
2: Nou, sowieso vinden we het nuttig om te laten zien wat we doen op onze boerderij. En op die manier kweek je ook wel begrip voor hoe het werkt. En wat betreft de blaarkoppen zijn levend erfgoed. En de Stichting Zeldzame Huisdieren organiseert tegelijkertijd met Open Monumentendag ook de levend erfgoeddagen. Men kan op verschillende bedrijven, boerderijen, in de boerderijen in heel Nederland ook de zeldzame koeien en hun verhaal beleven.
1: Ja, het zijn echt historische koeienrassen, hè?
2: Ja. Wij houden deze dieren al eeuwenlang. Daar men vroeger al de ervaring had dat blaarkopkoeien de hoogste kaas en boter opbrengst gehad.
1: Oké. En het zijn dus ook nog een keer vriendelijke dieren. Dat is toch wel heel erg leuk.
0: Kan er gewoon tussen, je kan ze knuffelen.
1: Ja. Dus, zijn ze nieuwsgierig?
2: Ze zijn heel nieuwsgierig. Dus ze zullen de mensen verbazen hoe aardig ze zijn.
1: Dus we kunnen nieuwsgierig zijn naar jullie prachtige, heerlijke kaas. Met een klein licht zuurtje en wat stevige structuur, als ik het zo mag horen. En naar die fantastische historische koeienrassen. Hartstikke leuk. Morgen, dus morgen zondag 13 september tussen 11 uur en 16:30. Wasbeeklaan 7, Warmond.
2: Mag ik er nog wat aan toevoegen?
0: Ja.
2: Een open monumentendag betekent ook dat boerderij Veldzicht in Noordwijk ook een monument, een pompoenmarkt organiseert, waar ik op dit moment de kraam sta in te richten. Plus dat er nog schippertjesdagen in Warmond zijn met een hele leuke markt waar wij ook onze kazen aanbieden.
1: Warmond is leuk. Ja, hartstikke leuk. Jongen. Schippertjesdagen zijn ook zo leuk.
0: Nee, ik zag inderdaad bij Veldzicht dat de weg alweer afgesloten werd. Goed, Theo, genoeg te doen. Veel plezier ermee.
2: Ja. Bedankt, succes met de uitzending. Dankjewel. En bedankt voor de duurtijd.
0: Gaat lukken.
1: Dag.
0: Dat was Theo Warmerdam.

0: ja, 1990. Gewoon 36 jaar geleden. Ongelooflijk, maar lekker om voorbij te horen komen. Mano Negra en King Kong 5. En daarvoor Van Morrison, nog wat ouder dan 1970. En de Moon Dance bij Ontwaken in alles maken. We hebben wat tijd over. Dus ja, Leonor die wilde graag wat vertellen over haar... wat zou ik zeggen? Je sport, je hobby?
1: Ik heb een nieuwe hobby erbij. Naast weeksurfen en heel veel andere dingen. Kippen en zo. Nee, ik ben vorig jaar begonnen bij de USGV in Voorhout.
0: Dat is hier van in de buurt.
1: Ja, dat is in ieder geval in de buurt. En dat is de Universele Gevechtskunstvereniging Voorhout. En ik ben daar gestart eigenlijk naar aanleiding van de damescursus zelfverdediging die ik daar heb gedaan. En dat vond ik zo ongelooflijk effectief en succesvol. Het is ook een hele leuke groep op vrijdagavond. Van 7 tot 9. En
0: wat doe je daar? Vechten?
1: Zelfverdedigingssport. Okay. En het is gebaseerd op de Tenkat Silat.
0: Oh.
1: En ik ben eventjes de mooie feitjes van mijn leermeester aan het opzoeken. Want ik heb twee leermeesters daar. En,
0: wat leer je dan?
1: Nou, je leert eigenlijk een zelfverdedigingstechniek. Die je dus kan inzetten om, als je wordt aangevallen, hoe groot je ook bent, hoe groot die tegenstander ook is, je kan op allerlei manieren kan je gebruik maken van de technieken. Dus het maakt niet uit hoe groot je bent.
0: Dus als ik je nu aanval, ik ben een stuk groter?
1: Ja, dan kan ik toch door middel van wat techniekjes jou zo hop hop omleggen.
0: Gaan we niet doen live op de radio.
1: Nee, nee.
0: Maar je kan het.
1: Ja, nou, ik ga dat leren. Ik ben nu natuurlijk nog net begonnen. Maar je zit op de vrijdagavond. Zit je in verschillende trainingsniveaus. In dezelfde zaal. Dus je ziet ook wel van elkaar wat je allemaal aan het leren bent. Maar je start gewoon heel rustig. Je weet als beginner natuurlijk nog helemaal niks. Je weet misschien wat dingen van vroeger die je hebt geleerd. Maar je leert erg afgaan op de techniek van oorsprong de Tenkat Silat. En het is eigenlijk door een Nederlandse militair die in, even kijken hoor, hij meneer Havenstroom, hij was actief militair en hij is opgegroeid ooit in Indonesië en hij heeft daar toen de Tenkat Silat beoefend. Hij was een guru, een leermeester in diverse stijlen. En hij heeft de sport tijdens zijn militaire status in Den Haag op de kazerne heeft hij naar Nederland gebracht. En mijn leermeesters, meneer De Raad en meneer Esser, oud-politieagent, die hebben de vereniging opgezet in Voorhout. En je kan daar sporten op de Jacoba van Beirenweg in Ad Hoc. En als je daar aan mee wilt doen, we hebben trainingen voor de kinderen. Mugkinderen van de mini-universele gevechtskunst. En dan kunnen kinderen trainen om een beetje, weerbaarheid te krijgen.
0: Uh-huh.
1: Van 8 tot en met 15 jaar. En we hebben ook een groep van 8 tot 10 jaar. En een groep van 10 tot en met 12 jaar. En zo gaat het allemaal door. Maar ik, met mijn 50-plus, ben dus gestart op de vrijdagavond.
0: Helemaal leuk.
1: Ja, helemaal leuk.
0: We hebben normaal rond dit tijdstip altijd de platenkeus van Nadine. In dit geval is het de sportkeus van Leonor.
1: Ja. Nou, ik zou zeggen, kijk allemaal even op de UGSV.nl. Dat is de Universele Gevechtskunst Voorhout.
0: Oké. Okay.
1: En het e-mailadres is ook UGSV.nl. info@UGSV.nl. En anders moet je gewoon even googlen op Universele Gevechtskunst Voorhout. Dan kom je er ook.
0: Nou, helemaal
1: maar
0: goed.
1: Het is echt, Pieter, voor ieder is het gewoon te doen.
0: Nou, we hebben het even meegenomen in de show, Leonor.
1: Ja. Volgende keer ga ik er weer over vertellen.
0: Ja, hoor, dat mag hoor.
1: Nu komt het een beetje zo, hoeps.
0: Uit het bakje klassiekers nu.
1: Uit het bakje.
0: De

0: vandaag voor ons een drukke dag met voorbereidingen. En dat is een lastige dag met sporten voor mensen.
1: Oké.
0: Dus ja, morgen gaan we weer verder.
2: Ja. En ik zie voor morgen zie ik staan om 10:30 motortoertocht start bij Nozems.
0: Ja, klopt.
2: Is dat de eerste keer dat jullie dat doen? Of,
0: Nee, dat is denk ik uit mijn hoofd de vierde keer.
2: Ja.
0: En ieder jaar komen er steeds meer motorrijders bij. Ja, een tocht die volgens mij bijna door het halve land heen gaat. Het is echt een leuke dag voor de toerrijders.
2: Ja, en zijn dat dan motoren uit Sassenheim?
0: Het zijn vooral deelnemers uit Sassenheim, maar uiteraard zijn mensen uit andere plaatsen ook welkom om mee te rijden.
2: Ja, en
0: hoe meer, hoe leuker.
2: Ik vraag dit niet voor mezelf, maar puur vanuit nieuwsgierigheid. Maar zijn er dan ook mensen die nog een maatje voor achterop zoeken?
0: Nee, volgens mij niet.
3: Nee, jammer,
2: want... Leonor. Nee, ik hoef niet achter op een motor. Maar ik vroeg het me gewoon af. Ik denk, hé, dat is toch leuk. En we zien nog veel meer natuurlijk. Ik kan niet alles opnoemen, maar de familiefietstocht... die start dan ook diezelfde dag. Als je geen motor hebt, kan je in ieder geval nog op de fiets een rondje doen. En waar gaat die fietstocht doorheen?
0: Die gaat ongeveer 25 tot 30 kilometer hier door de regio. Dus,
2: Oké.
0: Ja. Mooie
2: bollenstreek. Ommetje door de bollenstreek. Ja. Ja, en ik zie nog een proeverij in de feesttent.
0: Ja, dat is altijd heel leuk. Dus, ik had dit jaar 8 Sassumse horecaondernemers hebben. De lekkerste dingen die zij aanbieden. Proeverij aanbieden.
2: En is dat... Heb je dan, hoe werkt dat financieel? Moet je een kaart kopen, een soort afstempelkaart of bonnetjes?
0: Nee, dat werkt gewoon met het betaalsysteem in de feesttent.
2: Okay.
0: Dat is dit jaar ook anders dan voorgaande jaren. We hadden altijd consumptiemunten, maar vanaf dit jaar gaan we werken met pinnen aan de bar. En in dit geval dus pinnen bij de stand van de ondernemer.
2: Ja.
0: En dat kan dan gewoon met betaalpas of met een prepaid kaart die je met contant geld eventueel kan kopen aan de kassa.
2: Ja, en even voor mijn beleving, is de feesttent, staat die de hele feestweek klaar om gezellig een biertje te drinken en is daar dan muziek?
0: Vanaf dinsdagavond is die open en we starten met de proeverij.
2: Ja.
0: Woensdagmiddag hebben we een feestmiddag voor 65-plussers en mensen met een beperking. Dus het wordt een gezellige middag met een ABBA-trimmerband. En s'avonds grote pubquiz. Donderdag zijn er in de avondactiviteiten in de feesttent. En vrijdag hebben we uiteraard het toppie steken op het terrein bij de feesttent.
2: Ja, en hebben we kaartjes nodig voor, om de feesttent te bereiken?
0: Ja, voor donderdag, vrijdag en zaterdag zijn entreemunten nodig. Die kunnen vanaf morgen in het park gekocht worden.
2: Okay.
0: Vanaf dinsdag dan gewoon bij de kassa van de feesttent.
1: Ja, en ik zag nog twee dingetjes waar ik nog even bij je wil terugkomen. De Global Tark volleybaltoernooi en het Moonlight Ton knuppelen. Jullie hebben iets met avond en licht, denk ik.
0: Het is altijd handig om als je s'avonds dingen organiseert een beetje licht erbij te hebben.
1: Ja.
0: Het glow in the dark volleybal is wel heel leuk. Dan zijn alle lijnen oplichtend terwijl de zaal donker is.
1: Uh-huh.
0: Dus dat heeft een heel mooi effect. Het maakt het net even een ander volleybaltoernooi dan gewoon het standaard volleybal.
2: Ja, dat is ook zo. En dat maakt het net even weer wat lekker sfeer voor zo aan het begin van de herfst.
0: Ja.
2: En dan hebben we natuurlijk, woensdag gaat om 1:00 is de opening van het Luna Park. Bij de sportcomplex De Wasbeek. Weet je zelf al waar je in wil?
0: Ik ben zelf niet zo'n held met attracties.
2: Ja, ik ook niet meer. Ik was er vroeger met de octopus en zo. Maar is er iets waar je wel in wil?
0: Ik denk dat ik het hou bij de oliebollenkraam.
2: Maar we hebben weer, allemaal wel in een oliebollenkraam. Ja, goeie hoor.
0: Maar we hebben weer heel veel leuke attracties staan voor jong en oud. Het is weer een mooie gevarieerde kermis.
2: Ja.
1: Een hele week feestweek in Sassenheim eindigt volgende week op 19 september. Ik denk meer informatie op de website.
0: Ja.
1: En voor nu, dank dat we even het een en ander met je mochten doornemen, Johnny.
0: Ja, helemaal goed.
2: Ja.
1: En heel veel succes ermee.
2: Ik hoop dat het dorp goed uitloopt.
0: Ja.
2: Allemaal sociale dingen doen. Leuk.
1: Hey, tot ziens, hè.
0: Dag.
2: Dag, Johnny.
1: Hi.

0: Nou, een beetje te geleden hoor. Jongens huilen niet.
1: Is het? Tegenwoordig wel, hè?
0: Dat zingt hij, hè? Boys Don't Cry.
1: Nee, hij wil het wel graag.
0: Ja, The Cure was dat.
1: Ja.
0: Daarvoor Birdsong met Sana Horaya. Het is 9:45. Je luistert naar De Bolle Seekombroek. Ontwaken in alle smaken is het radioprogramma. En we gaan het hebben over een mini-marathon bij de Boekhorstruiters in Noordwijkerhout. En daar weet Erik Vreeburg alles vanaf. Erik, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dus, even kijken, het is 13 september, dus dat is morgen.
2: Ja.
0: De bollencompetitie Mennen.
2: Praat ons bij. Nou, de bollencompetitie Mennen is dit jaar voor het eerst. We hebben vorig jaar juni zijn we voor het eerst bij elkaar gekomen met vier verenigingen hier uit de streek. Tenminste de Paridon, de Boekhorstruiters, de Voorruiters in Voorhout en Sint-Hubertus in Lisse. Met het idee om een gezamenlijke competitie op te zetten voor het zomerseizoen. En dat is gelukt. En daar zijn een aantal wedstrijden uitgekomen. Zowel de dressuur, de vaardigheid en de mini-marathon.
0: Okay.
2: Dus de dressuur en de vaardigheidswedstrijden hebben we al gehad. En nu gaan we de mini-marathon rijden bij de Boekhorstruiters.
0: En wat houdt dat in, 42 kilometer?
2: Nee, zeker niet.
1: Nee,
2: zeker
1: dit
2: niet.
1: Zou wel een beetje lang zijn.
2: Dat is heel erg. Nee, je wordt gewoon in een bak gereden. Volgens mij van 60 bij 20 meter. En daarin staan twee hindernissen. En die hindernissen die bestaan uit hekjes of olietonnen. En dat zijn er dan 6 of 7. En daar moet je 5 doorgangen in rijden. En daarnaast staan er ook nog poortjes van 2 pionnen. En dan zet de parcoursbouwer een parcours uit. En dan moet je rijden. Die hindernissen, die olietonnen of die hekjes bestaan. Ik weet niet wat de parcoursbouwer vandaag gaat verzinnen, want die gaat vanmiddag bouwen. Dan heb je A, B, C en D. Ook nog E. Ja, je moet dus 5 poorten moet je rijden. En dat is dan linksom, rechtsom, in de goede volgorde. Die poorten zijn ook gemarkeerd. Rood is rechts en wit is links. Dus je moet het poortje ook wel van de goede kant rijden.
0: Mm-hmm.
2: En dan tussen de pionnen door. En dan in zo snel mogelijke tijd moet je dat zien te doen.
0: Ja.
1: Zo. Het is nogal een kunst, hè, om dat om te mennen.
0: Want je zit niet op het paard, maar je zit in een kar achter het paard.
1: Ja, moet het even uitleggen aan de luisteraars. Want ik zie hier ook op het formulier staan dat je moet aangeven of je een groom of een wagen deelt met iemand. Misschien moeten we even...
0: Wat is een groom?
1: Ja, wat is een groom?
2: Een groom is iemand die achterop staat. Die de koetsier, de renner, dus assisteert.
1: Oké.
2: Met mennen ben je eigenlijk nooit alleen. Behalve met de sulkies, met de tweewielers. Dan kun je alleen rijden.
1: Ja.
2: Maar met een wagen moet je altijd iemand achterop hebben.
1: Okay.
2: Gezien de snelheid en de korte draaien die je gaat maken in zo'n parcours. Dan moet je wel iemand hebben die tegenwicht geeft. Want anders gaat die kar kantelen, zeg maar.
1: Ja, en wat kunnen wij verwachten als publiek? Want ik neem aan dat er ook publiek mag komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke gezellig.
1: Ja.
2: En zeker bij de Boekhorstruiters is dat altijd gezellig.
1: En wat is het adres van de Boekhorstruiters eigenlijk? Waar zitten jullie?
2: De Boekhorstruiters, Zeestraat 52 in Noordwijkerhout.
1: Oké. Dat is natuurlijk even belangrijk.
2: Ja.
1: En het is morgen...
2: Het is morgen en we starten om 10:30 tot ongeveer 2:00.
1: Oké, dus dan kunnen mensen dan eventjes binnenlopen om te kijken. Maar jullie zoeken dus ook nog deelnemers? Of je mag nog aanmelden voor
2: inschrijven? Nee, aanmelden wordt heel lastig.
1: Dat wordt wel een beetje lastig.
2: Want de indeling is al gemaakt, ja.
1: Oké, dus jullie hebben al genoeg ruiters?
2: Ja, en publiek is echt van harte welkom. Het is ook de laatste van alle wedstrijden met daarna de prijsuitreiking van de bollencompetitie.
1: Ja.
2: Want er wordt gereden in diverse klasses. We hebben enkelspanpony, tweespanpony, enkelspanpaard. Dus, en dan hebben we ook nog de rubriek onder het zadel. Er zijn dus ook dames die gewoon op het paard zitten en ook het parcours gaan rijden. Dat is eigenlijk de afsluiting. Dat is hartstikke leuk om te zien.
0: Ik ben weer wijzer geworden, Erik.
1: Ja, ik ook.
0: Ja. Morgen weer het een en ander te beleven. En ik ga je daar heel veel succes bij toewensen.
2: Dankjewel.
0: Oké. Dank dat je bij ons was.
2: Oké. Ja hoor, dag.
0: Dat was Erik Vrijburg. Morgen dus de mini-marathon bij de Boekhorstruiters in Noordwijk aan Oud. Voor de bollencompetitie. En deze is lekker zeg. Het is oud. Het komt uit 1975. Het is Orleans. En Dance With

0: Dance With Me was Orleans uit 1975 bij Ontwaken in Alle Smaken. Normaal doe ik dit item aan het einde van het eerste uur. Maar we hebben nu wat tijd over, dus we gaan naar onze YouTube-topper. Wat is dat precies, Leonor? Nou, dat is iets wat me opvalt op YouTube. En dan kom je in zijn algoritme terecht. En het zijn over het algemeen opvallende covers. En we hadden een tijdje terug, dat zal nu wel gestopt zijn, Jan Willem Ruimt op tv. Daar zat ook altijd veel muziek in en ook bijzondere covers. En daar zat Carol Emerald in. Die kennen we,
1: oh, die kennen we nog
0: van
1: wel.
0: Haar liedjes. En ze deed een bekende cover.
1: Nou, ik ben benieuwd. Jij zet dit ook op Facebook, hè?
0: Ja, ga ik doen. Okay. I want to break free.

0: Zo doen we dat. Hè. Muziek van Carol Emerald. Ze zat in het tv-programma Jan Willem ruimt op. En ze had een hele bijzondere jurk aan. Hè?
1: Ja, ze had dus echt een soepjurk aan. Ja, laten we het daar maar op houden. Het stond er best leuk trouwens.
0: Ja. Ja, ze kan alles hebben. En ze kan goed zingen.
1: Zo is het. Heerlijk toch, zo'n soepjurk. Kan lekker in bewegen.
0: Ja. Koop er ook een.
1: Nou, misschien heb ik er al een.
0: Ja, dat zou wel kunnen. Jij in een soepjurk.
1: Met leuke kleurtjes. Nou, dat kan ook heel leuk zijn.
0: Ja, nee, ja, ik heb een beeld.
1: Het hoeft niet allemaal zo strak.
0: Nee. Ja, ik snap het. We gaan er vandoor, maar niet voordat we verteld hebben wat er vandaag nog allemaal te beleven valt.
1: Nou, het is Open Monumentendag in de streek. Kijk voor de details op de website van Bo.
0: Om 10:15 is de workshop Bouw de Watertoren van Noordwijk in Minecraft. Nou, in de bibliotheek van Noordwijk lijkt me ook leuk.
1: Ja, hartstikke leuk. En in Noordwijk is nog veel meer te doen. Want vanaf 6:30 is het thee, taart en leesvoer evenement bij Boekhandel van de Meer in Noordwijk. En de toegang is €7,50. Maar je krijgt ook nog een goodiebag.
0: En je komt Nadine tegen.
1: Dat is altijd gezellig.
0: Altijd leuk. Om 7:45, om het af te sluiten, de Muse Tribute door de band Amuse in Theater Het Onderdak in Sassenheim.
1: Ja.
0: Nou, allemaal leuk, hè?
1: Ja. Ga jij nog iets leuks doen?
0: Ja, ik ga op vakantie.
1: Jij gaat... Oh, jij was ik helemaal weer vergeten. Jij gaat naar...
0: Om 6:00.
1: Ja, joh. Ja.
0: We moeten wel nog even kijken of Michiel er is.
1: Even kijken, hoor. Ja. Ik zie iemand zwaaien. Die lijkt op Michiel. Ja.
0: Nostalgiel, die heb jij eigenlijk ook al vanaf het begin van je radiocarrière.
1: Absoluut, ja.
0: Je zei ook, zit hij hier nog steeds?
1: Professioneel nieuwslezer.
0: Ja, ook dat nog. Ja. En hier ook al 100 jaar met zijn radioprogramma.
1: Helemaal leuk. Hij had altijd een leuk spel.
0: Ik ben er 2 weken niet. Dan hebben we Henk en Dick op deze plek. Ja. Daarna ben ik weer bij je terug. Ik ga je een heel fijn weekend toe.
1: Nou, dankjewel. Ik ga er echt iets leuks van maken in de Bollestreek.
0: Hey, dank voor het meedoen, hè.
1: Joe.
0: Doei.
1: Hoi, hoi.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van... 10 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden, in het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
9: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
10: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
13: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
10: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
9: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek.

Dat waren de mannen van de Imperials en Who's Gonna Love Me uit 1978. In dat jaar beginnen we in ons land met het scheiden van afval. In Den Bosch wordt de eerste officiële glasbak neergezet. Ik had het altijd wel een lekker geluid, dat geklingel onderin zo'n container. Het is 8:08. Hartelijk zaterdagochtend. Je luistert naar een kakelverse aflevering van Nostalgiel. Goed dat je erbij bent en blijf ook lekker hangen. We maken er de komende 2 uur weer een feestje van.

Morgen, bollenstrekers. Je luistert naar de hits van Nostalgie. En ik weet dat de liefhebbers van het spelletje Wie ben ik al helemaal klaar zitten. Wie is toch die bekende Nederlander? Maar ja, ik heb slecht nieuws voor je. Door technische omstandigheden, wat klinkt dat lekker vaag, hè? Technische omstandigheden, dat kan echt van alles zijn natuurlijk. Geen Wie ben ik voorlopig vandaag. Het is niet anders. Maar gelukkig laten de hits me niet in de steek. Wat dacht je van deze prachtige hit van Niels Sedaka?

Hey, gaaf dat je luistert naar de hits van Nostalgiel. En je gaat er geen spijt van krijgen. Maar ja, door technische omstandigheden, hè, zoals ik het eerder heb genoemd, geen spelletje vandaag, helaas. En ook geen bollenstreek nieuws met onze nieuwsman Mark Wonink. Het gaat allemaal niet lukken. Het is niet anders. Maar ja, ik heb gelukkig wel een hele hoop leuke hits bij me. Luister maar.

0: Dit zijn ze, de hits van Nostalgiel. 10 minuten over 11:30. En wij hebben contact met boekhandel Wagner in Sassenheim. Een hele goede morgen, Willemien.
1: Hey, goedemorgen Michiel, goedemorgen luisteraars. Wat een gek tijdstip, zeg. Schrik maar een rotje.
0: Nou ja, je wist niet wat je overkwam toen ik je belde.
1: Ja, jij al. Ja, gezellig. Ja. Maar geen enkel probleem. Hallo allemaal.
0: Hallo. Zo, nou, drukke tijden voor jullie, denk ik.
1: Ja, man, je moet eens even langskomen hier. Het is echt chaos. We hebben 4 pallets spullen kreeg ik afgelopen week binnen. Ik had en de kantoorboekhandelbeurs. Hele leuke dingen ingekocht met vogelhuisjes. Ja, het slaat ook helemaal nergens in die boekhandel. Maar echt, het is voor €25 superleuk. Het heeft helemaal niks met boeken te maken. Alhoewel we alle vogelboeken natuurlijk wel hebben bijgezet. En dan zijn we natuurlijk super druk met die kinderboekenweek. Want aanstaande dinsdag hebben we meesters- en juffenavond. Dus dan komen alle meesters en juffen die het leuk vinden, die zijn uitgenodigd. En de ene school die komt met een hele club, die maken er een teamuitje van. En de andere school komt met 2 afgevaardigden. Het maakt me allemaal niet uit. We gaan een super gave avond hebben. Dus ben jij juf? Vind je het leuk om even kennis te maken met de boekhandel? Of, nou ja, die ken je wel, maar je vindt het gewoon leuk om erbij te zijn. Welkom. Wel even aanmelden, want ik moet wel de goodies klaarmaken. Dus ik wil niet op het laatste moment nog denken van, oh, er moet er nog 10 bij.
0: En hebben zich intussen al meesters en juffen aangemeld?
1: Ja, zeker. Ja, dat is echt. Ja, het is altijd een feest, weet je. Ik ben niet zo van de stoeltjes. We gaan niet zitten. We gaan niet lesgeven en zo. We gaan lekker spontaan met elkaar de kinderen motiveren om te lezen. En dan komen er wat uitgevers, die vertegenwoordigers of een uitgever zelf die zijn eigen favoriete boek spot. Of een nieuw boek wat uitkomt. Ja, ik vind het altijd geweldig. Dus ja.

0: Kom.
1: De meesters- en juffenavond. En dat allemaal op 15 september in het kader van de kinderboekenweek, hè?
0: Yes. En al die boeken zijn al binnengekomen afgelopen weekend. Ik had hier 2 Palace boeken staan. Hoe ga ik dat doen? Ik heb 150 vierkante meter. Het ligt nu allemaal op de grond. Dus het is echt tafels zijn leeggehaald op een zaterdag. Dus sowieso not done. Dus mijn moeder dat hoort, denkt van jezus mensen, zo heb ik je niet opgevoed. Maar goed, het is nou eenmaal zo. Dus het is super leuk, super druk. We bruisen van de energie met mooie ideeën om dat de kinderboekenweek weer aan te kleden. Er komt een vossenjacht waar we... Nou ja, nee, dat ga ik volgende week vertellen.
1: Oké. Daar ook je aan. Verder nog wat, Willemien?
0: Ja, wat is het zaterdag? De 18e of de 19e september? Help eventjes.
1: Het is volgende week zaterdag de 19e.
0: Oké, dat had ik moeten weten als mijn dochter jarig. Foutje. 19 september, de oudste is dan jarig. Maar dat heeft er niets mee te maken. Dat is alleen voor mij ontzettend een mooi feestje. Valentijn de Heer, die gaat komen hier in de middag. Als ik me niet vergis, help eventjes. Michiel, heb jij de website?
1: Eens even kijken. Dat klopt, om 3:00.
0: Ja, om 3:00, dat dacht ik al. Maar we zaten een beetje, ik had hem liever 's ochtends. En toen was dat niet mogelijk, want toen moest hij allemaal uit Zeist komen. Maar hij komt dus zaterdagmiddag om 3:00. Echt een leuke gast. Ik weet niet of je hem volgt. Hij had laatst had hij weer zo'n leuk filmpje. Ja, dat wil ik er allemaal wel delen. Maar ik denk, ja, die mensen worden helemaal gek van die boekhandel. Dus ik heb dat niet gedaan. Moet je zelf maar even bekijken wat hij allemaal post. Hele enthousiaste fans. Met zijn eerste boek was hij hier. Vorige week heb ik het volgens mij verteld. Het is de ontstaan van de auteur op de koffie. Kom lekker langs. Hij praat over zijn boek. Hij praat over zijn passie. Schrijven, hoe hij daartoe komt. En dat hij in het huisje van Biesheuvel vroeger heeft vertoefd als klein kind. En daar ging natuurlijk zijn eerste boek over. En nu gaat het weer over Neverland, afgekort. En ja, heerlijk. Gewoon lekker spontaan. Dus wip langs. Geen verplichting, maar kom wel even lekker langs.
1: En mensen kunnen het boek ook gewoon aanschaffen natuurlijk, hè, bij jullie meteen.
0: Ja, dat vind ik helemaal niet erg. Maar nogmaals, dat klinkt een beetje raar. Het is acommercieel, maar dat is niet de opzet. De opzet voor mij is verbinden met auteurs en de boekhandel. En als je dan een keer een boek wil kopen, fantastisch. En als je dan een boek wil kopen, hoop ik dat je aan de boekhandel wacht met denkt. Ja. Dat is uiteindelijk de opzet van al onze activiteiten en onze passie die we over willen brengen. Ja. En ook het verbinden met de auteurs.
1: Nou, dat maar even duidelijk is, Willemien.
0: Ja, dankjewel dat ik dat even mocht zeggen.
1: Ja, goed zo. Dat is volgende week zaterdag om 3:00, Valentijn de Heer. Verder nog wat?
0: Ja, ik kan echt losgaan. Maar
1: ja hoor, ga maar los, we hebben tijd zat.
0: Zag je het? Oh, we hebben tijd zat. Nou, 24 september, het is heel gaaf. Komt Patrick van der Valk en Johan van Kastel. Maar ja, het is heel stom. We moeten ons aanmelden, want dat is de bedoeling. Maar misschien komt er een hele grote kruis door dat evenement. En gaan we dat nog groter maken met echt hele bijzondere gasten. Mag ik nog niet vertellen, want dat doe ik nooit zodat het door is. Maar geef je in ieder geval op, dan word je in ieder geval op de hoogte gehouden als het verplaatst wordt. Of dat het gewoon lekker doorgaat op de 24e. 24e hadden we het idee om de 2 auteurs elkaar te laten interviewen. Maar ik heb tegen Patrick ook gezegd, want daar heb ik dan het meest contact mee, van joh, weet je, het is best wel vlak na de vakantie. Mensen zitten echt in het ritme van oké, nog even wennen. Dus de aanmeldingen gaan nu pas komen. En dat is eigenlijk voor deze 2 grote auteurs een beetje te laat. Weet je hebt even wat langer tijd nodig. Dus, ja. En toen kwam Patrick met een heel leuk idee. Wat ik dus nog niet ga verklappen. Maar als dat rond is, zeker. En dan ook heel groot. En dan gaan we het verplaatsen naar ergens in oktober. En misschien wel zelfs over november, het ligt aan de data.
1: Oké, nou, dat wachten we dan maar af. Daar horen we vast de komende tijd nog wel meer over.
0: Ja, mooi verhaal, om niks, maar het is echt wel niet om niks. Ja. En dan heb ik dan nog meer? 1 oktober komt Patricia Snel, die komt in de bibliotheek in Voorhout. En wij mogen daar met de boekentafel staan. Ze is een goede vriendin van de boekhandel, dus het is echt superleuk. Zij heeft bij het vorige boek, heeft ze ook verteld, is hier 2 keer geweest al met signeren. Dus leuk aan te bevelen, maar dan via de bibliotheek. En dan hebben we de kinderboekenweek, de 27e september. En daar moet je echt opa's, oma's die luisteren, vaders en moeders, kom naar die activiteit. Het is een hele grote show van Kelly van Kempen naar aanleiding van haar nieuwe boek. Hotel Zweefkees. We hebben het onderdak hebben we afgehuurd. Er kunnen 180 man in en die gaat gewoon volkomen. Dat moet en dat zal en dat gaat me lukken. Dus ik hoop ook dat mensen genegen zijn om daar naartoe te komen. Het is serieus de moeite waard. Als je het niet de moeite waard vindt, durf ik te zeggen, kom maar terug, krijg je geld voor je kaartje terug. Zondagmiddag, 27 september, om 3:00, de grote show Hotel Zweefkees.
1: Oké, in theater Het Onderdak, even voor de duidelijkheid, dat niet de mensen bij jullie voor de deur staan.
0: Nou ja, dat is om de hoek, dus dat is gewoon 1 straatje verder en dan hebben we een bordje ophangen. Oeh, ik zit verkeerd. Dus dat komt ook wel weer goed, maar het is inderdaad in theater Het Onderdak.
1: Oké, dat allemaal op zondag 27 september.
0: Ja, zo en vaak, dan begint
1: Zo vaak gebeurt het niet, hè, dat jullie activiteiten op een zondag organiseren.
0: Nee, maar dit is, weet je, als je het in theater moet, dan is dat, en zeker voor kinderen, voor die leeftijd, want het is van 6 jaar om te kijken. Het boek is niet geschikt voor 6 jaar, maar wel weer om voor te lezen. Maar van 6 tot 12, en dan, ja, weet je, ik vind het ook hartstikke leuk, dus ik ben iets ouder dan 6 en 12. Maar daarom denk ik van, we moeten echt ook die opa's en die oma's mee uitvragen, want het is gewoon een avondje uit met je kleinkind. En als je dat niet hebt, opa's en oma's, dan ga je gewoon lekker met papa en mama. Maar het is ook gewoon leuk. En dat werkt door de week dan net niet. Want dan wordt het net een beetje te laat. Want ze heeft echt dan een show met heel veel toeters en bellen, met muziek en heel veel leuke dingen, druk. Zoals wij zelf ook wel een beetje zijn. Maar Kelly, misschien nog wel erger.
1: Dus dat kan me nauwelijks voorstellen. Leuk.
0: Zeg je? Ja, hè? En dan hebben we woensdagavond. En woensdagmiddag was ook een optie. Maar we hebben gemerkt dat er zoveel kinderen naar sporten gaan. Ja, dan ben je gewoon gehyped. Ben je gewoon missen een heel groot gedeelte van de mensen die het wel leuk vinden.
1: Oké, nou, daar zijn we helemaal bij, geloof ik, hè?
0: Nee, echt niet.
1: Oh, nou vertel.
0: Ja, want 3 oktober, dat is wel de eerste zaterdag van de kinderboekenweek. En die vind ik wel heel erg leuk om te vertellen. Ik heb er nog 2. 3 oktober komt 's ochtends Harme van Straten. Dus dat is de maker van het prentenboek van de kinderboekenweek. Herrie in de tent. En dat gaan we ook echt doen. We gaan echt herrie in de tent maken. Iedereen mag mee met een pollepel, met een deksel, met eigen instrument. En dan gaan we een heel concert maken. Daarna gaat Harme voorlezen. En aan het eind, aansluitend hebben we ook nog een workshop dieren tekenen. Dus nou, weet je, dit is echt het summum. En dan hebben we 's middags, dus ook super gaaf, want de Gruffaloma is uitgekomen. Nou, ik word er helemaal blij van. En dan gaan we hier de Gruffalo ontvangen. En uiteraard is dat in pak, maar dat weten de grote mensen. Dus voor alle kleine kinderen die helemaal weg zijn van de Gruffalo, kom, kijk even op de website, exacte tijd. En dan, we hebben 2 sessies en dan hebben we hier de Gruffalo op bezoek. Nou, wat wil je? Dat is toch gaaf op de kinderboekenweek.
1: Nou, het wordt weer een waanzinnige kinderboekenweek in Sassheim. Dat kan niet anders.
0: Zeker. En de week donderdag hebben we dan nog Twan Huis. Die gaat voor het eerst hier in de kinderboekenweek een lezing geven. Ik geloof dat dat echt de eerste is van zijn hele leven. Want ja, ga dan maar zitten. En de zaterdag daarna hebben we nog het Wereld Natuur Fonds vrijwilligers die komen voorlezen. Nou, het was best een hele waterval. En daarna komt ook nog heel veel meer. Maar dat zal ik niet meer verklappen dan voor nu.
1: En alles is terug te lezen op jullie prachtige website boekhandelwagner.nl. Willemien, hartelijk dank ook voor je flexibiliteit. En ik wens je nog een heel mooi weekend. En graag tot volgende week.
0: Tot volgende week. Fijne weekend allemaal,
1: uiteraard. Dag.

Labelle. Mooi gezongen hoor. En Lady Marmalade. Je luistert naar de hits van Nostalgiel. De allerleukste hits van de afgelopen bijna 70 jaar. We zijn nog de hele ochtend bij je. Dus laat hem lekker aanstaan. En ken je deze nog van al wat jaartjes geleden? Hier is Ricardo Cocciante bij Nostalgiel.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Het angsten worden lastig gevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
5: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
12: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor

een hele goede morgen, beste Bollestrekers. Ik hoop dat alles een beetje goed met je gaat. Je luistert naar de hits van Nostalgiel met extra veel muziek vandaag.

0: Hoe zit het met jouw kennis over de Bollenstreek? Daar ben ik eigenlijk best wel benieuwd naar.
1: Hey, dat is natuurlijk kletskoek.
0: Ja, ik heb 3 stellingen voor mijn neus liggen. 2 stellingen, daar is echt niks mee aan de hand. Die kloppen als een bus, maar 1 stelling is absolute onzin. 1 stelling is dus kletskoek.
2: Stelling 1.
0: De Oranjevereniging Noordwijk is de oudste oranjevereniging van de Bollenstreek. De Oranjevereniging Noordwijk is de oudste oranjevereniging van de Bollenstreek.
2: Stelling 2.
0: De burgemeester van Lisse heet Jasper Nieuwenhuizen. De burgemeester van Lisse heet Jasper Nieuwenhuizen.
2: Stelling 3.
0: De vlag van Voorhout bestaat uit gele en rode strepen. De vlag van Voorhout bestaat uit gele en rode strepen. Welke stelling is onzin? Welke stelling is kletskoek? Stelling 1, 2 of 3? Denk er rustig over na. Zometeen hoor je het antwoord van me.

Ja, om nog even terug te komen op die drie stellingen over de Boldestreek. De vlag van Voorhout is wit en blauw met een rood kruis. Met andere woorden, stelling 3 is kletskoek.

Het is vandaag 12 september. De eerste marathon wordt op deze dag gelopen. Maar dan in het jaar 490 voor Christus in Griekenland. En vandaag in 1963 wordt een van de bekendste sportwagens ter wereld gepresenteerd. De Porsche 911. Dan de jarige. Acteur Hugo Metzers is 58 geworden. Bij het grote publiek vooral bekend door zijn rol in Goede Tijden, Slechte Tijden. En de Duitse componist en muziekfilmproducent Hans Zimmer is ook jarig en 69. Heb je ook wat te vieren? Van harte gefeliciteerd.

0: en ik heb goed nieuws. De lijntjes met onze nieuwsman Mark Wonink zijn weer hersteld.
1: Meisje gewond op fietspad. Overnachten in Teylingen wordt duurder. En tournee van astronaut André Kuipers begint in Noordwijk. Goedemorgen, dit is het Bollestreek Nieuws. Ik ben Mark Wonink. In Voorhout is een meisje gevonden dat midden op het fietspad lag naast haar fatbike. Dat gebeurde donderdagavond op de Teylinger Dreef. Ze wist zelf niet meer wat er was gebeurd, maar waarschijnlijk was ze gevallen. Voorbijgangers, de politie en ambulancemedewerkers hebben haar geholpen. Het meisje is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Overnachten in de gemeente Teylingen wordt vanaf begin volgend jaar duurder. De gemeente voert dan een toeristenbelasting in. Een overnachting kost toeristen in Teylingen straks €2,50 extra per nacht. Op de camping €1,25. Dat is vergelijkbaar met de tarieven in bijvoorbeeld Katwijk en Noordwijk. Het geld wordt gebruikt om het begrotingstekort te dichten. Bij de Zilk is donderdagmiddag brand uitgebroken in de bosjes langs de N206. Er stonden campingspullen in brand en er ontplofte een gasflesje. De brandweer had het vuur snel onder controle en er raakte niemand gewond. Tijdens de brand was de opricht bij de Zilk dicht. En astronaut André Kuipers gaat op tournee met een nieuwe theatervoorstelling over de ruimtevaart. De première is volgende maand in het Noordwijkse theater De Muze. Kuipers neemt kinderen en hun families mee op reis naar de maan. Hij gebruikt filmpjes, verhalen en proefjes om te laten zien hoe het leven in de ruimte is. Hij beantwoordt ook vragen van kinderen. Dat was het. Meer nieuws vind je op bollestreekomroep.nl.

Dit is een programma waar je helemaal happy de peppy van wordt. Nostalgiel bij Bo. We zijn de omroep van de Bollenstreek. Zometeen hoor je alles over Vriendjesdag XL. Dat wordt morgen gehouden bij de Noordwijkse hockeyvereniging, de NHC. Dus blijf lekker luisteren.

0: Dit zijn ze, de hits van Nostalgie. Inmiddels is het 11:45 geweest. Ja, morgen kunnen kinderen in de gemeente Noordwijk ontdekken hoe leuk hockey is. Hockeyvereniging NHC organiseert namelijk de Vriendjesdag XL. Praat erover door met de voorzitter van NHC, Karin Gerbens. Karin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: En op dit ogenblik sta je op het hockeyveld ook kinderen aan te moedigen?
1: Dat klopt, ja.
0: Ja. Maar goed, die Vriendjesdag is pas morgen. Hebben jullie vaker zo'n dag georganiseerd, speciaal voor kinderen?
1: Ja, zeker. We proberen dit zeker één keer per jaar, soms twee keer per jaar te doen. Om iedereen kennis te laten maken met hockey. Leden kunnen vriendjes meenemen. Maar ook als je nog niemand kent, ben je ook van harte welkom.
0: En waarschijnlijk hopen jullie dat veel van die kinderen zich daarna aanmelden als lid.
1: Ja, uiteraard. Dat zou hartstikke leuk zijn. En je hoeft ook niet meteen lid te worden. Je kan ook daarna gewoon 3 keer komen proeftrainen. Dus dan kun je ook echt even kijken hoe het dan echt is om een training te doen. En dan is het natuurlijk leuk als kinderen lekker komen spelen en bij ons blijven.
0: Ja. Wat staat er morgen allemaal op het programma? Wat kunnen kinderen verwachten?
1: Ja, we hebben in samenwerking met Bovenlander, dat is een hockeykamp, hebben we allemaal leuke oefeningen, trainingen, gewoon een stormbaan en een paar trainers. Dus de kinderen gaan in een soort circuitje, gaan ze rond om oefeningetjes te doen. En uiteraard is de bar open, dus ouders die gezellig meekomen en een kopje koffie drinken. En we hopen natuurlijk dat het zo mooi weer is zoals het nu is.
0: Ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn. De Vriendjesdag is verdeeld in twee delen eigenlijk. De allerkleinste zijn om 9:30 aan de beurt. Daarna de wat oudere kinderen, hè?
1: Dat klopt, ja. Dus in principe is het voor alle basisschool. We verdelen het inderdaad in de echt kleintjes en de iets grotere. Die net iets meer kunnen motorisch zien. Maar ja, alle leeftijden zijn welkom.
0: Wat moet kinderen allemaal meenemen voordat ze naar jullie toe gaan morgen?
1: Nou, vooral, ik denk het allereerste is gewoon een gezellig humeur en gewoon lekker meedoen. We hebben hier sticks, hebben we hier hockeysticks, hebben we. We hebben ook schermers te leen, want ja, het is wel belangrijk dat iedereen natuurlijk veilig is. En we hebben ook bitjes. Dus ook als je nog geen hockeyspullen hebt, dan zou ik zeggen, neem gewoon een lekker sportieve outfit. En dan kun je gewoon op die manier komen.
0: Oké, dus een goed humeur en een sportieve outfit en dan ben je al een heel end. Dus.
1: Klopt, ja.
0: Hoeveel deelnemers verwachten jullie? Want is de bedoeling ook dat je je van tevoren aanmeldt, hè?
1: Ja, het liefst hebben we inderdaad dat mensen zich van tevoren aanmelden, zodat we ook een beetje kunnen weten waar we op kunnen rekenen. Maar uit ervaring hebben we ook wel gemerkt dat soms mensen toch ook weer komen opdagen. Voorgaande edities, ik denk dat er wel uiteindelijk wel 80 kinderen of zo op het veld waren. Nogmaals, het is het fijnste als mensen zich van tevoren ook aanmelden.
0: Oké, en aanmelden, hoe kan dat? Hoe doen we dat?
1: Via onze website www.n-h-c.nl, dus we hebben de Noordwijkse hockeyclub. En op de homepagina staat een artikel over de Vriendjesdag. En als je daar op klikt, dan zie je een aanmeldlink en dan wijst het zich eigenlijk vanzelf.
0: Oké, www.n-h-c.nl. Zijn er al veel aanmeldingen binnengekomen intussen?
1: Volgens mij zit wel zeker op de 60 aanmeldingen. Oké. Dat ik goed heb begrepen. Maar er kunnen nog meer bij, dus meld je vooral aan.
0: Nou, goed zo. Laten we hopen op een volle bak morgen. Voor degenen die het nog niet weten, waar vinden we de NHC precies?
1: Ja, in Noordwijk, de Oude Zeeweg 44, op het middentrein. Daar zijn we. En tegenover het zwembad.
0: Ja, nou, de meeste mensen weten dat wel te vinden, inderdaad. Morgen dus, vanaf 9:30 's ochtends, de Vriendjesdag XL bij de Noordwijkse hockeyclub. Ik sprak hierover met de voorzitter van de NHC, Karin Gerbens. Karin, dankjewel en heel veel plezier morgen.
1: Dankjewel.
0: Oké, dag.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man, dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. De medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
6: De Peer en Meer Show.

0: Lonely Boy van Andrew Cold in de Pyramids. Goedemiddag. Elke zaterdag van 12 tot 2.
1: Dit is de Pier en Meer Show.
0: Met Peter Gasseling, Peter Gasseling, Peter Gasseling. Ja, goedemiddag luisteraars. Kijk hier op de klok en dan zie je het staan. Het is alweer zaterdagmiddag. Het is 12 uur geweest en dat betekent wij gaan beginnen met een nieuwe opkikker van de week. En ik draaide net het plaatje Lonely Boy van Andrew Cold. En een Lonely Boy, ja, ik ben vandaag ook een klein beetje een Lonely Boy. Want ik ben daar vandaag helemaal alleen hier in de studio. Echt helemaal eenzaam en alleen in de studio. Er is vandaag geen sidekick bij, maar het is wel vandaag gewoon een Peer en Meer Show. Met alle ingrediënten natuurlijk die erbij horen. Ik heb een leuke playlist voor je gemaakt. Ik heb een leuke item. We gaan ze ook even bellen. En wat ook belangrijk is, want het is namelijk vandaag dus 12 september. Is dit zomaar een dag? Nee, het is een hele bijzondere dag. Echt een hele bijzondere dag. Het is namelijk vandaag de dag van de boerin. De dag van de boerin. Ja, als je boerin bent vandaag, kijk eens even in de spiegel. Jij bent een boerin. Het is jouw dag vandaag. Vandaag 12 september, dan zetten we dus de boerin eens extra in het zonnetje. Want naast het harde werk op de boerderij zorgt ze ook vaak voor het gezin en natuurlijk ook het huishouden. En daarom is de tweede zaterdag van september altijd de dag van de boerin. En dus boeren, dit is een keer een mooi moment voor een bloemetje of een extra bedankje. Of gewoon een dagje rust voor de boerin. Hey, ga er een keer een beetje rekening mee. Ja, in ieder geval, de dag van de boerin die bestaat dus sinds 2009. Dat is nu nog niet heel erg lang. En sinds vorig jaar is er ook een boerinnenswap. En dan zou je denken, wat is dat nou weer, een boerinnenswap? Nou, ik ga het even uitleggen. Boerinnen maken dan een soort van verwenpakket voor een andere boerin. Met andere woorden, dat is dus een mooie manier om elkaar eens flink te verwennen. Hè? Dus boerinnen onder elkaar dan. Hè? Alleen, dat dacht ik, ja, een verwendpakket. Ik dacht, nou, wat zou daar nou in zitten dan in een verwendpakket voor de boerin? Dat ze elkaar gaan verwennen? Oh, ik krijg nou een rode oortje bij de gedachte, zeg. Maar één tip voor de boerinnen. Doe er dan altijd wel even een extra setje batterijtjes bij. Hè? Oh, oh, oh, nou zeg. Oh ja, nou. Kijk en dan.
2: En we worden zo gelukkig van de Peer en Meer. Altijd op zaterdag zijn ze er weer. En ben je stoer of zit het je niet mee? De Peer en Meer show van 12 tot 2.
0: Show is daar, we zijn begonnen. We zijn van de kant. De dag van de boerin is begonnen. En wij gaan beginnen met lekkere plaatjes draaien. Zoals deze bijvoorbeeld van Fix and Factory. Feels like heaven. Om de week te beginnen in de Peer en Meer show. We zijn slechtere platen, toch? Nou, ik zou zeggen, we gaan los in de boerin. Maak er een mooie dag van vandaag. Het is jouw dag.

Feels Like Heaven van Fix & Factory in de Pyramid Show. Ja, we willen altijd even graag weten wat gebeurt er allemaal in Theater Het Onderdak in Sassenheim. Maar goed, vroeger hadden we daar natuurlijk altijd Ben Jansen voor. Ja goed, Ben is ermee gestopt, helaas. Ik hoop dat het goed gaat met Ben. Ik heb eigenlijk al een tijdje niet meer gesproken. Hoe staat het met je gaan? Ben, als je luistert, laat even weten hoe het met je gaat. Ik ben heel benieuwd hoe het met je gaat. Maar goed, we gaan wel even kijken wat er allemaal te doen is dus in Het Onderdak in Sassenheim. Bijvoorbeeld vanavond, dan is er voor de liefhebbers stevige rock. Want in het theateronderdak in Sassenheim staat dan de A-Muse op het podium. En dat zijn vier muzikanten. En zij brengen een spetterend tribute aan de Engelse rockband Muse. Nou, dat zijn dus stevige gitaren, strakke drums, piano en natuurlijk ook de bekende nummers. Hè, zoals bijvoorbeeld Showbiz en Will of the People. Goed, alles komt voorbij, alle grote hits. Een avondje dus vol rock en spektakel. De kaarten die kosten €16. Maar ja, let op. Het is uitverkocht, maar je kan altijd eventjes vanavond eventjes langs de kassa gaan en even kijken of er misschien een paar kaarten zijn teruggebracht of gewoon niet opgehaald zijn. Omdat mensen zijn misschien op vakantie gegaan of ziek of kunnen gewoon niet. Er komen altijd wel een paar kaarten vrij, dus probeer het eventjes en dan kan je dus vanavond misschien toch nog naar de Muse Tribute Band. Dan kijken we eventjes alvast een beetje vooruit, een weekje vooruit zelfs, naar volgende week zaterdag. Maar goed, hou je dan van country muziek? Nou, dan zit je goed bij The Night Under the Neon Moon in Theater Onderdak in Sassenheim. Want Pam Macbeth en de Honky Tonk Hangover die zorgen dan voor een avond vol met moderne country hits, klassiekers, verhalen en natuurlijk ook van die lekkere country muziek. Nou goed, met andere woorden, een sfeer zoals in Nashville. Die komt er helemaal naar Sassenheim toe. Compleet met neon en... of neon moet je eigenlijk zeggen. Neon en een flinke dosis country soul muziek. De kaartjes zijn nog verkrijgbaar. En kaartjes kosten €19,50. En zijn verkrijgbaar aan de kassa van Theater Het Onderdak in Sassenheim. Ik zou dus zeggen, in galop, lekker naar Sassenheim. En die lekkere muziek, die draaien wij ook. Is dit country? Nee, het is geen echte country. Het is wel Sherbet. And how sad in the Pyramid Show.

van Surbert hier in de Peer en Meer Show. Zo'n plaatje die u nooit op de radio hoort, maar van je programma natuurlijk, de Peer en Meer Show. Eens even kijken, zijn er nog wat leuke dingen te doen in onze streek? Nou, vast wel. Ik heb bijvoorbeeld eens even gekeken wat er allemaal te doen is in Noordwijk. Daar kunnen de kinderen van 9 tot 14 jaar vandaag in de bibliotheek van Noordwijk de watertoren nabouwen. En als je dan een beetje denkt, van, wat krijgen we nou? Gaan ze de watertoren nabouwen? Wat staat er opeens in mijn tuin voor een ding? Nou, maak je geen zorgen, mensen. Nee. Ze gaan het nabouwen in Minecraft. En dat is een computerprogramma. Dus met andere woorden, er wordt niks fysiek gebouwd. Je tuin wordt niet omgespit. De bibliotheek blijft ook gewoon staan. Nou goed. Eerst leren ze dus van alles over de toren. En daarna gaan ze dus zelf creatief aan de slag. En de workshop die is vandaag. En die duurt nog tot 12:30. Oh, nou, 12:30. Nou, dan is het eigenlijk al afgelopen zo'n beetje. Nou, vergeet deze dan maar gewoon lekker snel. Niet opgelet van mij. Kijk, heb ik verder naar muziek. Muziek in de Agatha-kerk. Vandaag klinkt er volle muziek dus in de Agatha-kerk in Lisse. En de hele dag zijn er korte optredens en dat duurt tot 4:00. En dan geeft dus ook de organist Cor de Vries het slotconcert op de Open Monumentendag. En het voordeel daarvan is, de toegang hiervoor die is helemaal gratis. Nou, goed te houden van als het gratis is. En trouwens, wat ook gratis is, is gewoon de muziek in dit programma. Kun je lekker blijven luisteren. Geen orgelconcert, maar wel lekker reggae van UB40. Homely Girl. En hierna gaan we spelen het moeilijkste spel van de hele bolle streek. Het spelletje Mission Impossible.

0: te gek, hé. Van UB40, La Homely Girl, hier in de Pyramid Show. Ik heb het al gezegd, mensen thuis, pak pen en papier, want het is zover. We gaan het spelen. Het moeilijkste spel van de hele bollenstreek. Natuurlijk, het spelletje Mission Impossible. Je weet hoe het werkt, hè. We zoeken een woord van 7 letters. En die letters, ja, je weet hoe het werkt, die krijg je niet zomaar. Nee, die zijn dus verstopt in de 7 aanwijzingen die ik dan zo direct ga geven. Ja, en als je dan die letters een beetje te ontrafelen, let dan op, dan ben je er nog niet. Want als je goed kijkt, zie je een heel raar woord staan. En dat klopt ook, want ik heb namelijk al die letters door elkaar heen gehuzzeld. En daar moet je dus een woord van maken. Het woord van de dag. En als je dat moet dan weer te ontrafelen, pak je heel snel de telefoon en bel je 071-361-3199. En is antwoord goed, heb je mazzel. We komen dus in de Hoge Hoed terecht. En aan het einde van het tweede uur krabbel ik dan in die Hoge Hoed. En dan trek ik hem uit de winnaar van vandaag. En die gaat eraan de halen met een hele leuke prijs. Echt een superleuke prijs. Later ga ik daar veel meer over vertellen. Want heeft ondertussen iedereen pen en papier bij de hand? Ja, zijn we er allemaal klaar voor? Mooi, gaan wij snel beginnen met
1: de eerste letter.
0: Precies, en daarom zoeken we dan de tweede letter van een vervoersmiddel met vleugels. Dus de tweede letter van een vervoersmiddel met vleugels. Even over nadenken, niet te lang, want ik ga snel verder met
1: de tweede letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de vierde letter van de leider van een koor of een orkest. Dus de vierde letter van de leider van een koor of een orkest. Je weet wel, met zo'n stokje. Die dus. Nou, goed, als je die gewonnen hebt, ga ik snel verder met
1: de derde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de tweede letter van een kermisattractie met van die kleine autootjes. Dus de tweede letter van een kermisattractie met van die kleine autootjes. Ja, even over nadenken. Niet te lang, want wij gaan snel verder met
1: de vierde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan weer de eerste letter van een pen om mee te schrijven en met een bolletje in de punt. Dus de eerste letter van een pen om mee te schrijven en met een bolletje in de punt. Ja, hoe heet zo'n pen? Hoe noemen we zo'n ding? Denk er even over na. Niet te lang, want ik ga snel verder met
1: de vijfde letter.
0: Precies, en daar zoek ik dan weer de tweede letter van de naam van de lokale omroep van de Bollenstreek. Nou, dus de tweede letter van de naam van de lokale omroep van de Bollenstreek. Nou, even over nadenken. Daar hoef je niet over na te denken, want wij gaan snel verder met
1: de zesde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan weer de derde letter van de Nederlandse munteenheid van voor de euro. Dus de derde letter van de Nederlandse munteenheid van voor de euro. Ja, dus die na de voorrij. Nou goed, als je die gewonnen hebt, gaan we snel verder met de laatste letter. En de laatste letter, dat is
1: de zevende letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de derde letter van een periode van 7 dagen. Dus de derde letter van een periode van 7 dagen. Hoe noemen we zo'n periode? Nou, als je die gevonden hebt, zou ik zeggen, maak er een woord van. Het woord van de dag. En pak de telefoon en bel heel snel 071-361-3199. En ik wens, oh, de telefoon die gaat al. Ik ben helemaal alleen, dus ik moet alles zelf gaan doen. Dus ik zeg, ik wens iedereen heel veel geluk en heel veel plezier en heel veel succes natuurlijk. Ga ik een plaatje voor je draaien. Dit is Toto in de Bier en meer zo.

Africa van Toto hier in de Pyramidezone. Ja, dat wordt lekker gebeld. Ik druk een oud knopje in. Dat wordt lekker gebeld voor het spelletje Mission Impossible. Ik denk dat die vandaag iets minder moeilijk is dan voorgaande weken. Maar het is ook wel een heel erg lekker woord, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het echt een lekker woord. Sommige mensen denken dat het een soort van scheldwoord is. Die geven ook een excuus van, nou, ik ga je niet uitschelden, want het is blablabla. Nee, maar ja, zo erg is het ook niet. Mijn vrouw en ik hadden er gisteren nog eentje op. Hè, een klein beetje vaten. En we zeiden hem tegen elkaar, ze zijn wel erg lekker. En dus als je dan zo'n lekkere bent, nou vind ik het geen scheldwoord, toch? Nee, vind ik niet. Ja goed, Trudy is er vandaag niet bij. Terry is er vandaag ook niet bij. Gratis af te halen, dat is wel helemaal voorbereid door Trudy. Die wordt opgestuurd, met andere woorden, gratis af te halen. Joehoe! Eens even kijken, wat is er allemaal af te halen hier in onze fijne pittoreske bollenstreek. We gaan gelijk naar Warmond. Dan kan je namelijk, als je het wil, een kleine trampoline ophalen. Maar dat is wel, let op, het is er eentje zonder vangnet. Dus die is levensgevaarlijk. Oh, die telefoon die gaat weer. Ja, telefoon ging weer. Dus zonder vangnet. Ja, levensgevaarlijk van ding natuurlijk, hè. Eens even kijken, in Warmond kun je ook ophalen een stevige plastic kleurrijke kinderglijbaan. Een stevige, plastic, kleurrijke kinderglijbaan. Nou ja, leuk toch, als je die in je tuin hebt staan. Een klein pretparkje. Eens even kijken in... het is weer zover. Het is weer zover, ook in Warmond dit keer. Een witte IKEA boxegel. Wat is dat weer voor een ding? Een boxegel. Een boxexel. Nou, wat is dat ding? Wel met een inbouwlade. Hij is 80 bij 40 en 15 centimeter groot. Het komt bij IKEA vandaan. Wat het voor een ding is, ik weet niet wat het is. Een bokshakel. Ik heb geen idee wat voor ding het is. Maar goed, IKEA, het is helemaal uit de gratie waarschijnlijk. Want let maar op, er komen er nog wel, maar zo direct. We gaan ondertussen naar Oesgeest. Daar kan je gratis afhalen een Workmate werkbank. Een echte Workmate werkbank. Hartstikke handig zo'n ding. Als je een beetje handig bent tenminste dan. Dan kan je er dus ook ophalen. Twee keer een witte IKEA lak bijzettafel van 55 bij 55 centimeter. Een witte IKEA lak bijzettafel. Ja goed, IKEA, het is helemaal uit de gratie. Oh, de telefoon gaat alweer. Mensen thuis, even wachten met bellen. Ik ben alleen vandaag in de studio. Even niet bellen, want dan kan ik niet bellen als de muziek gaat. Ook in Oesgeest, kleurrijk kinderspeelgoed. Onder andere een rammelaar en diverse auto's. Diverse auto's? Nou ja, daar zal de vader weer blij mee zijn, denk ik dan. Eens even kijken, ze hebben ook in Oesgeest een grote stapel grijze tuinkussens voor een lounge set. Ik begrijp dus dat de lounge set er zelf niet bij zit, maar wel de tuinkussens. Ze zijn grijs, waarschijnlijk na een wasje en een sopje zijn ze weer helemaal wit. Kijken we even iets verder. Dan zien we er staan, ook in Oesgeest, ik kan het erop halen. Een zwarte keeperhandschoen. Een zwarte keeperhandschoen voor 10 tot 12-jarigen. Of gewoon iemand van een volwassene met kleine handjes, waarschijnlijk dan hem. En een oranje voetbalkousen. Kun je ook halen. Maat 39 tot 42. Nou, standaard maak je toch. Oranje voetbalkousen en witte keepershandschoenen. Nee, ik zeg zwarte dus. Eens even kijken. En dan gaan we weer op IKEA. Weer een witte lak wandplaat. Kun je ophalen in Oesgeest. Mensen willen het allemaal vanaf van die rotzooi. Weg ermee. Eens even kijken. Dan ook nog in Oesgeest. Twee keer een IKEA ribba schilderijplankje. En echt, weer die telefoon. Wat is dit nou? De telefoon is rood-groen. Mensen thuis, alsjeblieft, even nu niet bellen. Want ik kan niet opnemen. Ik heb maar één oor. Of, ja, één oor, twee oren. Maar ja, je begrijpt hoe het werkt. Even kijken. Dus een schilderijplankje. Nou, ik weet niet wat je daarmee moet. Maar ja, goed, als je te koud bent, dan kan je hem altijd nog in de kachel gooien natuurlijk. Hè. Gaan we naar Voorhout. Daar kan je afhalen. Even kijken, wat is dat nou voor een ding? Een speels kittenkatertje. Een schildpad. En hij is ook wel ontvlooid. Zindelijk. En hij is gekossialiseerd. Mijn god, wat is er gebeurd met dat beest? Het is een katertje, maar hij ziet er waarschijnlijk uit een schildpad. Dus dat is een kat met een schild, denk ik. Maar hij is al wel ontvlooid. Nou, dat scheelt natuurlijk, zou hij blij mee zijn. Hij is ook al zindelijk, dus hij pist niet meer ergens in huis. En hij is gegeolaseerd. Wat zou dat nou toch zijn? Geen idee, ik weet het niet. Maar in ieder geval, die kan je ophalen als je het wil. Twee witte design radiatoren van 2,2 meter bij 52 centimeter kan je ophalen. Maar hij is niet gratis. Je moet wel een goede fles wijn meenemen. Nou ja, goed. Goede fles wijn. Ach, ruilen voor een radiator. Mooie ruil toch?
eens even kijken. Ja, daar is die weer, hoor. Een witte IKEA Ektrop Vertuil. Een witte IKEA Ektrop Vertuil. Willen de mensen in voorraad ook weer vanaf weg te nemen, die rotzooi? En dan ook nog een zwarte IKEA. Wat staat daar weer? Wat is voor een ding? Een stoornas. Oh, dat is een eettafel. Een echte stoornas eettafel. Die blijft staan bij harde wind of zo. Van 2,5 meter bij 95 centimeter. Kan je ophalen ook in Voorhout. En tot slot, in Lisse. Eens even kijken. Het staat hierbij dat hij van IKEA is, maar aan de naam kennen dat denk ik toch wel. Het is namelijk een witte kalkskast met 4 vakken en 1 met 25 vakken. Zo, 25 vakken. Heel, kan je gratis ophalen in Lisse. Nou, en wie wil het nou niet? Allemaal bij IKEA vandaan en het kan allemaal zo, hoppata, zo de container in, zou ik zeggen. Weg ermee.

vraag, maar wordt er nog wel iets verkocht bij de IKEA? Iedereen wil er toch vanaf? Wat is dat gek allemaal? Nou goed, hak je duim. Je zal het weten. Zo is dat, elke zaterdag van 12 tot 2 alleen de beste muziek en de mooiste prijs in de piramide. Zoals deze. Deze nog.

0: Ik bel je zomaar even op, natuurlijk van de enige echte Gordon. Ook weer zo'n mannetje uit Amsterdammetje. Daar ben je thuis. Dit weekend is de haven van Warmond weer helemaal in de maritieme sfeer. Natuurlijk zullen allemaal tijdens de schippetjesdagen daar. De haven ligt vol met nostalgische schepen en er is muziek. En er zijn natuurlijk ook leuke dingen te doen. Er is ook een nautische markt. En ook voor de jeugd is er van alles te doen. En wij praten erover met Mark Streng. Hij is van de organisatie, dus hij weet er echt alles van. Toch, goedemiddag Mark.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag Mark. Ja, de Schippetjesdagen zijn weer terug in Warmond, hè?
1: Dat is...
0: Het is bijna een jaarlijks evenement, is dat toch?
1: Ja, want dit is al de 34e editie.
0: De 34e alweer. En wat maakt dan deze zo weer zo aantrekkelijk in vergelijking met al die andere edities?
1: Ja, iedere keer proberen we het mooiste verzinnen. Ja. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld de brandweer erbij, die met waterspuiten kan er gesjoeld worden.
0: Oh! Met waterspuiten kan je sjoelen?
1: Ja, ze spuiten met een waterslang spuiten ze een sjoelsteen over een bord.
0: Ja.
1: Op die manier zijn de kinderen aan het sjoelen.
0: Oh, wat leuk zeg. Ja, maar interessant allemaal. Maar ook dit jaar ligt de haven dus ook weer vol met nostalgische schepen, als het goed is, hè?
1: Ja.
0: En welke...
1: Ik schat een kleine 100.
0: Een kleine 100? Zo. En welke bijzondere schepen kunnen dan de mensen dit jaar komen bewonderen dan, van nu 100?
1: We hebben natuurlijk de stoomsleper De Adelaar. Die bestaat toevallig ook dit jaar 100 jaar.
0: Oh, gefeliciteerd.
1: En vanmiddag hebben we een opduwer trekwedstrijd. Dat is met de kleinere sleepbootjes.
0: Ja.
1: Die gaan een wedstrijdje houden wie er nou het sterkst is van iedereen.
0: Ja, een wedstrijdje.
1: Ja.
0: Maar jij zei net, jullie hebben ook een opduwertje. Maar ja, voor de mensen die niet zo heel veel van schepen verstand hebben, zoals ik bijvoorbeeld. Hè, wat is nou weer een opduwer?
1: Vroeger waren er vrachtschepen die hadden geen motor.
0: Ja.
1: En dan hing er een heel klein opduwertje, een sleepbootje, achter het schip.
0: Ja.
1: En die duwden het schip voort over de kanalen.
0: Oh, dat is een opduwer.
1: Ja, en als het dan op het grote water, dan konden de zeilen gehesen worden.
0: Ja.
1: Maar met windstil moeten die dingen ook vooruit natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Maar ja, goed, dan weet je wat een opduwer is. En een bakdekker, wat is dat dan?
1: Een bakdekker, dat is een schip die heeft het voordek. Die heeft eigenlijk geen gangborden. Dat is alleen maar één groot dek aan de voorkant.
0: Aha.
1: Heel hoog. En daarachter zit de brug. De stuurhut.
0: Oké, het werkt op die manier. Ja, ik dacht al opduwer en een bakdekker. Nou, dat klonk een beetje erotisch allemaal, maar goed, het is heel wat anders dus. Het zijn ook draaiende klassieke scheepsmotoren, heb ik begrepen. En ja. Hoe klinkt dus een oude motor bij jullie in de haven?
1: Hoe die daar komt of hoe die klinkt?
0: Ja, hoe die klinkt. Is het zo lekker zo'n vet, pruttelend geluid of zo? Hoe is dat?
1: Zal ik er even naartoe lopen?
0: Even kijken. Ja, we hebben nog wat tijd. Loop er maar eens even naartoe, ja.
1: Ja, dat duurt 10 seconden, dan ben ik er.
0: Dat is snel. Je gaat hem even starten, begrijp ik?
1: Nee, hij loopt al.
0: Oh, hij loopt al.
1: Hier is een hele grote. Dit is een scheepsromp.
0: Ja.
1: En daar staat de oude motor nog in.
0: Oké.
1: En die staat op een ponton. Dus als je goed luistert...
0: Is dit hem?
1: Hoor je hem?
0: Ja, ik hoor wel wat, maar moet hij niet een klein beetje olie hebben dan? Hij klinkt een beetje stoffig, klopt dat?
1: Nee, dat hoort bij die oude motoren.
0: Oh. Oké.
1: Okay, die gaan eigenlijk nooit kapot.
0: Het is geen Ferrari-motor, geloof ik, hè?
1: Nee, dat niet. Deze is veel sterker.
0: Ja. Dus, en hoe oud is deze motor al?
1: Dat zal ik even navragen. Jan, hoe oud is deze motor? Deze is van 1953.
0: Hallo, een oud dingetje dan. Echt een oud dingetje. Ja, die blijft lopen, hè. Goed, de mensen thuis kunnen ook meevaren op de sleepstoomboot. Je noemde hem al, de Adelaar. En ja. Hoe bijzonder is zo'n tochtje dan over het water?
1: Ja, dat is alleen al... Het varen is al mooi, maar als je dan gaat kijken hoe zo'n stoommachine werkt...
0: Ja.
1: Dat is één groot schouwspel. Alles beweegt, radertjes draaien.
0: Ja.
1: En eigenlijk hoor je niks, want die machines maken bijna geen geluid.
0: Aha, oké dan. Maar moet je dan wel als je met die boot meegaat ook een beetje speciale kleding aantrekken? Ik bedoel, ik heb een keer een stoomtrein voorbij zien komen. Toen kwam allemaal van die witte rook uit. Althans, het leek wit. Maar toen die voorbij was, zat iedereen onder de zwarte spikkeltjes. Hoe is dat bij die stoomsleper ook zo?
1: Nee, dat valt bij. De pijp is vrij hoog.
0: Ja.
1: En op het water waait het eigenlijk altijd.
0: Ja, waait gelijk weg, wou je zeggen.
1: Het waait gelijk weg.
0: Ja, oké, op die manier. Hey, ook aan de kinderen is gedacht. En wat kunnen ze allemaal doen tijdens de schippetjesdagen?
1: Johan Heemskerk die doet schatkistjes maken.
0: Ja?
1: Dat mogen de kinderen zelf doen.
0: Oké.
1: Met de hulp van een vakman.
0: Mm-hmm.
1: En dan hebben we Paul en Tini, die doen dat voor het goede doel, voor Kika.
0: Ja,
1: kunnen
0: oh.
1: de kinderen bootjes timmeren.
0: Oh, wat leuk, wat goed, man. Mooi, goed doel ook trouwens dan. Maar er, zijn ook, ja. Er is ook een Nautische Markt. En wat kunnen de bezoekers daar vinden allemaal, op de Nautische Markt?
1: Nautische kleding uiteraard. Mooie snuisterijen. En ook weer een kinderkraam natuurlijk.
0: Ja?
1: Met puzzels en tekeningen.
0: Ja, ja. Leuk. Het is echt allemaal een beetje op het water afgestemd natuurlijk. Hè. Er is ook muziek. Ja, dat heb je mij wel goed te pakken natuurlijk. Hè. Want wat kunnen we overdag allemaal voor een muzikaal geluid verwachten?
1: Op dit moment is het Chanticoor Midscheeps bezig.
0: Ja.
1: En vanmiddag komt het Warmond Schippertjeskoor, ook een hele bekende.
0: Oké. Okay.
1: En vanavond hebben we Dobber en Dans op de Leden.
0: Ach, dan moet je even uitleggen. Wat is dat? Dobber en Dans?
1: Dan komt op het water een schip en ja. daar staat de virtuoze matrozen staan daarop.
0: Ja.
1: Dat is een hele bekende band. Onze Warmonds huisband ex-BTW gaat ook een optreden geven.
0: Ex-BTW, ja.
1: En daarna komt er nog een swingend iets van Wesley Braaksma.
0: Ook
1: dat is
0: nog.
1: Een wat hardere muziek om op te springen.
0: Oké, okay, op die manier. Ja, ja, oké. Okay.
1: En als dat afgelopen is, begint gelijk in de tent Meatless.
0: Oh, die komt ook nog even langs. Meatless.
1: Die komt ook nog even langs.
0: Dat klinkt al erg. Ik hoor ze al op de achtergrond bij je zingen.
1: Ja, dat is het koor.
0: Ja, dat is het inderdaad. Hè. En wat is volgens jou het moment tijdens de Schippertjesdagen om echt te komen kijken? Wat is het hoogtepunt van de dag, denk jij?
1: Dit jaar of volgend jaar?
0: Nee, dit jaar.
1: Ja, alles is een hoogtepunt. Maar morgen ook een hele bekende, dat zijn de Amazing Stroopwafels.
0: Oh, die komen ook?
1: Die komen morgenmiddag optreden.
0: Oh, wat leuk, man. Wat goed.
1: Ja, op
0: dat is,
1: terras.
0: Ja, echt, dat is echt een beetje van die lekker meedijmuziek natuurlijk die ze maken.
1: Ja, ja.
0: Maar goed, tot slot, waar moeten de mensen dus vandaag en morgen nog even... Waarom moeten ze dan komen vandaag en morgen naar de gemeentehaven in Warmond?
1: De hele dag. Om 8:00 's ochtends begint de markt.
0: Ja.
1: En om 7:00 is de markt pas dicht. En daarna hebben we in de tent altijd mooie bands, leuke muziek. Lekker drinken.
0: Dus je gaat je gewoon echt niet vervelen als je naar Warmond toe komt vandaag en morgen?
1: Gerookte vis, we hebben alles.
0: Oké, dan. Hey, en het kan bijna waarschijnlijk niet misgaan, maar toch even voor de zekerheid. Waar vindt het allemaal plaats? En je hebt het net al gezegd hoe laat het allemaal gebeurt, maar de exacte plaats, waar gaat het allemaal plaatsvinden?
1: Op de gemeentehaven in Warmond, bij de brug naar Koudehoorn.
0: Oh, daar gaat het allemaal plaatsvinden. Nou goed, ik neem maar als je in Warmond bent, dan hoor je het geluid vanzelf wel, dus ga erop af. Ik ga jou heel veel plezier wensen, Mark. Maak er weer een hele mooie editie van. En ik hoop dat we elkaar volgend jaar weer gaan spreken over de Schippertjesdagen.
1: We doen ons best weer volgend jaar. We gaan gewoon verder.
0: Oké, dan. Hey, dankjewel en maak er een mooie dag van, hè.
1: Dankjewel, hetzelfde.
0: Groetjes. Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. Ja, dat was Mark Streng over de Schippertjesdagen in Warmond. En er is dus genoeg te doen. Er wordt ook genoeg gedronken, genoeg muziek gemaakt, genoeg om te zien, meevaren op een boot. Ach, dit dak kan niet kapot.

Graham Nash. Hier in de Pyramiden Show en Chicago. De mensen thuis, je kan nog steeds meespelen met het spelletje Mission Impossible. We zoeken een woord. Ik zal een kleine stegje meegeven. Echt zo'n kermislekkernij. Oh, ik vind ze zelf heerlijk. Ik heb er al een paar op. 071-361-3199 voor je goede antwoord. En zo direct zijn we terug naar de reclame. Nieuws en wederom reclame met de tweede uur van de Peer en Meer. Zou ik zeggen, tot zo direct naar het nieuws.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 1 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Cannes raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
8: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
9: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
10: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
14: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
15: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
16: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
17: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
18: De omroep van de Bollenstreek.
19: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
20: De Peer en Meer Show.

0: Nothing Gonna Stop Us Now van Starship in de tweede uur van de Beer en Meer Show.
1: Elke zaterdag van 12 tot 2.
2: Dit is de Beer en Meer Show.
1: Met Peter Gasseling. Peter Gasseling. Peter Gasseling.
0: Ja, welkom terug bij het tweede uur van de opkikker van de week. Oftewel de Peer en Meer Show. En ja, zoals ik het al gezegd heb, vandaag sta ik helemaal alleen hier in de studio. Er is vandaag geen sidekick bij, dus geen Trudy. Er is geen Terry bij. Nee, alleen ik ben er alleen. Peter is er vandaag. Maar goed, wat gaan we dan doen in het tweede uur? Nou, het recept is bijna hetzelfde. We gaan natuurlijk een plaatje draaien uit de 60's zo direct. We gaan met de mensen de groeten doen. De winnaar wordt bekendgemaakt. Ik ga een plaatje draaien van Hazen, zoals altijd natuurlijk, hè. En ik heb dit programma wel vaker helemaal alleen gemaakt. Bijvoorbeeld in de, zo'n beetje 2018. Toen maakte ik het programma samen met Mary van der Laak. En die was toen voor een paar maanden, ging zij als reisleidster, ging ze op reis voor Europa. En maakte ik het programma ook helemaal alleen. Toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik wil toch een soort dialoog in het programma hebben. Alleen, toen heb ik gewoon een typetje bedacht. Typetje Dario Rijmix. En die was dan, die heette eerst, daar heette die David de Jong. Later heb ik zijn naam veranderd naar Dario Rijmix. En dit was dan, dichter wilde hij graag worden. En hij wilde heel graag dorpsdichter worden. En toen dacht ik, dan moet extra lul te maken. Heb ik dat mannetje, heb ik dus de dorpsdichter van de Engel gemaakt. Maar goed, die persoon in kwestie bestaat dus helemaal niet. Dat ben ik gewoon in principe zelf. Dus ik ging mijzelf opbellen dan. Althans, dat moet ik van tevoren die stem opgenomen van Dario Rijmix. En ik kon er zelf in de studio tegenaan praten. Ik wist alle antwoorden al. Dus ik was gewoon in principe in gesprek met mijzelf. Alleen de luisteraars hadden dat niet door. Die dachten echt van, wat is dat voor een rare vent die elke keer belt. Die Dario Rijmix. Maar goed, dat was ik dus zelf. Ik ga er zo direct weer een fragmentje van laten horen. Hoe dat in die tijd ging, 2018. En toen ging David de Jong, die toen nog de dorpsdichter wilde worden. Hij kreeg een beetje sterallures. En ja, goed, hij ging zijn naam veranderen in Dario Rijmix. Maar goed, het echte verhaal is dus, ja, die Dario Rijmix, dat ben ik dus in principe gewoon zelf. Zo direct gaan we daar meer over horen. Maar we gaan eerst even terug naar de mooie jaren 60. Met een plaatje van de Rolling Stones. Misschien wel de beste die ze ooit hebben gemaakt. She's a Rainbow, hier in de Peer & Meer Show.

heerlijk. She's a Rainbow van de Rolling Stones. Lekker meegezongen uit volle borst. En vooral het einde. Echt zo'n jaren 60 einde aan het plaatje. Goed, het meezingen. Dat kan je nu weer doen. Ik ga even aftellen.

0: groeten met handen en voeten. Wie gaan we de groeten met handen en voeten doen? Nou, onder andere, eens even kijken. Afgelopen donderdag hadden we een jarig Jopje in Voorhout. Het was namelijk Ruud Nijssen, die was jarig. En Ruud Nijssen uit Voorhout, die is dus afgelopen donderdag is die 62 jaar oud geworden. 62 jaar alweer. Ruud Nijssen zegt, oh, die jaartjes gaan tellen, hè. Ze hebben kijken, gisteren hadden we ook een jarig Jopje. Gisteren was het namelijk vrijdag 11 september. Toen was jarig Dennis Lambeau uit Valkenburg. En Dennis Lambeau uit Valkenburg is gisteren 24 jaar oud geworden. Alvast weer alsnog gewenst met je verjaardag, Dennis Lambeau. Dus even kijken, dan gaan we naar dinsdag 15 september. Aanstaande dinsdag dus. Dan hebben we Salit Under. Die is dan jarig. En Salit Under, die wordt dinsdag ook alweer 48 jaar alweer, zeg. Dus even kijken, hebben we er nog meer? Nee, ik heb er niet meer. Met andere woorden, zeg tegen iedereen.
1: De groeten van
0: zo is dat. En voor alle jaren, jongens, voor iedereen in de hele spreekkamer. We hebben een leuke, gezellige plaat draaien. En ik ga tegen iedereen willen zeggen thuis.

0: Hartstikke leuk. Ik ben back af gelijk van die Charles van Dansen hier. Zo, ongelooflijk lekker, maar wel gezellig, toch? Met z'n thuis, het is weer zover. We gaan het spelen voor de tweede keer. Het moeilijkste spel van de hele Bollenstreek. Het spelletje Mission Impossible. En je weet hoe het werkt. Nog één keer voor, voor de mensen die net inschakelen. We zoeken een woord. Een woord van 7 letters. En die letters krijg je niet zomaar van mij. Nee, die zijn dus verstopt in de 7 aanwijzingen. Die ik dan zo direct ga geven. En als je dan die aanwijzing hebt te ontrafelen, ja, dan je hebt die letters ontrafelen, dan ben jij nog niet, want er staat namelijk een heel raar woord. Ik kijk maar, dan denk je, wat staat daar nou weer? Nou, dat klopt. Ik heb namelijk al die letters op elkaar heen gehuzzeld en daar moet je dus een woord van maken. Het echte goede woord van de dag. En als je dat moet hebben te ontrafelen, pak je heel snel de telefoon en bel je 071-361-3199. En als het antwoord goed is, heb je mazzel, kom je dus in de hooghoed terecht. En aan het einde van de tweede uur, dit uur dus, grabbelen wij dan in die hooghoed. En dan trek ik hem uit. De winnaar van vandaag, en die gaat eraan de haal met echt een hele mooie, leuke prijs. Maar moet je wel meespelen, anders gaat die prijs aan je neus voorbij. Met andere woorden, we gaan snel beginnen met
1: de eerste letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de tweede letter van een vervoersmiddel met vleugels. Dus de tweede letter van een vervoersmiddel met vleugels. Lijkt me niet zo moeilijk, gaan we snel verder met
1: de tweede letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de vierde letter van de leider van een koor of een orkest. Dus de vierde letter van een leider van een koor of orkest. Ja, gevonden? Mooi. Dan gaan we snel verder met
1: de derde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de tweede letter van een kermisattractie met van die kleine autootjes. Weet je wel, die elke keer tegen elkaar aanrijden. Dus de tweede letter van een kermisattractie met van die kleine autootjes die continu tegen elkaar aanrijden. Die dus. Nou, heel gek allemaal, maar wij gaan snel verder met
1: de vierde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een pen om mee te schrijven, maar met een bolletje in de punt. Dus de eerste letter van een pen om mee te schrijven, maar met een bolletje in de punt. Ja, heb je die gevonden? Mooi, niet zo moeilijk, hè? Nee, we gaan snel verder met
1: de vijfde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de tweede letter van de naam van de lokale omroep van de Bollenstreek. Ja, dus de tweede letter van de naam van de lokale omroep van de Bollenstreek. Hè, voor ons dus. Nou goed, als je die gevonden hebt, gaan wij snel verder met
1: de zesde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de derde letter van de Nederlandse munteenheid van voor de euro. Dus de derde letter van de Nederlandse munteenheid van voor de euro. Ja, dus van na de florijn. Nou, toen kregen we dus iets anders. Daarna de euro. Dus voor de euro. Nou, als je die gevonden hebt, gaan we verder met de laatste letter. En de laatste letter, dat is
1: de zevende letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan. De derde letter van een periode van 7 dagen. Dus de derde letter van een periode van 7 dagen. Ja, hoe heet dat? 7 dagen. Ja, 7 dagen dus. Nou, als je die gewonnen hebt, zou ik zeggen, maak er een woord van. Het woord van de dag. En pak heel snel de telefoon. En bel met 071-361-3199. We zoeken dus zo'n kermislekkernij. Och, zo'n lekkere kermislekkernij. Ik heb er nog 2 op.

0: Staying Alive van de Bee Gees. Hier in de Peer en meer zo. Ja, mensen thuis. Ik heb het net al verteld. In 2018 maakte ik dit programma ook een paar maanden zelfs. Helemaal in mijn eentje. Toen had ik een typetje bedacht. Een typetje die elke week eigenlijk een beetje ongepast. En gepast uiteraard ook. Opbelde in naar dit programma. Alleen het typetje, dat was ik gewoon in principe zelf natuurlijk. En er was was Dario, had ik hem genoemd. Typetje Dario. En die wilde heel graag de dorpsdichter van de Engel wilde die worden. Hè? Ja, dat is ook een dorp van drie huizen, geloof ik. Met andere woorden, een dorpsdichter van helemaal niks. Maar goed, de persoon in kwestie was ook gewoon natuurlijk grappig bedoeld. En die belde dan op. En ja, ik was het in principe dus zelf. Dus ik sprak ook dat geval met mezelf. Dus het was opgenomen, dat stukje dan. En in de studio kon ik het gewoon zelf inspreken dan. Omdat ik wist natuurlijk al de antwoorden. We gaan terug naar 2018. Gaan we terug, gaan we eens even luisteren hoe het toen ging. Gewoon even een klein beetje terugkijken in de tijd. Naar Dario Reimers. En hij heeft dan zijn inspiratie gehaald voor zijn nieuwe gedicht bij de slager. De nieuwe slager bij hun in het dorp. En uiteraard, die slager bestaat ook helemaal niet. Maar goed, Dario had daar dus zijn zijn inspiratie vandaag gehad. We gaan terug naar Dario Reimers. Eerst heette hij nog trouwens David de Jong. Maar hij ging een beetje sterallures krijgen omdat hij zijn naam veranderde in Dario Reimers. We gaan terug naar 2018.
1: Ja, ik voelde hem al aankomen. Dat zal David zijn. Ja, goedemiddag met de Peer en Meer Show.
2: Hey Peer, met Dario. Dario Reimers.
1: Hé? Dario Reimers? Ik zou toch willen dat ik David de Jong aan de lijn heb.
2: Ja, Peer, dat is ook eigenlijk zo. Maar ja, omdat ik nu de dichter van de Engel ben, hè, moet ik natuurlijk ook een echte artiestennaam hebben, hè?
1: Nou, David.
2: Dario, Peer.
1: Neem me niet kwalijk, Dario. Is het alleen Dario, David?
2: Nee, Peer, het is Dario Reimers.
1: Dario Reimers?
2: Ja, Reimers, omdat ik dichter ben natuurlijk, hè, Peer.
1: Ah, ik begrijp het, David. Ik bedoel Dario.
2: Dank je, Peer.
1: Nou goed, Dario, heb jij weer een mooi gedicht voor ons geschreven? Dus ik bedoel een gedicht waar we met z'n allen weer wat kracht uit kunnen putten om de hele volgende week weer mee door te kunnen.
2: Ja, zeker, Peer. Ja, ik mag wel zeggen, ik heb dit keer een prachtig gedicht geschreven, hoor.
1: Nou, oké dan, Dario, daar ben ik blij mee. En trouwens, Dario, dat vroeg ik me af, hè. Waar haal jij als schrijvend kunstenaar jouw inspiratie vandaan?
2: Nou, Peer, dat zal ik je zeggen, hè. Ja, dat komt eigenlijk overal vandaan, hè. Maar ja, het meeste komt eigenlijk toch gewoon uit het dagelijks leven, hè.
1: Het dagelijks leven?
2: Ja, gewoon over wat ik zo'n beetje meemaak allemaal.
1: Oké, maar geef dan eens een voorbeeld. Waar werk je bijvoorbeeld nu aan, David? Dario.
2: Nou, Peer, dat is leuk dat je het vraagt. Want wij hebben sinds kort een nieuwe slager in het dorp.
1: Wat zeg je, David? Dario, een nieuwe slager?
2: Ja, zeker, Peer. Een slager. En niet zomaar een slager. Nee, een ambachtelijke slager.
1: Je bedoelt een keurslager?
2: Nee, Peer. Nee, ik bedoel een echte ambachtelijke slager die zelfs een koeien slacht. En tot niet alleen, hij heeft zijn winkel ook zo ingericht als 50 jaar geleden, weet je wel?
1: Oké, Dario, als 50 jaar geleden. Maar hoe is dat dan?
2: Nou, je weet wel, in die tijd hadden ze nog geen koeling en zo, hè. Dus er hangt alleen zo'n hele grote ventilator aan het plafond.
1: Maar Dario, zonder koeling, dat kan toch niet?
2: Nou, ja, het is ook wel even wennen, hoor, Peer, als je langs de winkel loopt, hè. Want vooral die penetrante geur van ontbindingen en al die vliegen die naar buiten komen. Maar ja, het is wel heel ambachtelijk allemaal, hoor, Peer.
1: Nou, lekker dan, Dario. En wat is dan jouw inspiratie in dit geval?
2: Nou, Peer, van de week liep ik door onze dorpsstraat. En toen zag ik de slager in zijn deuropening van zijn winkel staan, hè.
1: Ja.
2: En opeens hoor ik, hey, Dario, wil je misschien een plakje worst?
1: Plakje worst.
2: Nou, Peer, je weet als het gratis is, nou, dan zeg ik geen nee.
1: Nee.
2: Ja, dus ik steek de straat over, hè, en ik loop richting zijn winkel.
1: Mm-hmm.
2: Ja, en halverwege de straten kwam die weeige geur me al tegemoet,
1: ja,
2: hè. En eenmaal in zijn winkel aangekomen, man, die stank was niet meer te hard,
1: oh,
2: hè. Maar het duurde ongeveer 3 minuten, ja, voordat ik een klein beetje aan die penetrante geur gewend was.
1: Ja.
2: Maar ja, toen ik daar eenmaal aan gewend was, Peer, ik keek mijn ogen uit. Wat een winkel.
1: Oh ja, wat dan?
2: Nou, Maar er staat bijvoorbeeld een hele grote prijzenkast in, met vele bekers. En er hangen ook diverse oorkondes in zijn slagerij.
1: Ja?
2: Ja, en er hangt zelfs een foto waarop niemand minder dan onze eigen burgemeester mijn slager een hand geeft in ruil voor een rookworst.
1: Ja, doe maar.
2: Echt indrukwekkend hoor, Peer.
1: Ja, nou.
2: Ja, en dus ik zeg tegen mijn slager, weet je wel, van wauw man, wat een bekers en oorkondes, hè. Wat heb je daar wel niet voor moeten doen?
1: Ja.
2: Nou, zegt hij, die heb ik vroeger gewonnen voor de beste zure zult,
1: ja,
2: en de lekkerste gehaktballen.
1: Wauw.
2: Nou ja, Peer, je begrijpt, dat maakt best wel indruk, hè.
1: Nou, inderdaad.
2: Ja, dus ik heb gelijk twee mooie haasbiefstukjes bij hem gekocht.
1: Twee haasbiefstukjes?
2: Ja, zeker, Peer. Twee haasbiefstukjes, hè.
1: Oké. Okay.
2: Ja, en thuis gekomen,
1: ja,
2: heb ik die twee haasbiefstukjes gelijk aan mijn echtgenote overhandigd.
1: Ja.
2: En haar natuurlijk het hele verhaal verteld, hè.
1: Ja, natuurlijk.
2: Maar ja, ze reageerde wel een beetje vreemd, hè.
1: Oh ja, wat dan?
2: Want, wat zegt ze? Allemaal goed en aardig zo'n prijswinnaar in ons dorp.
1: Ja.
2: Maar ja, zijn biefstuk, die is taai.
1: Taai.
2: Dan mag je wel eens wat van zeggen.
1: Ja, zeker.
2: Ja, ze had eigenlijk best wel gelijk op, Peer.
1: Ja?
2: Want die biefstuk, ja, die had ik net zo goed onder mijn schoen kunnen timmeren. Zo taai waren die biefstukjes, man.
1: Niet te geloven, hè?
2: Ja, dus de volgende dag, hè, heb ik mijn slager eventjes apart genomen en hem de klacht medegedeeld.
1: Oh, en hoe reageerde hij?
2: Nou, weet je, mijn slager die knikte begrijpend.
1: Ja?
2: Ja, en hij boog zich naar me toe en hij sprak ineens heel geheimzinnig, hè?
1: Oh ja?
2: Hij zegt, luister Dario.
1: Ja?
2: Je weet, hè, ik slag mijn koeien zelf. En nu staan er twee koeien voor het slachthuis, hè?
1: Ja.
2: Ja, en ze weten allebei dat het einde nadert.
1: Ja.
2: Ja, en wanneer dan de ene koe onder luid geloei naar binnen wordt geknuppeld,
1: mm-hmm,
2: kijkt hij nog één keer hartverscheurend achterom, hè?
1: Ja.
2: Waarop de achtergebleven koe hem bemoedigend toeknikt en de troostende woorden spreekt.
1: Ja.
2: Hou je taai, makker.
1: Hou je taai, makker?
2: Ja, inderdaad. Hou je taai, makker.
1: Ja.
2: Ja, en die koe, Dario, zei hij, daar heb jij nou een biefstukje van gehad.
1: Nee.
2: Nou, je begrijpt, Peer, hè?
1: Ja?
2: Ik wil van mijn vrouw geen kwaad woord meer over mijn slager horen.
1: Hè? Natuurlijk niet, nee.
2: De tranen biggelden over mijn wangen, man.
1: Tja, Dario. En wat nou?
2: Ja, goed, Peer. Als een goed dichter betaamt, heb ik natuurlijk gelijk een gedicht voor hem geschreven, hè?
1: Natuurlijk. Een gedicht.
2: Ja, zeker, Peer. Ja, en die zou ik graag weer eventjes willen dragen, als dat mag.
1: Ja, natuurlijk, Dario. Zal ik er dan weer een romantisch muziekje voor je onderzetten?
2: Ja, dat zou mooi zijn, Peer.
1: Goed dan. Luisteraars, het nu volgende gedicht. Hoe heet het gedicht eigenlijk, Dario?
2: De Slager.
1: Oké. Het nu volgende gedicht, De Slager, wordt u voorgedragen door het dorpsdichter van de Engel, Dario Rijmix. Dario, ga je gang.
2: Dank je, Peer. Ja, het volgende gedicht is dus speciaal voor mijn slager. En het heet ook Mijn Slager. Dus daar komt hij, hè. Mijn slager. Mijn slager is de beste. Mijn slager, die is goed. Hij slacht zijn eigen koeien en weet ook hoe dat moet. Hij heeft een nieuwe winkel en zijn winkel die is fraai. Maar koop je daar een biefstuk, dan is die meestal taai.
1: Nou, daar zal je slager blij mee zijn, Dario.
2: Ja, vast wel op, Peer.
1: Tja.
2: Hey, Peer.
1: Ja, Dario.
2: Tot de volgende keer!

vrouw met de eeuwige snik in haar stem, Kim Wilde. Een soort, soort zingelde snotneus eigenlijk, hè. De mensen thuis, je kan nog steeds meespelen met het spelletje Mission Impossible. Maar dan moet je wel opschieten, want we gaan nog één plaatje draaien hierna. En dan gaan we alweer grabbelen. En dan in een kleine stegge unterwasser mee te geven, hè, zoals de Duitsers zeggen. Wat zal ik zeggen? Ja, we zoeken dus zo'n kermislekkernij, weet je wel. We gaan even naar de kraam en even zo'n halen. Oh, ik heb er al twee op. Ze zijn lekker. In Voorhout staat hij op dit moment op de kermis. Heerlijk. Maar goed, moet je wel meespelen. 071-361-3199. Gaan we even kijken in Lisse, want daar is het namelijk oorgezellig. Want in het poolhuis in Lisse is een maandag 14 september... een gezellig ontmoetingsochtend voor mensen met gehoorverlies. Er zijn schrijftolken aanwezig, zodat iedereen makkelijk mee kan doen en zijn ervaringen en tips kan delen met elkaar. De bijeenkomst is van 10 uur tot 12 uur in de middag en het is gratis. Aanmelden is ook gewoon niet nodig, dus gewoon lekker naar binnen lopen dus en toch met elkaar communiceren, ondanks dat je waarschijnlijk niet zo goed meer kan horen. Ook in Lisse. Als je zin hebt in een lekker gezellig bakkie. Het is weer een buurtbakkie. Elke woensdagmorgen is er een buurtbakkie in gebouw Salvatori aan de Wagenstraat in Lisse. En daar kan je dan van 10 tot 11:30 kun je daar gezellig binnenlopen voor koffie, een praatje, een beetje contact met de buurtgenoten. En ook daar is de toegang helemaal gratis. Maar een kleine bijdrage, als je die hebt, wordt wel gewaardeerd, hè, want dan kunnen ze daar gewoon weer een nieuw pak koffie van kopen en misschien nog een pakje koekjes erbij. En dan de week daarna kun je dan weer gewoon lekker naar binnen lopen en een praatje doen, een bakje doen, een koekje eten, whatever allemaal. Eens even kijken wat ook belangrijk is. Oh ja, donderdag 17 september is er in de bibliotheek van Noordwijk een lezing over dementie en contact. En Huub Buizen, die vertelt hoe je contact kunt houden met iemand met dementie. Dat is natuurlijk heel belangrijk, hè? En dat doet hij dan met herkenbare voorbeelden en praktische tips. En de lezing die begint dan om 6:30 in de avond en is gratis. Maar van tevoren aanmelden is dan wel weer nodig. Want het is altijd... hoe zal ik het zeggen? Het is heel belangrijk. Dementie is misschien wel het meest mensonterende wat je kan overkomen. Dus ik zou zeggen, iedereen die even tijd hebt, ga er naartoe, want hou contact met mensen die aan het dementeren zijn. Eens even kijken, hoe gaan we... Oh ja, nee, wat doe ik nou? Eens even kijken hoe het nu dat doet. Ja, hij doet het nog. Ik wou zeggen, mijn jingle hebben we helemaal niet meer.

Ja, zo is dat. Elke zaterdagmiddag van 12 tot 2 alleen de beste muziek en de leukste prijzen. Dit programma, de Sfeer en meer zo. En het spelletje Mission Impossible. Je kan dus nog steeds meespelen. Maar ja, dit is wel de laatste plaat. Hierna gaan we grabbelen, want er worden de lijnen gesloten. En ja, dan kan je niet meer meespelen. Dus als je mee wil spelen, yeah, voor die mooie prijs. Ja, die stekontwasser. We zoeken een woord dat te maken heeft met zo'n lekkere kermislekkernij. Die je altijd op de kermis heeft. En trouwens, op Oudejaarsavond.

Orchestra Manoeuvres in the Dark hier in de Peer en Meer Show. Ja, mensen thuis. We zijn net zo lekker bezig met al die leuke dingen die er in onze bollenstreek allemaal georganiseerd worden. Ik heb er nog een paar voor je, hoor. Heb je zien in een gezellig en leerzaam uitje? Dan kun je morgen, dus 13 september. Dan houdt de Sofiahoeve in Warmond een open dag. Je kunt daar een kijkje nemen in de kaasmakerij. Je kan ook een tentoonstelling bekijken. Kaas en boter proeven. En natuurlijk eventjes de koeien en de kalfjes ontmoeten. Hè, als je dat leuk vindt. De dag is van 11 uur in de ochtend. En wordt zo'n beetje rond 4:30 weer afgesloten. En de toegang daarvoor, die is helemaal gratis. Dus gratis is nou een beetje van mij vooraan. Maar goed, ga je liever naar kunst kijken? Bezoek daar het koetshuis in landgoed Calorama in Noordwijk. Want daar is de tentoonstelling met schilderijen van historisch en verdwenen erfgoed. Wow. De expositie die is vandaag nog te zien. Dus alleen vandaag nog tot 4:30. Dus na het programma in galop naar Calorama. Kun je nog even kijken naar, naar schilderijen uit van historische waarde en ook van historisch erfgoed. Even kijken, heb ik er nog eentje? Oh, nee, er is geen tijd meer voor. Nee, want je weet het met je thuis. Een belangrijk moment in de show. De lijnen zijn gesloten. Ik kan niet meer gebeld worden voor een spelletje Mission Impossible. Nee, dat kan niet meer. Dat betekent dat ik zo ga grabbelen in de hoge hoed. En die zit lekker gevuld, moet ik eerlijk toegeven. Hij is lekker gevuld. En dat ga ik altijd doen onder het genot van misschien wel de mooiste klanken uit Amsterdam. Van de kleine man,

0: Ja, dat was hem dan, de enige echte kleine man uit Amsterdam. André Hazes natuurlijk. En ik kan je niet vergeten. Maar goed, tijdens die plaat heb ik natuurlijk diep moeten grabbelen in die hoge hoed. En daar heb ik een winnaar uitgehaald. En de winnaar is niet zomaar een winnaar. Nee, die winnaar is Theo Hogevorst. Goedemiddag, Theo. Ben je daar, Theo?
1: Hallo, ja, daar ben ik. Zeker wel.
0: Hey, hoe is het, Theo? Nou,
1: ja, goed, man.
0: Ja, je hebt meegespeeld?
1: Ja.
0: Ja, gezellig allemaal dat je meegespeeld hebt. Hey, en waar zit je op dit moment?
1: Ik zit op mijn werk op Cerelo.
0: Oh, moet je werken vandaag?
1: Ja, ik moest gewoon werken, net als jij.
0: Boren, jij moet ook werken. Maar ik heb een leuke baan. Ja. Wat heb jij voor baan dan?
1: Ja, ik heb ook een hele leuke baan. Ik werk met jonge volwassenen LVB'ers.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, en wij doen altijd graag mee met het spelletje.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Dat wordt goed.
1: Ja, en we zijn er nou een keer doorheen.
0: Jazeker. Nou, wat leuk zeg dat jullie meegespeeld hebben. En,
1: ja, top.
0: Ja, wat zullen jullie vandaag gaan doen voor werk? Wat ben je mee bezig?
1: Nou ja, wij zijn gewoon lekker de dag een beetje rondbreien.
0: Oh, kijk, klik,
1: gezellig heerlijk. Met elkaar, happy eten, muziekje erbij.
0: Oh, zoeken jullie nog collega's? Klinkt gezellig. Theo, ben je er nog? Hallo Theo, breekie, ben je er nog? Ik hoor je niet meer. Hallo Theo, je bent opeens weggevallen. Je bent er weer. Je was weggevallen. Wat is er gebeurd?
1: Geen idee. Die knopjes gingen af.
0: Oh, gingen de knopjes af. Ja, niet aan de knopjes komen meer dan, hè? Hey, maar het klinkt wel gezellig wat jullie allemaal doen zijn. En,
1: zeker.
0: Ja, lekker eten. Ja, dat is een leuke baan die je hebt dan.
1: Ja.
0: Maar goed. Hey, je hebt meegespeeld vandaag. Was het spelletje moeilijk?
1: Nee, we hebben even zitten husselen, maar dat was goed te doen.
0: Dat was goed te doen, hè? Ja.
1: Oliebol met de feestweek, prima toch?
0: Heb je de feestweek een beetje goed overleefd?
1: Ja hoor.
0: Ja, waar ben je geweest? Welk dorp?
1: Noordwijk, Noorderkraut.
0: Oh, je doet ze allemaal gewoon eventjes?
1: Ja joh, je moet wel wat met kinderen af en toe doen.
0: Ja, het is leuk hè. Ik ben in Voorhout geweest gisteren. Het is super gezellig in Voorhout. Gisteren het hoogtepunt van mij is altijd eventjes kijken bij het buikschuiven. Dat vind ik super leuk. Ja, ik heb echt gisteren weer genoten ervan. Heerlijk om even te kijken. Het was mooi weer trouwens ook. En het is altijd gezellig. En een hoop flauwekul natuurlijk allemaal.
1: Ja,
0: en,
1: nou ja, heerlijk toch?
0: Precies, allemaal super leuk. Ja, ik ben een grote fan van. Maar goed, je hebt dus meegespeeld. En je zei het woord dit al een klein beetje. Maar ik ga toch aan je vragen. Met andere woorden. Het woord van de dag.
1: Horen.
0: Ja, ik wil het graag nog maar één keer horen dan. Het woord van de dag.
1: Welk woord?
0: Oliebol, ja! Hij is helemaal goed. Hey, we hebben hier een leuke prijs voor je staan. Dit is een spelletje trouwens. Een spelletje Jenga hebben we hier voor je staan.
1: Oh leuk, dat is de prijs. Leuk voor de woning.
0: Precies, dat zou ik zeggen. Lekker in de woning zetten dan. Je mag hem komen ophalen hier in de studio wanneer je zelf wil. Je weet waar we zitten.
1: Oké, leuk.
0: Je weet waar we zitten, toch?
1: Ja, ik weet het te vinden.
0: Oké, we zitten dus in de Leeuwenhorst, vergeet dat niet. Daar zitten we. Je kan vanmiddag nog terecht, want de sport is, ik denk, tot een uur of 4, 5, dat weet ik niet precies zeker. Ja. Morgen zit het neusje van de Zwallander en van de week is gewoon het hele kantoor is weer open hier. Zo de studio's zijn open, dan kan je ook gewoon overdag komen wanneer je zelf tijd en zin hebt. Ik zet je naam erop, dus het staat gewoon voor je klaar en je mag komen wanneer je zelf wilt dan.
1: Helemaal top en ik wens je een heel fijn weekend toe.
0: Ik wens jullie ook een heel fijn weekend toe en ik hoop dat de volgende keer.
1: Is goed.
0: Hey, groetjes, mazzel.
1: Hoi.
0: Doei doei. Zo, dat was gezellig. Was dus Theo Hogevorst. Ja, en die doet echt goed werk. Dat is echt serieus. Dat is gewoon echt gewoon goed werk. En daar hou ik van. En we hebben een leuke prijs gewonnen. Hier in de Pyramid Show.

0: uitvoering van Tina Turner. Ja, en alle leuke dingen komt eruit. Ook in dit programma de Peer en meer gelijk. Want Peer zonder meer zo. Ik ga er weer van tussen. De sport gaat het overnemen van mij. Ik ben volgende week weer terug. En er is weer een nieuwe Peer en meer. Met andere woorden, ik ben weg met ze. Groetjes. Doei doei.
1: Oh jee. Nou, was.
0: Tot volgende week. Pas op. Doei doei.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 2 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers of flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
7: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium, Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op creatine neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
12: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
13: Het volgende programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist, gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk Binnen.
14: Dit is Bo,
15: de omroep van de Bollenstreek.
14: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Bollenstreek Sport.

Welkom bij Bollenstreek Sport. Het is vandaag zaterdag 12 september en 4 minuten over 2. Vandaag hebben we volgende wedstrijden voor u. Aftrap om 14:30 en dat zijn er dan 3 wedstrijden. Noordwijk tegen VVSB met de verslaggeving door Marco van den Berg. Lisse tegen TOGB met verslaggeving Jan-Kees Vaas. ARC tegen SJC met verslaggeving van Pieter Ottervanger. En hebben we nog een bekerwedstrijd en die begint om 3:00. Terlede tegen Velsen met verslaggeving van Willem Molenveld. De techniek en regie is in handen van Patrick McDonald. En mijn naam is Wouter Smit. En te warmen.

0: U kent hem waarschijnlijk allemaal wel, Holly Johnson. En de titel van het nummertje was Americanos. De stand in de derde divisie B, en dan hebben we het speciaal over de wedstrijden die vandaag voor ons interessant zijn, is Noordwijk. Die staat op de tweede plaats. VVSB, daar spelen ze tegen. Zij staan op de 11e plaats. En dat is allemaal in de derde divisie. En FC Lisse staat op nummer 1. Jawel. En dan hebben we ook nog de vierde divisie. De vierde divisie A, en daar staat SJC op de eerste plaats. Nou, het wordt allemaal dus heel erg spannend vandaag. We gaan zo meteen schakelen naar een van onze verslaggevers natuurlijk. Maar ik wil u eerst nog eventjes vertellen, want Bollestreeksport is natuurlijk wel uw favoriete programma. Maar denkt u het leuk te vinden om bij Bollestreeksport wedstrijden te verslaan of het programma te presenteren? Stuur dan een e-mail naar redactie@bollestreeksport.nl en wij nemen beslist contact met u op. En muziek.
1: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: Laura Brennigan, self-control. Nou, die self-control kunnen ze ook goed gebruiken bij Noordwijkerhout VVSB. En om te horen hoe er allemaal daar de vlag voor staat, hebben we Marco van den Berg aan de telefoon. Marco!
1: Maar ik blijf natuurlijk wel neutraal, want we spelen hier ook
0: altijd
1: derbies. Je hebt Barcelona, Real Madrid. Je hebt Ajax, Feyenoord. Je hebt Quick Boys, Katwijk. Nou, in dit rijtje kan je hem gerust zetten, hoor. Noordwijk tegen VVSB vanaf de Duinwetering. Hier ook de derbies der derbies. In de vijfde ronde van de derde divisie B spelen die dus tegen elkaar. Noordwijk wat begint met Lely Volkers in de basis. Die is afkomstig van ADO 20. Natuurlijk staat Latif erin. Dan GVVV komt. En ook Sven van der Maten staat in de goal. En VVSB heeft ook wat wissels. Zo is onder andere Jesse van Nieuwkerk weer terug in de basis. En zit Joey Esveld op de bank. Dus ja, er zijn wel hier wat mutaties en veranderingen aangebracht. Maar gewoon alles is aanwezig om hier een fantastische mooie middag te maken. De zon schijnt over de Duinwetering bij de ploeg die straks in de KNVB-beker LAC Fresia uit Leeuwarden tegen gaat komen. In de vierde divisie D. En VVSB gaat natuurlijk ook door met die KVB-beker. En die mag dan tegen streekgenoot Rijnvogels uitkomen. Noordwijk, wat trouwens nog geen enkel puntverlies heeft geleden. Of tenminste, één puntverlies heeft geleden in deze competitie. Nog geen wedstrijd verloren, zo wou ik het eigenlijk zeggen. Vorige week gelijkspelletje tegen Excelsior Maassluis. Maar voor de rest alles gewonnen. En VVSB, ja, die is eigenlijk een beetje achteruit aan het gaan. Wonnen de eerste wedstrijd, speelde de tweede gelijk. Of daar verloren die thuis, bij de tweede uitwedstrijd speelde ze gelijk. En ook vorige week werd er verloren van Lisse, waar het zeker niet nodig was. Noordwijk, opgericht op 4 maart 1933. Tweemaal Nederlands kampioen bij de amateurs 1973 en 1980. Tegen VVSB, die als beste prestatie de tweede de halve finale van de KNVB-beker heeft gehad. In 2016. Nou, alles is aanwezig om hier een fantastische middag van te maken. Een heel leuk potje en ik wens iedereen heel veel luisterplezier bij de Bollestreek Omroep, oftewel Bollestreek Sport. Mm.

0: De inmiddels betreurde prins met I Would Die For You. Pieter Ottervanger. Ja, Pieter Ottervanger is helemaal gegaan naar Alphen aan de Rijn. En hij doet daar verslag van de wedstrijd ARC tegen SJC. En een voorbeschouwing gaat hij nu geven.
1: Dankjewel, Wouter. Goedemiddag, luisteraars. Ja, we zijn inmiddels in Alphen aan de Rijn gearriveerd. Bij ARC. Mooi complex. Overigens bijna alle voetbalclubs van Alphen spelen nou ongeveer op hetzelfde complex. Zo gezegd, want er zijn vier clubs in Alphen waarin ARC en Alphen Sports misschien wel de bekendste zijn. SC moet dus vandaag tegen ARC. En ARC staat vierde in de competitie, in de vierde divisie A dus, want daar komen ARC en SC in uit. Die staan op de vierde plek. Hebben uit twee wedstrijden vier punten gehaald. Speelden vorige week gelijk. En ja, SCC, die doet het natuurlijk heel erg goed. Want die heeft de eerste twee wedstrijden van het seizoen gewonnen. De eerste wedstrijd werd natuurlijk thuis gewonnen van SC Aalsmeer met 6-0. Ja, u hoort het goed. SCC won toen met 6-0. En vorige week moesten ze op bezoek bij Dem. En dat wonnen ze met 1-3. Mooie uitslag. SCC kwam wel gehavend uit die wedstrijd. Want er was natuurlijk direct rood voor Teun Zethoff, zoon van Kees Zethoff, om maar even te noemen. Die is er dus vandaag niet bij, want die zit zijn schorsing uit. Verder zien we, nou ja, de bekende namen van de afgelopen weken bij SCC in de basiself staan. Eén redelijke nieuwe naam die ik nog niet gehoord heb, maar die we wel kennen in de Bollenstreek, dat is Ricardo Kuijvenhoven. Die heeft natuurlijk een verleden bij VWSB. Die begint vandaag in de basis bij SJC. En verder zien we bij AC niet echt bekende namen voor ons. In de opstelling laat ik het zo zeggen. Maar wel op de bank. Want de trainer van AC is Nick Oosterlee. En die heeft natuurlijk een heel rijk verleden in de Bollenstreek. Onder andere bij Rijnsburg de trainer geweest. Bij FC Lisse. En ook nog bij de leden. Willem Molenveld weet daar alles over te vertellen. Maar Nick Oosterlee is een echte AFC-man. Dus hij is terug bij zijn jeugdliefde. En natuurlijk bij SC is de trainer, de nieuwe trainer dit seizoen, Barit Seerts, die natuurlijk een verleden heeft bij Olympia Haarlem. En de wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Bram Leeflang. Ja, en we gaan zien, kan SC dus die goede reeks van twee gewonnen wedstrijden doorzetten. En vandaag weet te winnen van ARC. Ik denk wel de eerste serieuze testcase die vanmiddag hier gaat spelen in Alphen aan de Rijn. Dus tussen ARC en SC straks om 14:30.
0: En u denkt natuurlijk van ja, maar er zijn toch drie wedstrijden. Waar is dan die andere voorbeschouwing? Nou, Jan Kees Vaas die komt pas om 14:30 aan de lijn. Vandaar dat u die voorbeschouwing gaat missen. Maar de informatie die u dan zo nog zou willen hebben, die gaat hij dan zeker geven. Daar kan ik u echt van verzekeren.
2: Bollenstreek Sport, de omroep van de Bollenstreek.

0: Ja, inmiddels zijn ze begonnen in Noordwijk op de Duinwetering. En dat is dan Noordwijk tegen VVSW. Marco van den Berg, kom erin.
1: Daar zijn ze nog eventjes rustig aan het aftasten. Natuurlijk, de bal is al één keer rondgegaan bij alle spelers van Noordwijk. En nu zit VVSW wat aan de bal is. Die gaat ook eerst eventjes rustig rondspelen. Eventjes feeling hebben met de bal, met het veld. En dan gaan we zo meteen natuurlijk een echte wedstrijd ervan maken. VVSW wat richting Katwijk speelt. Voor de vaste luisteraars die graag weten hoe het spel erbij staat. En ja, het is hier gezellig. Het is hier druk. Er zijn een hoop mensen waarbij nu al een hele grote fout wordt gemaakt. Door, wie is dat, van Breukelen. Dan moet de man Kleiweg ingrijpen. En dan gaan we eens even kijken. Jawel, het is hier al precies 57 seconden op de teller. Het is van Breukelen die een cruciale fout maakt. Daarvoor moet Kleiweg ingrijpen. En aangezien het een doorgebroken speler is, krijgt hij de rode kaart voor gezabeld. Dus ja, Van Wetten komt natuurlijk gelijk naar de kant van wat gaan we nu doen. Want Kleiweg is de centrale verdediger van VVSW. De man die de laatste uitwedstrijd van VVSW hier op Noordwijk de winnende wist te maken. Ja, en dan gaan we nu natuurlijk kijken naar een hele andere wedstrijd. En wordt het voor VVSW nog moeilijker. We hadden al een klein beetje billen knijpen, de Noordwijkerhouders die hier aanwezig zijn. En ja, dit maakt het natuurlijk niet echt makkelijker. En gebeurt ja, waar iedereen eigenlijk altijd wel een beetje bang voor is. Eén keer per wedstrijd maakt hij een cruciale fout. Nou, dat doet hij dus nu al na 53 seconden. En daardoor mag Noordwijk hier een vrije trap gaan nemen. Ik weet niet of ik hem even door mag nemen totdat de vrije trap genomen is.
0: Ja hoor, ga het lekker door.
1: Oké, want er staan vier man van Noordwijk ondertussen achter de bal. Waarbij de nummer 21, dat is Bram Franke, toch wel de meeste aanspraak gaat maken. De bal legt een meter of 2-3 van buiten de 16 meter. Exact in het midden. En een muur van VVSW is opgesteld. En dan komt die bal, die wordt genomen. Die gaat een meter, zeg maar een halve meter over het doel. En daardoor kon Lex Hogevorst, de keeper van VVSW, hem rustig overkijken. Maar goed, de wedstrijd is begonnen. De toon is gezet. Het is hier 2,5 minuut op de klok. Maar ja, 0-0 en 11 tegen 10.
0: Wij gaan naar Zegersloot, dat is het sportpark. ARC tegen SJC Pieter.
2: Waar we zien dat de SJC de eerste minuut veel op de bal had. En tenminste echt wel ARC onder druk zetten. Er kwam geen kant uit, maar nu moet ik ARC even volgen. Worden die gevaarlijk? Bal komt de 16, maar wordt weggewerkt door de defensie van SJC. En ARC kan op eigen helft rustig de bal onder controle hebben en kijken of ze aan een nieuwe aanval kunnen starten. Ja, dus SC zet de ASC gelijk onder druk. Want ik zeg, het creëerde geen kansen, maar het liet wel duidelijk zien dat het de koploper is. En echt wel ook hier steppen op de wedstrijd wil drukken. Maar hier dus na 2 minuutjes is de stand tussen ASC en SC nog steeds 0-0.
0: En dan gaan we meteen doorschakelen naar Sportpark Ter Spekke, want daar zit onze verslaggever Jan Kees Vaas bij FC Lisse tegen TOGB. Jan Kees.
3: Nou, we hadden natuurlijk een indrukwekkend 1 minuut stilte in verband met het overlijden van de FC Lisse-speler Gijs de Bruin, die heel dicht bij jou in de buurt woont, dus het heeft heel veel indruk achtergelaten. Maar goed, de spelers die steunen elkaar door dik en dun. En zullen ze dat ook vertalen in een goede wedstrijd? Vaak is een heel vervelende gebeurtenis, heeft een positief effect op een elftal. Maar of dat ook vandaag het geval is, dat gaan we zien. Terug in de basis bij FC Lisse is Jarno Slootweg. Vorige week was hij ziek. Dat betekent dat Jordi Koeleman op de bank begint. En Jarrel Hak, nog niet helemaal. Okselfris zit wel op de bank, is dus eventueel inzetbaar. Geen Quinlan Paulina vandaag bij FC Lisse. En de rest dezelfde namen. Zoals bekend, Lisse heeft goede start gehad, 4 gespeeld, 4 overwinningen. Maar dan kunnen we memoreren al in de voorbeschouwing op de wedstrijd AZ Willem II. Koploper AZ, Eredivisie, dacht even Willem II te verslaan gisteren. Dat werd gelijk. En Lisse heeft dezelfde situatie waarin het begint. Tegen TOGB, de ploeg waar Lisse vorig jaar met 6-2 van won. Even nu de eerste aanval meemaken. Lisse komt daar, voorzet van Lely van Ekeres, wordt tot corner verwerkt. Het heeft hard geregend afgelopen dinsdag met een hele veel voetbalwedstrijd afgelast. Zelfs op kunstgras, maar het veld van Lisse is goed bespeelbaar. Dat betekent dat het veld goed onderhouden is. Het is natuurgras. Lisse gaat de corner nemen. 4 minuten gespeeld. Lisse TOGB 0-0.
4: Hey yo, big wave. Tell him I come.

0: Ja, we moeten vlug even terug naar de spekken, want er is een doelpunt. Jan Kees.
1: Ja, ik sloot net af bij een cornerbal. En die corner, oké, die namen we niet mee. Die bal werd genomen, ingekopt door de nieuwe spits van FC Lisse. De man met de roots bij Valken 68. Maar die vader heeft jarenlang ook bij Quick Boys gespeeld. Dan heb ik het over Jarno Slootweg. Jarno Slootweg kopt Lisse naar 1-0.

0: Justin Willing samen met Small Jam. De nummer heet Aiko Aiko. Het zal u allemaal een beat wezen, zeg ik maar even populair zeggen. Want we hebben net een doelpunt gehoord bij Jan Kees. En we gaan even precies horen hoe het allemaal ging.
1: Toevallig was ik afgelopen woensdag bij een voorstelling van Marcel van Roosmalen. Met als titel Ik mag niet klagen. Ik ben het toevallig geweest. Ik heb een papier hier bij de hand. En het was inderdaad anderhalf uur geklaagd. En als je dan zegt, ik mag niet klagen, maar ik mag ook niet klagen als slaggever FC Lisse. Is er dus uit de startblokken gekomen met een aanval die werd ingeleid inderdaad door Gijs de Bruin. Remy van Ekeris kwam erbij, werd een corner gegeven, corner werd genomen. En Janne Slootweg, boomlang, kopte de bal in. Slootweg staat waarvoor die is gehaald. Maken we doelpunten. Hij heeft vorig seizoen bij Jong ADO gespeeld, dat de klasse laag gespeeld dan het hoogste amateur, of het hoogste niveau, zeg maar, van de onder 21 teams. Maar goed, hij maakt dus waar hij voor gehaald is. Hij scoort de 0-1. En Lisse wil gewoon doorgaan op de ingeslagen weg. Wil de ongeslagen status behouden. En dit is een heerlijke start op een zonovergoten sportpark in Spekken, waar heel veel vrienden aanwezig zijn van de overleden Alex de Bruin, die hun laatste eer bewijzen aan hun maatje. En dat is ook mooi om naar te kijken. Want voetbal is de belangrijkste bijzaak.
0: Want wij gaan dan meteen door naar Marco van den Berg, Noordwijk tegen VVSB. Marco, was het nou meneer Kleiweg die opgegaan is?
2: Ik zal eventjes duidelijk geven voor de mensen die later ingeschakeld zijn. VVSB en Noordwijk, wat allebei rustig van start ging. Maar er was gelijk al een fout achterin door Van Breukelen. Die werd opgevangen door Kleiweg. Maar ja, die moest daarvoor wel zijn man onreglementair ter grond brengen. En de scheidsrechter gaf daar na 55 seconden al een rode kaart voor Tobias Kleiweg, de aanvoerder van VVSB. Die kon inpakken en alle plannen die VVSB gemaakt had, konden gelijk de brievenbus in. VVSB wat het daarna ook gelijk moeilijk heeft tegen dit Noordwijk, wat draait als een trein natuurlijk, heeft nog geen wedstrijd verloren in deze competitie. En staat dan ook op de tweede plaats achter Lisse, waar Jan Kees nu zit. VVSB wat toch wel wat probeert toch, maar dat was net ook weer een
0: Marco, we moeten eventjes storen. Pieter heeft een doelpunt. We komen zo bij je terug. Pieter Ottervanger, zeg het eens.
3: Ik hou het kort, dan kunnen we naar Marco toe. Maar Chris Hogevust werd goed vrijgespeeld. Kwam de 16 in, werd onderuit. Ja, een schouder doen, maar de scheidsrechter levenlang vond het de penalty. En de nummer 19, Mohamed Renda Karatsjou, ging achter de bal staan en schoot hem keurig in. Nou ja, keurig. De keeper kon er nog wel bij, Victor Timmers. Maar niet genoeg. Daardoor staat de SCC na 9 minuten hier op 0-1 bij ARC.
0: Marco, je bent weer aan de beurt. Marco, sorry jongen. Bij Lisse is er weer ook een penalty. We gaan terug even naar Terspekken.
1: Ja, Jarno Slootweg ging uitstekend door. En werd dus gevloerd door de keeper van TOGB, Kenzo Lionaar. En juist in de moeilijkste week van zijn leven gaat hij de penalty nemen, Gijs de Bruin. Dat is niet alleen verantwoordelijkheid nemen, dat is ook zelfvertrouwen. Gaat hij ook die 2-0 minuten, hij komt even met aanloop. Gijs de Bruin gaat dus de bal nemen. Dan komt hij. En je mist hem, meneer Stalsie. Dat betekent dat de bal dus niet erin ging. Helaas gemist door Gijs de Bruin. Maar goed, dus ze gaat gewoon weer verder. Het is hier voorlopig 1-0.
0: Marco, nou ben je echt aan de beurt hoor. Sorry jongen.
2: Ik zat dus te vertellen dat er een foutje was achterin bij VVSB. En daarvoor kwam Oelens alleen voor de keeper, maar die schoot hem net naast. En nu was het weer een aanval van Noordwijk over de linkerkant van het veld. Werd voorgetrokken. Ging over alles en iedereen heen naar de vrijstaande speler van Noordwijk. Dat was volgens mij ook die Oelers. En die kopte hem net over, althans de vingertoppen van Lex Hogevoort. De keeper van VVSB konden daar nog aan. En daardoor een corner aan de rechterkant van het veld tegen het Noordgouwgebouw. Wordt hij genomen, komt hij hoog in en gaat hij over alles en iedereen heen.

0: En komt hij dus over de achterlijn. Heeft VVSB weer even lucht. En gaat Noordwijk zich weer positioneren. Om ook nu het VVSB weer lastig te maken. VVSB wat net nog wel een keertje langskwam. Toen was het een goede overname van... Guus Ferber. Die dacht een schot te gaan leveren. Maar Van Nieuwkerk schoot hem vlak voor de voeten heel hard in. Maar die bal die werd geblokt. En naar de zijlijn gevoerd. Dus ja, VVSB probeert nog wel wat, maar kan tegen dit Noordwijk eigenlijk niet zo gek veel. En ook nu weer een onbesuisde actie van de nummer 19, dat is Timmermans, de nieuwe man bij VVSB. Ja, hij wordt iets zwaarder overtrokken als dat het eigenlijk is. Maar ja, wel weer een gele kaart. En zo laat VVSB zien dat ze het hier heel moeilijk hebben tegen dit Noordwijk, wat volledig op stoom is. Spelen hier 13 minuten, stand is 0 tegen 0.
1: En dan gaan we toch nog eventjes naar Alphen aan de Rijn, ARC tegen SCC. Pieter, kom erin.
2: Ja, dat waren even een paar leuke minuten. We zien in de eerste 10 minuten dat SCC echt wel de aanval aan het zoeken is. Ja, en het resulteerde dus dat Ralf van Oosten vrij werd gespeeld. En de 16 inkwam, maar werd naar de grond gewerkt, onreglementair van scheidsrechter Leeflang. En hij gaf dus een penalty. En Mohamed Renda Karatsu, die schoot hem keurig in. 1-0-1 dus voor SCC. Daarna, want daar moet SCC wel voor opletten, kwam ze weer in de aanval. Maar kon AC overnemen. En vanuit de counter kwamen ze echt goed opstomen. En kon een van de spitsen op... keeper Sam Grapendaal afkomen. Maar die kwam met een goede save en daar kwam er een corner uit. Maar die corner kon door SCC goed worden weggewerkt. Daardoor staat het hier na 12 minuten nog steeds 0-1. We zien dus een goed SCC en ze staan 0-1 voor hier in Alphen bij ARC.
1: U weet dat we hebben in Nederland ook een bekercompetitie. En op weg naar de eindoverwinning, moet ik zeggen, is Terlede aan het spelen tegen Velsen, tenminste over een minuut of wat. Daar in die bekercompetitie, daar hebben we een prachtige commentator, Willem Molenveld. Willem, kom erin, geef eens wat informatie.
3: Zeker weten. Allereerst, Wouter, een hele goede middag. Zeg ik dan altijd, nou, ik kan heel veel informatie gaan geven. Met andere woorden, dat ga ik natuurlijk doen. Want die wedstrijden die bezig zijn, die zijn minstens zo belangrijk. Maar om natuurlijk een paar ins en outs te geven. Het is voor de bekercompetitie. De bovenste twee gaan over. Nou, wetende dat het een hele rare uitslagen zijn geweest. Verleden week won Terlede met 8-0. En de ploeg waar ze vandaag tegen moeten spelen, die verloor de eerste wedstrijd, maar won verleden week met 9-1. Kan jij snappen, ik niet direct. Maar goed, dan spelen ze...
1: Willem, we moeten eventjes storen, want het is een doelpunt bij Pieter Ottervanger.
2: Ja, Moensi, Marco van den Berg kent hem wel. Hij heeft natuurlijk een verleden bij VWSB, dat dit seizoen bij SCC. Komt veel aan de bal aan de rechterkant. Nu ook weer kwam hij aan de bal door een mooie doorsteekpaas. Gaf hij door en uiteindelijk komt de bal uit in drieën bij Chris Hogeborst. En die kan hem intikken. Daardoor staat SCC hier bij ARC met 0-2 voor.
1: We gaan terug naar Willem. Willem, kom erin.
3: Dankjewel. Ik kan me er iets voorstellen met doelpunten. Verleden week had ik doelpunt. Dus met alles de doelpunten gaan voor. Zeker weten. Maar terug te komen op die competitie. 4 ploegen, 2 gaan erover. En ja, vandaag moet je gewoon winnen. Deze wedstrijd is zeker niet onbelangrijk. Want hoe verder je in die districtsbeker komt, hoe meer kans je maakt om aan de hele grote beker mee te kunnen doen. Nou ja, ik kan heel veel vertellen. Dat ga ik zeker niet doen. Maar ik weet, 2 jaar geleden speelde Terlede ook toevallig tegen Velsen. Maar dat was de promotie-degradatiewedstrijd. Toen wonnen ze met 3-0. Dat is geen garantie. Dat was uit bij Velsen. En toen konden ze weer doorbekeren in de zin van natuurlijk voor die promotie-degradatiewedstrijden. In ieder geval, de wedstrijd gaat om 3 uur beginnen. En ik heb nog heel wat te vertellen. 1 ding is zeker, Terlede kampt wel met de nodige blessures. Mark de Kruis geblesseerd. Belverstein is aan het terugkomen. Luc de Kruis is geblesseerd, maar komt misschien ook terug. En verleden week hadden we een hele vele blessure. Dat was voor Geerlings. Inderdaad, Lars Geerlings, hele zware blessure. En zo kan ik er nog een paar opnoemen. In ieder geval, het mag geen punt zijn. Gewoon vandaag aan de bak. En ja, je hebt iemand nodig voor de wedstrijd. En dat is Cor van Elswijk, oftewel de scheidsrechter. Met de onafhankelijke, tussen haakjes, de afhankelijke grensrechters. Om 3 uur gaat beginnen, Terlede tegen Velsen.

0: En we hebben weer een doelpunt. We hebben een doelpunt bij ARC tegen SJC. Pieter, kom erin. Pieter?
1: Hallo?
0: We hebben wel een doelpunt, maar we hebben geen verbinding. Dan gaan we naar Marco van den Berg. Noordwijk tegen VVSB.
2: En daar mag je natuurlijk wel verwachten dat Noordwijk de overhand heeft op het veld. VVSB wat eigenlijk alleen nog maar bezig is met verdedigen. Dat soms met hand en tand doet en met overtredertjes en alles. En dan is het eigenlijk nog een geluk voor VVSB, want het is niet te wachten of er een doelpunt valt, maar wanneer die valt voor Noordwijk. Noordwijk wat gewoon beter van het veld heeft. En ik zei het al, wat een geluk VVSB eigenlijk heeft. Want vooral de nummer 8, Oelers, staat heel erg veel uit het spel. Dat doet VVSB heel goed. Waardoor ze in ieder geval dat verdedigend goed onder controle hebben. Nu een corner aan de linkerkant van het veld voor Noordwijk. Komt hij hoog voor, wordt hij weggekopt door Van Breukelen. Maar opgevangen door de nummer 7 van Noordwijk. Die geeft hem aan 4. Ja, ik ken niet alle spelers van Noordwijk uit mijn hoofd. Helaas, Noordwijk Rout wel. Wordt hij weer ingebracht. En kan Bloemendaal hem dan opruimen. Maar staat er van VVSB helemaal niemand meer voorin. Zodat de nummer 5 van Noordwijk hem rustig kan opnemen. En weer een aanval kan uit gaan zetten. Staat VVSB weer volledig terug. En wordt die bal ergens ingespeeld waar niemand weet voor wie die eigenlijk was. Rolt over de achterlijn en kan VVSB een achterbal gaan nemen. VVSB heeft het heel moeilijk. En Noordwijk is helemaal in zijn nopjes. En gaat hier eigenlijk, denk ik wel, proberen de overwinning op de tuinwetering te houden. Maar ja, de bal is los. We spelen hier 11 tegen 10. En ja, we staan met 10. 20 minuten op de klok, 0 tegen 0.
0: En die het wel wat iets makkelijker heeft, is volgens mij SJC. Want die spelen tegen ARC. En we hoorden dat er een doelpunt was, maar we horen het allemaal van Pieter Ottervanger.
3: Als het goed is, ben ik weer in de uitzending. Nu een goed schot van SJC en dat wordt gepakt door Victor Timmers, dat is de doelman van ARC. Die kan de bal wegboksen. Ja, SJC is echt heer en meester. 20 minuten, ik zie hele mooie combinaties. Een paar minuten geleden, dus in de 18e minuut, was het een mooie crosspaas dus van Afouzar. Die speelde uiteindelijk Moensi vrij, omdat de verdediging van de ARC niet bij die crosspaas kon. Het kon hij alleen op de doelman aflopen, Victor Timmers dus. En schoof hem keurig onder hem door. Daardoor staat SJC hier na 20 minuten op 0-3 uit in Alfa aan de Rijn bij ARC.
0: We gaan nu naar Jan Keesvaas, als ik het goed begrepen heb. FC Lisse tegen TOGB.
4: Ja, 1-0 op het scorebord nog. Had 2-0 moeten zijn. Gijs de Bruin werd de penalty gegund. Misschien had je beter iemand anders hem kunnen laten nemen. Maar goed, dat gezien de situatie is begrijpelijk. Als hij maakt, dan zegt iedereen prima gedaan. Maar goed, Lisse moeten nog wel zorgen dat ze die voorsprong uitbreiden. Na die gemiste penalty zijn er niet echt meer mogelijkheden geweest. Wel is zo dat Janne Slootweg, de spits van Lisse, een scherpe indruk achterlaat. Niet alleen de scoring, maar ook een penalty veroorzaken in positieve zin. En hij is constant aanspeelbaar. Lisse dat dus in ieder geval Jelle Hak kan inzetten. Dat is belangrijk met de diepgang die het vorige week miste in de wedstrijd tegen VVSB. Op het moment dat 1-1 stond. Maar toen hadden ze natuurlijk de geniale ingeving van Mo Hamdoui. Het is hier tussen 21 minuten dat we gespeeld hebben. Het is Jaden Zeisling die dus met Gijs de Bruin het centrale verdedigingsduo vormt. Zeisling en de Bruin speelden ook al 5 jaar met elkaar in de jeugd van FC Lisse. Zijn beide net begin 20. Dus Lisse heeft toekomst. En voorlopig gaat het goed met de thuisclub met het 1-0 voorsprong.
0: En wij gaan eventjes een kilometertje van de studio af. En dan zijn we bij Noordwijk tegen VVSB. Marco van den Berg.
2: VVSB heeft het moeilijk hoor tegen dit Noordwijk. Wat eigenlijk een soort van zomeravondvoetballer aan het spelen is. Daar lijkt het wel op. En daar blijkt ook wel uit de stand. Want als ze iets meer geconcentreerd zouden voetballen dit Noordwijk, dan had het al, denk ik, de stand van SJC op het scorebord gehad. Maar voorlopig leeft VVSB nog en gaan ze hier nog elke keer proberen om met een 0-0 stand de rust in te gaan. Maar goed, dat duurt nog zeker 25 minuten. Net nog een hele goede kopbal van Latif, de gevaarlijke spits van Noordwijk, die veel scoort, maar nu aan de verkeerde kant van de paal de bal kopte. VVSB mag een achterbal gaan nemen en dat met 23,5 minuten op de klok. 11 tegen 10, maar de stand is 0 tegen 0.
0: En wij gaan naar Ter Spekke, want daar is een doelpunt gevallen. Jan Kees.
4: Ja, als je niet de 2-0 maakt, krijg je de 1-1. Is een voetbalwet, maar het was wel een schoonheid van het doelpunt. Nummer 10 van TOGB, Adam Bouyada, schoot de bal buiten bereik van Sven Verswijver. Sven Verswijver is 1,93 meter. Ja, dan moet je wel heel veel kwaliteiten bezitten. Maar TOGB maakt op schitterende wijze 1-1.
0: En dan gaan we meteen doorschakelen naar Pieter Ottervanger. Want Pieter Ottervanger die heeft een doelpuntrijke wedstrijd onder zich. 0-3 staat het voor SJC tegen ARC.
3: Ja, je ziet gewoon de afgelopen 23 minuten heel frivol SJC. Met goede, mooie, korte combinaties, soms de lange paal. En ja, daardoor staan ze gewoon terecht op 0-3 voor. En vooral de nummer 7, Munir Munshi. Ja, die is echt de smaakmaker vanmiddag, de eerste 24 minuten. Dus ik geniet hier. De stand is 0-3 tussen ARC en SJC na 23 minuten voetbal.
0: En nog heel eventjes voor de reclameboodschappen, nog even terug naar Ter Spekke, Jan Kees.
4: Ja, prachtig doelpunt overigens van Theo Gebe. De eerste keer dat ze misschien op doel schoten, maar ja, hij telt wel 1-1. Het doelpunt misschien een beetje te vergelijken met Mohamed Wie vorige week bij VWSB. Ja, de keeper was van sterk kans als de liste. De bal ging echt in de kruising. En dan is het dus in plaats van 2-0 1-1. En kan Lisse weer opnieuw gaan beginnen met de TGB dat nu ook weer aanvalt. In het oranje gehuld de spelers uit Berkel en Roderijs. Niet zo heel ver weg uiteraard van Lisse. Kilometer of 50 nou. Marcus Scholt heeft de bal bij Lisse. We gaan richting het nieuws denk ik. Voorlopig hier 25 minuten bijna gespeeld. 1-1.
0: We gaan inderdaad richting de boodschappen en het wereldnieuws. En dat eventjes nog de tussenstanden. De tussenstand van Noordwijk tegen VVSB is ongetwijfeld 11 tegen 10, 0-0 nog steeds. FC Lisse tegen TOGB, dat is 1-1 geworden net. De tussenstand ARC tegen SJC is 0 tegen 3. En na het nieuws krijgen we ook nog een prachtige bekerwedstrijd. De commentaar is daar van Willem Molenveld. En die bekerwedstrijd is tussen Terlede en Velsen. Tot zometeen.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 3 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. benacci.com.
11: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk binnen.
13: Dit is Bo.
14: De omroep van de Bollenstreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Bollenstreek Sport.
15: Welkom terug in het tweede uur van Bollenstreek Sport. Welkom in het tweede uur van Bollenstreek Sport. U weet het, hè? Bij voetbalwedstrijden gaat het om één ding. En dat zijn doelpunten. Informatie krijgt u later, maar we krijgen eerst het doelpunt bij Jan Kees Vaas. Dat is dan FC Lisse tegen TOGB.
16: Ja, de wedstrijd is hier volledig gekanteld. Het is 1-2 geworden in het nieuws van 3 uur. En dit keer was het nummer 4, Axel de Bruin, die TOGB aan de leiding bracht. Lisse begon goed aan de wedstrijd, maar na de gemiste penalty ging het de verkeerde kant op. En voorlopig verrassende tussenstand, Lisse TOGB 1-2.
15: En dan hebben we nog een doelpunt, dat is bij Terlede tegen Velsen, de bekerwedstrijd Willem Molenveld.
17: Wat een bliksemstart. Eerste minuut wordt het 1-0 voor Terlede. Een ABC'tje. En waarom het gek? ABC'tje. Uitstekende bal van Sam Fleming op de buitenspeler Owiso. En dan stopte inderdaad Marius Lomas om de bal erin te tikken. En zo werd het in de eerste minuut. Het ging pas na 5 seconden ook nog. Maar in ieder geval de eerste minuut 1-0 voor Terlede. En dat noem je na de bliksemstart. Eerste minuut 1-0 voor Terlede. Marius Lomas.
15: Ja, we gaan naar Marco van den Berg. Noordwijk tegen VVSB.
18: En daar stonden alle VVSB'ers op de banken, want het was Stroker die een vliegende tackle op Bloemendaal deed, vlak voor de dekoud van VVSB. Iedereen had eigenlijk verwacht dat hij toch minimaal een gele kaart voor gegeven zou worden. Had ik zelf ook eigenlijk wel verwacht en misschien ook wel was dat terecht. Maar de scheidsrechter van dienst, dat is meneer Verrijken, wuifde het weg. VVSB we verdedigen met hand en tand en Noordwijk probeert aan te vallen. Maar de stand is nog steeds 0-0.
15: En dan gaan we meteen eventjes door naar de Zegersloot. Dat is in Alphen aan de Rijn. ARC tegen SJC. Piet Rottevanger.
19: Na 33 minuten is de stand nog steeds 0-3 het voordeel van de SJC. En doet ARC dan helemaal niks. Jawel, een minuut of 7 geleden was het Mats Veerhuis met een goede kans, maar die ging net langs de paal in de verre hoek. Dus daardoor is het dan nog steeds 0-3 na 33 minuten tussen ARC en SJC.
15: En dan eventjes nog eventjes voor u die beloofde informatie. We zijn vandaag begonnen bij Noordwijk tegen VVSB met de verslaggeving Noord Marco van den Berg. FC Lisse tegen TOGB, verslaggeving Jan Kees Vaas. ARC SJC tegen met verslaggeving Pieter Rottevanger. Bekerwedstrijd Terlede tegen Velsen met verslaggeving Willem Molenveld. Techniek en regie is in de handen van, van Patrick McDonald en mijn naam is Wouter Smit. En we gaan naar Marco van den Berg, want daar is wat gebeurd. Marco.
18: Inderdaad, het was een corner aan de linkerkant van het veld. Die werd eerst wat weggewerkt, maar toch weer goed ingebracht. En daar was nummer 17 die hem vol op de patoffel in de rechter kruising knalde. En daardoor staat Noordwijk hier nu met 1-0.

0: En we gaan de Queen eventjes opzij schuiven, want we hebben een belangrijker ding. Het is een doelpunt bij Willem Molenveld.
1: Inderdaad, en een minder mooi doelpunt. Je voelt al wat ik wil zeggen. Het wordt 1-1, het was een diepteballetje. En de snelle man in die spits spelende. En het is niemand minder als Pink van der Sluis. Die maakte die 1-1. Dus zo is het. Na pak een beet, 8 minuten, 1-1.

0: A crazy little thing called love. Ja, u heeft het gehoord, hè? Dat was natuurlijk Queen. We gaan toch nog even snel terug naar Velsen. Nee, naar de Rode Molen, moet je mij horen. Rode Molen in Sassenheim, daar zit Willem Molenveld bij. Terwijl tegen Velsen, en hij had een mooi doelpunt.
1: Ja, inderdaad, hier kan je vergeten in zoverre. Ja. Het is inderdaad tegen Velsen, maar het wordt gespeeld op de Rode Molen. En je ziet het daar, binnen een minuut is het 1-0 voor te leden. En dan wordt het toch 1-1. En ja, Velsen laat het hier niet meer zitten, want Velsen neemt echt het initiatief over. Er komt weer een gevaarlijk bal. Oei, oei, oei, oei, oei, dat zijn weer kansjes hoor. Maar gelukkig zat niemand minder als Timon Vickert op de plaats om die bal tegen te houden. En zo zie je dus, ja, Velsen, ze winnen niet meer voor niks verleden week met 9-1. De scoringsvermogen hebben ze voldoende. In ieder geval 9 minuten, 1-1 en corner voor Velsen. Maar in ieder geval 1-1, 9e minuut.
0: En dan gaan wij naar de duinwetering Noordwijk tegen VVSB. Marco van den Berg.
2: Daar is VVSB was toch wel aardig weer in de aanval. Ondanks dat doelpunt van Noordwijk. Wat eigenlijk bevrijding denk ik gaat geven voor Noordwijk. Want dit kan echt niet zo blijven dat VVSB verdedigend dit Noordwijk staande kan houden. Net weer een gevaarlijke uitval van Noordwijk waarbij het 3-2 was. Maar was het Oeres die weer voor een open doel wist mis te koppen. Die schuifde hem aan de linkerkant van de paal en dat was de verkeerde kant. Noordwijk wat nu probeert een klein beetje achteruit de puntjes op 4 te gaan zetten. En een goede opening te vinden. En VVSB wat gewoon met mannenmacht hier blijft verdedigen. 40 minuten op de klok, 1-0.
0: En dan gaan we naar Terspekken. Daar zit Jan-Kees Vaas bij FC Lisse tegen TOGB. Is dat nou een verrassing, Jan-Kees?
3: Ik zei eerder al, gisteren had je AZ Willem 2. Dan zie je de stand op de ranglijst. Dan denk je AZ zal wel winnen. Nou, Lisse TOGB hetzelfde. Zo'n 10 punten verschil voorafgaand deze wedstrijd. Goed, TOGB had onlangs wel van Katwijk gewonnen voor de beker. Is niet zo'n heel slechte ploeg. Ja, en Lisse verzuimde de 2-0 te maken uit de penalty. En dan is de voetbalwet, krijg ik al tegen. En sinds de gemiste penalty is Lisse eigenlijk een beetje van de leg. En is het inderdaad ook TOGB dat gewoon prima veldspel laat zien. Dat nu wel moet gaan wisselen. Omdat de speler Crosseres kraakt naar een overtreding van Bradley Martens. Ze mogen toch wel een vrije trap nemen net buiten de 16. Maar voorlopig hier 40 minuten gespeeld. Tussenstand 1-2 in het voordeel van TOGB.
0: En dan gaan we naar Alphen aan de Rijn, dat mooie sportpark. ARC tegen SJC. Pieter Ottevanger.
4: 39 minuten onderweg, 0-3. Ik heb het al gezegd, de ARC staat dan wel met 0-3 achter. Maar hebben ze kansen? Jazeker, ze hebben er 3 gehad. En 2 waren er... ja, en de doorsteekbal was bijna identiek hetzelfde. En 2 keer wist de keeper van SJC, Sam Grapendaal, goed redding te brengen. En toen 1 keer dat schot van Matt Veerhuis, wat natuurlijk net langs de paal ging. Daardoor staat het hier nog steeds 0-3, alhoewel bijna 0-4. Goed schot van SJC ruim buiten de 16, maar goed gepareerd door Victor Timmers. Wel ten koste van de corner. Ik moet ook melden dat Renda Carucci eruit is gegaan, geblesseerd en vervangen is door Tom Hogevorst. Dus dan bent u helemaal op de hoogte. Hier na 40 minuten is de stand 0-3 in het voordeel van SC uit bij ARC.
0: En we gaan die laatste minuten van de eerste helft van die 3 wedstrijden nog live meemaken. Dus we gaan schakelen tussen de diverse wedstrijden. We beginnen bij Marco van den Berg, Noordwijk VVSB.
2: En daar was Guus Verwer heel goed op weg. Die probeerde slalomend door de defensie van Noordwijk te gaan. Maar ja, helaas werd hij dan op het eind toch weer tegengehouden. Er staat net een mannetje te veel van Noordwijk op het veld. En dat is eigenlijk al de hele, nou ja, dat is niet eigenlijk, dat is gewoon al de hele eerste helft. Frimpong kwam er net ook weer gevaarlijk doorheen. Frimpong, de achterspeler van Noordwijk. Het kwam alleen voor de keeper, maar in plaats van tussen de palen schoof hij hem er net overheen. En zodoende door heel veel foutjes en buitenspelballen van Noordwijk staat het hier nog steeds 1-0. En dat met 43 minuten op de klok.
0: En in diezelfde tijd vragen we toch ook even aan Jan-Kees of de FC Lisse zich toch weer een beetje bij elkaar weet te pakken en misschien toch een beetje gevaarlijk gaat worden. Zeg het eens.
3: Ja, je zegt het goed, een beetje gevaarlijk, maar echt de mogelijkheden ontstaan niet meer. Ik denk dat trainer Leven Steens zowel in de rust de maatregelen gaat treffen. Omdat ja, vooral verdedigend Lisse niet thuis geeft. Omer Abbaat wordt aan de rechterkant regelmatig zoek lopen. Waardoor de dreiging constant is van de kant van TOGB. Nou, TOGB heeft nu een speler geblesseerd op het veld liggen. Dus laten we maar naar een volgende wedstrijd gaan.
0: Nou, de volgende wedstrijd is dan weer terug naar Marco van den Berg. Want daar blijven we even tussen schakelen.
2: Dat was VVSB op weg richting het doel van Noordwijk. Maar dat werd ook weer tegengehouden. Gaat Noordwijk weer van achteruit proberen op te bouwen. Speelt dan ook rustig even rond de bal richting Springpong aan de rechterkant. Die heeft hem dan, of nee, dat is de rechtsbuiten. Springpong krijgt hem en wordt dan door Van Veld aan alle kanten tegengehouden. Lukt dat ook, maar kan dan Springpong een corner proberen te verteren. Maar dat lukt helaas net niet. Wordt die bal voorgegeven en is het die dekselse sprits van Noordwijk. Dat is Lucas, die er net niet bij kan. En zo blijft VVSB hier knokken om doelpuntjes tegen te blijven houden. Het kan denk ik zo niet blijven gaan, maar goed, tot de rust is het hier nog steeds 1 tegen 0.
0: Ja, Jan Kees, je had het net over een blessure. Jan Kees Vaas bij FC Lisse tegen TOGB. Toch niet ernstig, Jan Kees?
3: Nou, we moeten wel uit nummer 21, maar hij is nog steeds niet uit het veld. Dus die gaat nu het veld uit 21. We moeten deze kant eruit. Weg die stil nog.
0: We moeten even schakelen naar Pieter, want daar schijnt iets gebeurd te zijn. Pieter bij ARC SEC.
5: Nou ja, wat er gebeurd is dat SEC twee goede kansen had. Ik zei het al zojuist in mijn andere flits, dat Alphonse een goed schot had van ruim buiten de 16. Maar die werd goed gepareerd door Victor Timmers ten koste van een corner. En een minuutje geleden ook weer een goede aanval van SEC. Ze hadden eigenlijk het doel was leeg, want de keeper was uitgespeeld. Maar de bal kwam hoog en kon niet goed worden aangenomen. En weer Alphonse, die kon uiteindelijk schieten vanuit de tweede lijn, maar schoot ruim over. Daardoor staat het hier na 44 minuten 0-3 tussen AC en SC.
0: Nou, er is nog steeds een blessure daar bij FC Lisse. Dus we gaan even schakelen naar Marco van den Berg Noordwijk tegen VVSB.
2: Daar is het hooi aan de linkerkant van het veld. Zo'n beetje iets over, voor de middenlijn waar VVSB een vrije trap mag. Of een uitbal mag nemen. Gaat de bal naar Timmermans. Krijgt de hooi hem weer terug. Maar is het de nummer 8 van Noordwijk die daar fel op zit en de bal weet te bemachtigen. Wordt de bal via het middenveld gespeeld. Maar daar snapt niemand wat precies de bedoeling daarmee was. En is het een vrije trap waarbij Obewale de bal dan wegschiet. De scheidsrechter ziet het wel, maar ja, doet eventjes net alsof hij de andere kant op keek. Maar goed, ja, VVSB probeert natuurlijk hier tijd te rekken met 46 minuten op de klok. Om toch met deze stand richting de rust te gaan. Zodat daarna Arjan de Zeeuw de puntjes even op de i kan zetten en iedereen weer op zijn plek. Vrije trap halverwege de helft van VVSB wordt genomen door Noordwijk. En die nemen er alle tijd voor, dus laten we even kijken hoe het bij Lisse is.
0: We gaan lezen naar Jan Kees Vaas.
3: Ja, situatie ongewijzigd. Lisse, hele merkwaardige wedstrijd die ze speelden. Ze kwamen heel goed uit de startblokken 1-0 voor. En dan die cruciale bal die er niet in ging, de penalty. En daarna heeft TOGB de regie overgenomen. En is het helemaal niet onverdiend dat TOGB aan de leiding gaat. Want Lisse heeft weinig meer kunnen creëren. Dat betekent dat er maatregelen moeten worden genomen in de rust. Ongetwijfeld zal Jero Hak erin gaan komen. Want snelheid is nodig, diepgang is nodig. En ook achterin zal Lisse moeten gaan sleutelen. Ik zie al warmlopen. Björn Mussen en ook Wouter Heemskerk. Er is nog een helft te gaan. En vorig jaar kwam Lisse dus terug in die tweede helft. Voorlopig spelen ze meer tegen zichzelf. En is het hier 1 tegen 2.
0: En ARC speelt tegen SJC. En dat doen ze dan in Alphen aan de Rijn. Piet Rottevanger.
5: ARC nu met de voorzet. Wordt die weggewerkt door de defensie van SJC. En kunnen ze overnemen. Ja, ARC probeert het wel. Wil heel van die hatelijke 0 af. Creëert ook wat kansen. Maar ja, met de afwerking komen ze of de keeper tegen. Of het kopballetje is net te zwak. Daardoor staat het nog steeds 0-3. Maar ARC geeft de moed niet op. En ook SJC heeft dus een aantal mogelijkheden gehad voor de 0-4. Maar het staat hier dus in de blessuretijd nog steeds 0-3 voor SJC hieruit bij ARC.
0: Inmiddels is er al rust bij Noordwijk tegen VVSB. Ruststand 1 tegen 0. We gaan nog even luisteren bij Jan Kees.
3: Ja, TOGB is niet altijd eens met de leiding, Lars van Leeuwen. Vandaar dat wegens praten Viral eigen raam, wiens broer volgens mij bij de VVV speelt, die is wel betaald voetbal, een gele kaart heeft gehad. Lisse dat nog één keer mag aanvallen vlak voordat het rust is. Het is Jaap Sesloot die 19-16 opstoomt. Komt bij Remy van Ekeres en niet bij Marcus Scholten. Of wel bij Marcus Scholten, maar Marcus Scholten doet er niks mee. En dan is er weer de tegenaanval van TOGB. Thomas van der Merwe, die wel vaker in de basis staat, maar vandaag is ingevallen. Regelmatig scoort, die is naar voren gesneld. En zo is het rust hier bij Lisse TOGB. Tenminste, ik zag de arbiter richting zijn horloge kijken of het ook daadwerkelijk tijd is. Het is in de 47e minuut en in de 40 seconden dat nog één keer TGB ingooit. En dan komt de bal, wordt overgenomen door Handoui. Maar loopt te lang met die bal te dribbelen. Weet even niet wat hij moet. Zoekt naar een oplossing, maar de spelsverlissen. Die staan eigenlijk op een eiland in zekere zin. Die zijn moeilijk aanspeelbaar. Nu dan Omer Elbaat. Rechtsback speelt hem dan op Toonsvest zo te aanvoeren. Moet hem dan voorgeven. Schiet tegen een tegenstander op. Dat is de nummer 8 zo te zien. En dan mag hij nog één keer teruggaan naar Gijs de Bruin. Die Gijs de Bruin gaat hem dan ook maar weer voorgeven waarschijnlijk. Maar gaat dan weer terug. Zo is het Lisse dat verdedigd. Het is rust intussen bij Lisse TOGB. Tussenstand 1-2.
0: En we gaan even luisteren of het bij Pieter Ottervanger ook wel rust is. Of zelfs er aan het voetballen zijn.
4: Nee, het is rust. De 0-1 werd dus gemaakt voor, zoals je zei, uit een penalty door Mohamed Renda Karouchi. Die dus de geblesseerd uitgegaan is en vervangen is door Tom Hogevorst. De 0-2 werd gemaakt door Chris Hogevorst. En de 0-3 werd gemaakt door Mounir Mounsi. Dus dat is de ruststand hier tussen AC en SC 0-3 in het voordeel van de Noordwijkers.
0: En dan gaan wij naar Terlede, Velsen. En daar zit onze grote vriend Willem Molenveld in de bekerwedstrijd.
6: Dankjewel, dankjewel. Inderdaad, we zitten in de 20e minuut en ik zie een hele leuke partij voetbal. Waarbij dat Velsen gewoon een hele goede ploeg is. Je vraagt je dan af hoe kunnen ze dan de eerste wedstrijd verliezen met 3-2 van die ploeg PVCV. En dan wint Terlede met 8-0 van. Dat vraag je dan af, want ik zie hier gewoon hele goede voetballers op het middenveld. En Jim Bakker, jongens, hartstikke handig. Ja, je weet niet waar het aan ligt. In ieder geval, het zijn gewoon de harde cijfers. Tweede week wonnen ze dus met 9-1. En je zag dus, ze komen dus met 1-0 achter. Pakken beet in de eerste minuut door een schitterende, ik zeg het, een ABC'tje. Sean Fleming aan de linksbuitenpositie. Die gaf hem uitstekend door. En toen werd het dus voorgegeven. Marius Lomens maakte dus die, noem het maar, 1-0. En pak een beetje 4-5 minuten daarna was het een hele snelle counter. Echt een hele snelle counter van de man die op dat middenveld ook speelt. En de man die ik dan noem, was meneer Blinken. Nou, die maakte dus die 1-1. En nu zie je een kleine blessurebehandeling bij Ivan Spijkstra. Hij werd op het middenveld min of meer aangepakt. Voetbalschoen uit. Scheidsrechter Cor van Elswijk, die zegt niks aan de hand. We kennen natuurlijk de nieuwe regel. Zeker niet te verwaarlozen. Bij een blessurebehandeling moet je een minuut gewoon aan de zijlijn gaan staan. Dus iedereen bedenkt zich wel om dat te gaan doen. Om die blessure, die misschien niet altijd een blessure is, te voorwensen, zou je kunnen zeggen. Zie je het betaalde voetbal? Je ziet het hier. In ieder geval een hele leuke partij voetbal. Absoluut. Waarbij het zeker nog niet gespeeld is. Want dat Velsen is gewoon een hele goede ploeg. Vergeet ook niet, natuurlijk niet dat het ook een eerste klasser is. Maakt dat veel uit? Ja, misschien wel. Want verleden week speelde je tegen een tweede klasser. Dat zou misschien toch ook iets kunnen zeggen van het gehalte van de spelers. In ieder geval 1-1. En we gaan alweer, wat ik zei, naar de 22e minuut.

0: Uit de tijd dat we allemaal verplicht met een korte broek rondliepen van maart tot en met september 1962. De Beatles en Love Me Do. En we gaan meteen schakelen naar Willem Molenveld. Die zit bij Terlede en tegen Velsen.
1: En net weer zo'n schitterende aanval, kan niet anders zeggen, van inderdaad Velsen. Het was een snelle uitval en gelukkig zat Timo Vickert op zijn plaats. En die kon die 1-1 situatie kon die goed keren. Anders was het zomaar 1-2 geworden. En dan zie je dat snelle voetbal, echt waar. En het was dus in ieder geval Sven Scheringa, de man die dus heel snel, noem het maar, ineens uit die spitspositie kwam. En daardoor alleen op de keeper af ging Timo Vickert. Maar Timo Vickert stond op zijn plaats en pakt die bal meer dan voortreffelijk. Nou, dan gaat Velsen weer en dan komt de bal voor. Oei, oei, oei, dan gaat de bed net voorlangs. Dat zijn toch kansen, hoor. Dat kan je zeggen van ja, dat Velsen, ja, onbegrijpelijk. Ik heb dat al gezegd. Hoe kan je dan zo'n eerste wedstrijd spelen? Dat weet ik niet. En je wint dan verleden week met 9-1. Daar kan ik misschien ietsje bij voorstellen. Want het is gewoon een hele goede ploeg uit die eerste klas. En Terlede moet echt alles zeilen bijzetten om die 1-1. En af en toe zie je dan een uitval. Vooral via natuurlijk de snelle linksbuiten. De man die ook die paas had waar die 1-0 uitkwam. En dan is het weer Marius Lomas. Marius zoekt en wordt er dan aan alle kanten natuurlijk bejegend, zoals het heet. Want ze zitten er ook fel op, hoor. Is het onsportief? Nee, absoluut niet. Het is zeker niet onsportief. Maar goed, ze zitten er gewoon fel op. En als ik zo her en der kijk naar die kopjes van de desbetreffende Velsen, zitten allemaal jonge jongens, absoluut. En ze kunnen al goed voetballen. En ik zei het al, eerste klas, dan zullen ze voor mijn gevoel best wel eens hoger kunnen gaan gooien. Ze zitten ook in de pool van, in dit geval, Hillegom en natuurlijk Ajax en natuurlijk Odin en natuurlijk Zwift. De ploegen waar verleden jaar Terlede ook tegen speelde. En die ploegen zijn allemaal dus gedegradeerd. Hoewel Hillegom natuurlijk niet, maar die andere ploegen wel. In ieder geval, we gaan alweer richting de 26e minuut. En Terlede probeert op te bouwen via Sven Spijstra. Die inderdaad de verdediging moet ondersteunen. Absoluut. Want dat is hard nodig. En vooral voor die snelle jongens die dus uit die spits ineens komen. En dan is het zoeken. En dan is ineens die vrijstaande man. Goed, 1-1 is het nog steeds. En dan gaat Terlede weer in de aanval. Marius Lomas, zoekt inderdaad de vrijstaande man. En dat is Sam Fleming. Sam Fleming probeert een duel uit te vechten. En dan gaat de bal over de zijlijn. Maar je hoort de scheidsrechter fluiten. Een overtreding begaan. En zo zie je 26 minuut, 27 minuut al. Stand nog steeds 1-1.
2: Bollestreek Sport. De omroep van de Bollestreek.

0: This is the moment, som jeu. Maar belangrijker is natuurlijk het voetballen. We gaan nog even naar die bekerwedstrijd. Terleden tegen Velsen. Willem Molenveld.
1: Ja, inderdaad. Nog steeds stand van 1-1. Anders had de muziek zeker onderbroken, zeg ik altijd maar. En we zitten alweer in de 31e minuut bij die stand nog steeds. Ja, ik zei het al. 1-1 en Velsen, ja, vooral via de vleugels. Uitstekend voetballen en nu wordt het duidelijk gefloten. Ook, het was ook een duidelijk manier van, noem het maar, buitenspel. En net was er alweer een klein kansje via die snelle man van Terleden. En dat is dan Richie, ik noem hem maar Richie, Obusio, Ansari. Maar dat is dan gewoon Richie, want hij is klein en hij is goed, noem maar op. Maar goed, die probeert de bal weer voor te zetten. En ja, dan heb ik zo de indruk, die keeper is wel lang. Danny Does, dat is de keeper van Velsen. Maar hij maakt toch wel een beetje onzeker indruk. Ik zou zeggen, maak daar gebruik van. In ieder geval, Terleden heeft voorlopig wind tegen. Dus de tweede helft heeft het dan normaal gesproken wind mee. En is het letterlijk of figuurlijk? Het zal wel letterlijk en figuurlijk hopelijk zijn. Maar in ieder geval is het dan schieten, zeggen. En dan gaat de bal goed doorgekocht door Marius Lomas. Maar Marius Lomas kan hem dan net niet bereiken. Die Richie Obusio die naar binnen is gekomen. En dan is het Sam Fleming die natuurlijk probeert de bal te veroveren. En dan is het natuurlijk in dit geval één man, twee man. En dan blijft de bal nog net binnen. En dan wordt hij dus nog niet uitgegeven door de grensrechter van de Velsen. En dan komt de bal bij Marius Lomas. Marius Lomas zoekt de vrijstaande man. En dan is hij één man voorbij, twee man voorbij. En dan valt hij al een half. En dan staat hij maar weer op in dit geval. En dan wordt de bal weer teruggespeeld. Je ziet dus even een klein beetje rommelig iets. In de zin van de bal is dan weer naar Velsen en dan weer naar Terleden. Maar goed, de bal wordt weer diepte gespeeld. En wederom Marius Lomas, ijverig vandaag, scoorde ook. En die speelt door dan Ivan Spijkstra aan. En Ivan speelt in dit geval weer naar het middenveld. En dan gaat de bal naar Lars van der Steen. Je ziet dus zoeken. Het is zeker een hele leuke partij. Waarbij de kansen volop zijn geweest. En ook resulteerde in die 1-0 snel voor Terleden. En die 1-1 van Velsen. In ieder geval, de 33e minuut, stand nog steeds 1-1.
0: En wij gaan naar tussenstand de derde divisie B. Achilles Veen tegen Excelsior Maassluis is 0-1. Noordwijk tegen VVSW, u bent er live getuige van, 1-0. FC Lisse tegen TOGB 1-2. En Portugal tegen Gemert, dat is 0-1. Dan hebben we ook nog vierde klasse divisie A. ARC tegen SJC, daar bent u ook getuige van, 0-3. Uitgeest tegen DVVA 3-1. Huizen tegen Aalsmeer 0-0 nog steeds. En Barneveld tegen Victoria, die is net begonnen, ook nog steeds 0-0. En om 3:15 begonnen, AFC 34 tegen Hoogland. Dat is 1-0.
2: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: Een van de allerleukste programma's van de Bollenstreek Omroep is natuurlijk Bollenstreek Sport. En denkt u het leuk te vinden om bij Bollenstreek Sport wedstrijden te verslaan of het programma te presenteren? Stuur dan een e-mail naar redactie@bollenstreeksport.nl. Nee, bollenstreekomroep.nl. redactie@bollenstreekomroep.nl. En wij nemen beslist contact met u op om even te vragen of u even langs wilt komen of wij komen bij u langs. En waar we ook langs gaan, daar is natuurlijk bij Willem Molenveld. Terneden tegen Velsen en het was een 1 tegen 2. Nee, 1-1.
1: 1-1, inderdaad, Wouter, geeft niet. Maar ik kan me aansluiten bij Leuk, want ik zie een hele leuke wedstrijd. En waarom is deze wedstrijd leuk? Omdat er aan beide kanten kansen zijn. Dat wil je niet weten, echt. Maar dan gaat Sam Flemmen weer even meepikken. En dan komt er wel voor. En dan wordt hij voorgegeven. En dan komt hij weer. Nee, daar komt hij. Ja, nee, daar gaat hij naast. Hoe is het mogelijk dat hij naast gaat? Maar ik wil het moment zeker eventjes meepikken. Want het was een uitstekende voorzet van Sam Flemming. En dan werd hij dus half geraakt door een speler van de leden. En weer half geraakt door een speler. En uiteindelijk betekent dat die bal dus naast ging. Maar waarom is het zo'n leuke wedstrijd? Omdat er zoveel kansen her en der zijn. Want er was net ook weer een kans voor Velsen. Het was dan, dat Team Vickert in de weg stond. En het was ook inderdaad in tweede instantie dat Ivan Spreisna ook nog in de weg stond. Maar daar zijn momenten waarvan je dacht, oh. En daarvoor gebeurde ook iets heel leuks. Oftewel, het werd dan helaas geen doelpunt. Stand van de band. Hij ging min of meer de keeper voorbij. Maar de bal kon hij net niet meer intikken. Want het was net even weer een speler die ervoor stond. En dat was een speler natuurlijk van Velsen. Want die staat natuurlijk niet voor niks. En die stond precies in de baan van het schot. Dus je ziet het.

0: Assouvar. Die schoot in, de bal werd geblokt, hij kreeg hem terug en kon hem toen heel mooi in de verre kruising schieten. Daardoor staat SC hier op 0-4 tegen ARC in de 49ste minuut.
1: Oké, we gaan weer even terug naar Willem.
2: Ja, dankjewel inderdaad. En wij zitten dus richting de 40ste minuut, 90ste minuut. Maar ik heb begrepen dat de andere mensen ook weer zijn begonnen. Hier is het gewoon 1-1 en er komt weer een kleine misstand in de verdediging bij te leden. Maar het loopt goed af. 40ste minuut, stand nog steeds 1-1.
1: We gaan naar FC Lisse. Dat is FC Lisse tegen TOGB. Jan Kees Vaas.
3: Ja, tweede helft is juist van start gegaan zonder dat Lisse heeft gewisseld. Er zijn nog wel uiteraard wisselmogelijkheden. Lisse dat de bal in bezit heeft op Sven Verzwijver. Daarna staan alle 21 spelers op de helft van TOGB. Maar probeer daar maar een gaatje te vinden in de hechte defensie van de ploeg uit Berkelen en Roodrijs. En af en toe is het gewoon stilstaand spel zoals nu met Mohamedoui. En dat betekent dat Lisse toch waarschijnlijk wat wissels in moet gaan brengen. Ik hoop dat Jeroen Hak wel fit genoeg is om in te vallen. Voorlopig nu Kees de Bruin naar Sijsling. Maar het is allemaal onzorgvuldig en de bal is alweer weg. Dat betekent dat Lisse nog steeds heel moeizaam opereert en u moet verdedigen. En daar komt dan geen buitenspel aan. Maar gelukkig van Lisse is het van de Merve die de bal te ver van zijn voet laat spelen. Want anders had het hier zomaar 1-3 kunnen staan. Voorlopig is het 1-2.
1: Ja, Pieter Ottervanger, ARC tegen SCC. Nog een doelpunt, jongen? Echt?
0: Ja, ik vertelde dat het 0-4 was en vanaf de aftrap dacht de ARC, dat gaan we veranderen. En uiteindelijk komt de bal op het hoofd van de nummer 9. Boy Baartussen, die kopt hem keurig in. Daardoor is de stand hier na 51 minuten 1-4. Nog steeds in het voordeel van SCC. Ik neem deze corner van SCC nog even mee in de 51ste minuut. Kijken of daar weer gevaar uit komt. Want daar komt natuurlijk uiteindelijk ook 0-4 uit. Maar dan wordt hij dus lekker gescoord. En ARC verdiende ook wel dat doelpunt hoor. Want ze hadden ook aardig wat kansen in de eerste helft. Dus die 0-3 ruststand was wat geflatteerd. En 0-4 natuurlijk ook. Dus 1-4 is wel terecht. Die corner wordt inmiddels genomen. Daar komt geen gevaar uit. Dus hier de 51 minuten nog steeds de stand 1-4 in het voordeel van de SCC.
1: En 11 tegen 10, dat is Noordwijk tegen VVSB. Dat is niet de stand, maar het zijn het aantal spelers tegen elkaar. We hebben daar op verslaggever Marco van den Berg.
4: Ja, voor degene die net inschakelt. Na 52 seconden was dat dat Kleiweg een rode kaart kreeg. En ondertussen zijn we hier alweer in de tweede helft al een heel poosje bezig. Kan ik eindelijk doorgaan geven die dan gewisseld zijn. Dat zijn Jolio van Velzen. En Guus Verwer, die jij naar de kant gaat, ja, Guus Verwer die eigenlijk altijd dan het slachtoffer is als er gewisseld moet gaan worden. En daarvoor in de plaats is Joey Esveld en Dylan Cardol in het veld gekomen. Bij Noordwijk heb ik geen wissels kunnen constateren. Maar Noordwijk blijft gewoon rustig in de aanval, hoewel VVB ook een aantal keren gevaarlijk was. Net sloeg even de vlam in de pan bij Hooy. Die kreeg daar ook een gele kaart voor, want die was in gevecht met Bram Franken die ook geel kreeg. En zodoende is dat in ieder geval in evenwicht gebleven. En is het nu over Wallee die er vandoor gaat. Geeft hem dan voor aan de rechterkant naar Cardol. Cardol loopt zich eigenlijk dan vast op een aantal verdedigers. Ja, dus heel vliegt gelijk uit de pan. Want die denkt ook, jongen, geef die bal dan over. Er stond er genoeg voor in. Ja, hij is helemaal gelijk. Maar die liet zich vast, gaat de bal over de zijlijn en mag DSB een ingooi gaan nemen aan de rechterkant van het veld. Dat gaat Esveld doen. Esveld die rustig aan de tijd daarvoor neemt. Want ja, het is nog steeds 1-0 en er hoeft maar één bal verkeerd te vallen en je haalt hier een gelijk spelletje uit. Eigenlijk zou Noordwijk dat zelf heeft dat dan in eigen hand. Noordwijk wat eigenlijk ook een beetje een dom spelletje speelt, want alles trekt naar binnen. En daardoor kan VVB heel makkelijk verdedigen. Vooral de linksbuiten van Noordwijk staat eigenlijk meer in de spits te snoebelen als dat hij tegen die krijtlijn aan zit. En als hij dat wel gaat doen, dan krijg je natuurlijk in het midden meer ruimte. En dan wordt het alleen maar lastiger verdedigen voor VVB. Maar ja, die hebben nu tot nu toe nog weinig moeite met het verdedigen van Noordwijk. Maar ja, die staan wel voor na 54 minuten met 1 tegen 0.
1: En u hebt al gehoord, Terlede houdt dapper stand tegen Velsen. En onze verslaggever van Middelmolenveld gaf in de laatste seconde even verslag doen.
2: Nou, dapper stand, Wouter, even een kleine correctie. Het is een gelijkopgaande moment. En waarvan ik net weer een schitterend moment zag. Het was Marius Lomas, hij kon de bal niet hard genoeg intikken. En hoe de keeper hem pakte met twee vingers, weet ik niet. Maar hij houdt hem tegen. Maar het is inderdaad gewoon een partij waarbij inderdaad...

0: Dat de vleugelspelers van inderdaad Velsen heel gevaarlijk zijn. Maar nu zie je een prachtige onderbreking van inderdaad de verdediger van Verleden. En natuurlijk dat is niemand minder ver is, Inamaai. En hij speelt de bal goed door. Zo zitten we de 43e minuut. Maar het was wel een kans net weer hoor, van Marius Lomas. En hij kon de bal niet meer poeieren in de zin van. Vandaar dat de keeper net bij komt. Maar goed, even over naar een andere verslaggever. Wij zitten nu in de 42e, nu net 43e minuut. Dus we gaan richting het slot. 1-1.
1: Wij schakelen even door naar Pieter Ottervanger, ARC SJC.
2: Waar ik door al de doelpunten in het begin niet kon melden dat Ricardo Kuijmhoven gewisseld is en Martijn Vink erin gekomen is. Dat was al bij de aftrap van de tweede helft. Dus SJC heeft twee keer gewisseld inmiddels. Eén keer natuurlijk moest dat in de eerste helft omdat er een speler geblesseerd was. En nu zien we ARC weer gevaarlijk worden. Probeert de bal de 16 in te krijgen. Bal op laag voor. Dus SJC kan hem wegwerken. En probeert nu toch wel snel via goed combinatievoetbal eruit te komen. Maar ARC kan die bal overnemen. Kijken of de bal de 16 komt hoog voor. Maar die zeilt over de deklat. Dus een doeltrap voor SJC. Hierna 55 minuten is de stand 1-4 in het voordeel van SJC.
1: Wij doen natuurlijk allemaal neutraal verslag hoor. Maar FC Lisse tegen TOGB. Jan Kees, gaat FC Lisse nou extra wat gas geven?
3: Intentie is er wel, maar het lukt nog niet echt. Ik zeg wel, het is nog steeds van slag af dat het niet die 2-0 wist te maken uit de penalty. En uiteindelijk met 1-2 achterkwam. En er kunnen nog 5 wissels ingebracht worden. Jarl Hak is onder meer een van de wisselspelers, maar is nog niet, nu gaat hij wel warm lopen, want die heb je nodig. Snelheid, diepgang. Voorlopig is het breien wat Lisse doet. En TOGB, ik moet zeggen, staat compact opgesteld en houdt eigenlijk vrij makkelijk stand. En zo begint de tijd in het nadeel van Lisse te dringen. 55 minuten gespeeld en het moet wel van een heel andere kant komen. Wil Lisse deze partij nog omkeren? Maar goed, alles is mogelijk in het voetbalspel. Voorlopig hier bij Lisse TOGB 1-2.
1: We gaan nog even naar Terlede tegen Velsen. Willem Molenveld, die laatste minuten.
0: Hoe mooi kan je in schatten, want de scheidsrechter fluit op het moment dat je zegt, we gaan even naar Willem Molenveld. 45 minuten, stand 1-1 en één ding, een hele boeiende partij. En wie trekt er langs? Het enige wat ik zeggen, tweede helft heeft Verleden wind mee. Ik zou zeggen, schiet op het doel, maar gewoon, bekende verhaal, 1-1, tot zo.
1: Dan gaan wij naar Noordwijk tegen VVSB, Marco van den Berg.
4: Daar werd van Nieuwkerk neergehaald op de 2 meter vanaf de 16 meterlijn. Een vrije trap voor VVSB en die wordt door Timmermans slecht ingetrapt. Wordt laag, hij gaat wel door de muur heen. Maar is het eigenlijk een terugspeelballetje voor de keeper van Noordwijk. En dat is Sven van der Maten. Noordwijk gaat nu weer uitverdedigen. Gaat dat rustig aan doen. Ja, eigenlijk wel raar van Noordwijk. Dat ze er niet iets meer gas op gaan zetten. En eventjes nou die 2-3-0 maken, want dan ben je gewoon veilig. Er hoeft nu maar één hele rare uitval te zijn voor VVSB. En je staat gewoon weer gelijk. En dan heb je het als Noordwijk wel gelijk moeilijk. En ga je hier ook toch weer puntverlies leiden. Wat eigenlijk helemaal niet nodig is hoor. Want Noordwijk heeft gewoon het betere van het spel. En dan ook nog eens een mannetje meer. Dan, dan is het wel heel erg makkelijk voetballen. Komt hij nou voor en dan wordt er buitenspel gegeven. Waardoor Van Breukelen hem makkelijk op kan vangen. En mag Van Wetten een vrije trap gaan nemen. Nee, die laat het over aan Hogevoort, de keeper van VVSB. We spelen hier ook 59 minuten, maar de stand is nog steeds 1-0.

0: We gaan een doelpunt vieren bij FC Lisse. FC Lisse tegen TOGB. Jan Kees.
1: Ja, leuk dat Gijs Bruin mee naar voren ging. En de bal gaf op Jarno Slootweg. Koele kikker. Kansenminuten. En dat betekent Jarno Slootweg maakt 2-2.

0: We gaan schakelen naar Jan Kees naar het Riet Petit. Jan Kees bij FC Lisse tegen TOGB. Jan Kees, ik heb even niet meegeschreven. Wie maakte dat doelpunt nou?
1: Jarno Slootweg, zijn tweede doelpunt van de middag. Ik moet zeggen dat het een prima doelpunt was. Want hij staat gewoon goed opgesteld. Was ook verantwoordelijk voor het veroorzaken van de penalty. Dus hij heeft zijn taak goed volbracht. Jarno Hag gaat erin komen. Wie eruit gaat, weet niet. Maar mogelijk Marcus Scholten, die keihard werkt, maar niet in zijn element is en niet in zijn spel komt. Omdat hij goed uit de wedstrijd wordt gehaald door de spelers van TOGB. TOGB dat nu gewoon weer gaat aanvallen. Dat betekent een open wedstrijd waar twee ploegen voor de winst spelen. Prachtige actie daarvan. De rechtsbuiten van TOGB moet die bal voorkomen. Komt afhankelijk nog achter Bouyada. Gaat dan weer terug. Is het Litsen dat aan moet verdedigen in plaats van TOGB. Dus de zaken zijn nu weer gekeerd. We hebben hier een uur gespeeld bij Litsen TOGB. Tussenstand 2-2.
0: We gaan naar Noordwijk tegen VVSB. Daar is het nog steeds 1-0, ondanks het feit 11-10. Marco?
2: Ja, en ondanks dat heeft VVSB toch eigenlijk wel de beste kans in deze tweede helft. Want nu weer de invaller Cardol, die aan de rechterkant weggestuurd werd, wist hem dit keer wel voor te gooien bij Van Nieuwkerk. Maar die verloren in zijn lengte alle evenwicht. En dan is het heel hoog wat er naar beneden komt vallen. Dus daar kom je voor de rest niks meer mee. Nee, VSB wat toch karig zijn marktje staat tegen dit Noordwijk. Noordwijk is natuurlijk veel beter. Kan ook veel beter het positiespel spelen. Omdat ze gewoon een man meer hebben. En ja, het blijft gewoon hard werken om met 10 tegen 11 te spelen. En dat eigenlijk 90 minuten lang. Want na 55 seconden was die rode kaart al. Terwijl Noordwijk gaat nu twee man wisselen. Dus laten we even doorgaan naar een ander die het spannend heeft.
0: Want we gaan door naar ARC tegen SJC. Pieter Ottervanger.
3: Nou, spannend is het hier niet. Maar wel leuk om naar te kijken. Want de ARC blijft het proberen. Ben ik nog steeds te horen in de uitzending?
0: Ja hoor, jawel.
3: Oké. Nee, dus wat ik zeg, spannend is het hier niet. Maar ARC probeert hier wel natuurlijk. Die is vooral gevaarlijk met die steekballetjes proberen ze spits Chris Hogevorst aan het werk te zetten. Die er natuurlijk al eentje in heeft liggen vanmiddag. En op zoek is naar zijn tweede. Maar goed, de stand is hier nog steeds 1-4 na 63 minuten voetbal.
0: De stand is 2-2 bij FC Lisse tegen TOGB. Maar we hopen dat FC Lisse een klein beetje meer gas gaat geven, want dan is er meer spanning. Jan Kees Vaas.
1: Dat doen beide teams. Beide teams wisselen volop. TOGB zelfs twee wissels gelijktijdig. En Lisse daar is dus Jarrel Hak erin gekomen. En dat is een man met snelheid. Dat betekent Omer El Bati naar de kant gaat. En Hak is meteen al op snelheid. Heeft zijn brommercertificaat gehaald. Maar zo snel is hij ook weer niet. Maar goed, het geeft wel extra kracht in de aanval van Lisse. Dat betekent, ja, Zetsloot zou je denken, Rex Beck. Heeft hij vaker gestaan. Want Zetsloot is net als Toon Zetsloot een multifunctionele speler. Kan je eigenlijk buiten het feit dat ze geen doelman zullen zijn, maar je kan hem op iedere positie neerzetten. Dus ja, Zetsloot staat dan rechtsback. Jarrel Hak is naar voren gegaan en vormt een aanvalsviertal misschien wel met Mohamdoui, met Jarno Slootweg en ook Marcus Scholten. Maar voorlopig is het TOGB dat inderdaad

0: veel beter is dan de stand doet geloven op de ranglijst, dat aanvalt. En deze wedstrijd kan nog alle kanten op. Het is in ieder geval spektakel op de spekken. 2-2.
1: En dan gaan we naar Noordwijk tegen VVSB. En Marco, ik heb wel eens een keertje gehoord dat het makkelijker is om 10 tegen 11 te spelen dan 11 tegen 10.
2: Misschien is dat wel zo, want VVSB komt steeds meer uit de hulp. Het was nu weer die invaller Cardol die gevaarlijk door het middenveld opkwam. En een vliegend schot had in de benedenhoek aan de rechterkant. En daar kon de keeper van Noordwijk, en dat is Sven van der Maten, maar net aan bij. Daardoor nu een corner aan de rechterkant van het veld voor VVSB. Wat richting de school voetbal is het Owe Wallee die hem geeft. En dan, ja, dan moeten ze toch eens op gaan trainen hoor, bij VVSB. Weer een corner waar je totaal helemaal niks aan hebt. En dan een speler van dit niveau die een bal stil voor zich heeft leggen. Die moet hem toch op de stropdas leggen, vind ik altijd. Maar ja, goed. Het blijft een spelletje. Het blijft blijkbaar toch moeilijk. Noordwijk wat nu wel probeert om voorin wat meer snelheid te gaan krijgen. Die hebben onder andere Tremoer en ook Anakoy in het veld gehaald. En daarvoor die zijn eruit gegaan. Frikpong. En Valentijn Zandbergen. Dus ze proberen toch met verse krachten kijken of ze toch die stugge verdediging van VVSB stuk kunnen spelen. Maar voorlopig denk ik dat hier in de tweede helft toch wel VVSB de beste kans krijgt. 66 minuten op de klok, 1 tegen 0.
1: In Alphen aan de Rijn op Sportpark Zegersloot zit Pieter Ottervanger te kijken naar een vermakelijke wedstrijd ARC-SJC. En hij doet er nog verslag van ook.
3: Even kijken of het te gevaarlijk wordt voor SJC. Nee, ARC weet de bal weg te werken. Waar het in de eerste helft Manur Munshi was, die de smaakmaker was, is het nu Afouzar die voor SJC echt wel veel aan de bal komt en het leuk doet. Maar hier is het na 66 minuten 1-4 in het voordeel van SJC tegen ARC.
1: Ja, we gaan zo meteen luisteren naar de boodschappen die u gebracht worden door de sterreclame en het wereldnieuws gebracht door de NOS. We zijn aanwezig bij Noordwijk tegen VVSB met een tussenstand van 1 tegen 0 in de tweede helft. FC Lisse tegen TOGB in de eerste helft, tussenstand 2 tegen 2. ARC tegen SJC met de tussenstand 1 tegen 4. En we zijn zometeen na het nieuws weer bij Terlede de Velsen. Dat is een bekerwedstrijd. En de tussenstand daar is 1 tegen 1.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 4 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
8: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Nee. meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
13: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
8: Ontdek het avontuur bij de Jong, kampeer en recreatie in Hillegom-de-Zilk.
7: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk binnen.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Bollenstreek Sport.

0: Welkom terug bij het programma Bollenstreek Sport. En we gaan een rondje langs de velden doen. En we hebben 4 wedstrijden vandaag. We beginnen zometeen eerst bij Noordwijk tegen VVSB. Daar zit Marco van den Berg.
1: Daar is net een wissel weer toegepast. Noordwijk is druk aan het wisselen. Heeft onder andere Tom van Duin erin gebracht. En ook Mr. Noordwijk van der Bosma. VVSB is ook het een en ander aan het wisselen. Daar straks wel meer over. Maar VVSB heeft wel de gevaarlijkste kans hoor. Nu weer met Esveld die weggestuurd wordt door Van Nieuwkerk. Dan gaat hij proberen zijn man uit te spelen. Gaat dan naar Timmermans terug. Komt die bal hoog voor. Is het Van Nieuwkerk die hem op zijn hoofd krijgt. Maar dan wordt die bal toch doorgespeeld. En kan Cardon nog wat gaan proberen. Maar is Noordwijk toch die gaat uit verdedigen. En dat doet hij heel slecht. Waardoor VVSB kan ingooien. 76 minuten op de klok. 1-0.
0: En dan gaan we meteen door naar Jan Kees Vaas. Die zit bij FC Lisse tegen TOGB.
2: FC Lisse heeft tijdens het nieuws om 4 uur niet stilgezeten. Letterlijk, want Bradley Martis, Marcus Scholten en Jaden Zijsling zijn naar de kant gegaan. Daarvoor in de plaats zijn gekomen Wout Heemskerk, Björn Mussen en Jens Alkemaar. En zo heeft Jaap Zetsloot nu al positie 3. Hij heeft rechts buiten gestaan. Hij heeft rechtsback gestaan en nu staat hij dan weer links buiten Lisse. Dus probeert met deze wijziging in de samenstelling de TOGB te verrassen. Maar voorlopig staat het nog steeds 2-2.
0: En dan hebben we ook nog de wedstrijd ARC tegen SJC. En dat is in Alphen aan de Rijn. En daar zit Pieter Ottervanger.
3: Waar de stand nog steeds 1-4 is na 76 minuten. En we zien wel dat ARC wat meer op zoek is naar die 2-4 en SJC af en toe de counter nog gevaarlijk wordt. Maar het blijft leuk om naar te kijken. Maar hier 1-4, dus de stand nog steeds in het voordeel van de zwart-witte.
0: En wat ook een hele leuke wedstrijd is om naar te kijken, dat is de bekerwedstrijd. Dat Terlede tegen Velsen, daar zit onze verslaggever Willem Oleveld. Ze zijn begonnen, Willem.
4: Klopt helemaal, inderdaad. Hele leuke wedstrijd. Ik hoop dat de tweede helft net zo leuk is als de eerste helft. Het is in de 46 minuut, dus een simpel rekensommetje leert dat de eerste minuut om is. Nog steeds in stand van 1-1. En wie gaat dat langzaam trekken? Ik zou het niet weten. 1-1, 46e minuut.
0: En dan denk ik dat we een klein beetje toe zijn naar een stukje muziek. Ja, komt-ie aan.

0: Safety Dance. Safety Dance, dat is ook gedaan bij FC Lisse tegen TOGB. Jan-Kees Vaas, ik hoor iets van een doelpunt.
1: Ja, op Zetselhoek maakt hij dus verschillende wijzen 3-2. Even de wissel hier.
0: Oh, nou. Oké, dan gaan we door met die Safety Dance. Of gaan we gewoon naar Marco van den Berg. Marco van den Berg en Noordwijk tegen VVSB.
2: En Noordwijk heeft het lastig voor tegen vooral die lange dwarrel die daarvoor inloopt bij VVSB. Die luistert naar de naam van Nieuwkerk en Jesse van voren. Heeft het, ja, ze hebben het gewoon lastig. Want hij weet heel veel ballen op te vangen, terug te leggen. En dan staat Overwallee, in plaats van aan de rechter buitenkant, staat hij meer op het middenveld. Al die balletjes op te vangen. En zo probeert VVSB met een paar aantal leuke kansen en gevaarlijke uitgangen. Proberen ze toch hier toch nog een gelijkspelletje eruit te doen. En Noordwijk die het gewoon laat liggen. Die had gewoon hier al heel snel die 2, 3, 4-0 op het scorebord moeten doen. Maar ja, één ding is wel duidelijk. Noordwijk heeft nog steeds deze competitie, na 5 wedstrijden spelen, geen enkele tegengoal gehad. En dat is natuurlijk ook wel een prestatie waard die vermeld mag
0: worden. We gaan eventjes inbreken, want we hebben een doelpunt. We hebben een doelpunt bij de bekerwedstrijd Terlede tegen Velsen.
3: Je hoort dat enthousiasme. Voorzet van Richie en Marius Lomers met de knie. Hij werkt hem gewoon binnen en ze worden dus 2-1 in de 52e minuut. 2-1 voor Terlede.
0: We gaan naar FC Lisse, want daar schijnt ook wat gebeurd te zijn, Jan-Kees.
1: Ik was even snel, ging de uitzending uit. Wat was de reden? Werd in na 3-2 door Zetsloot Gijs Bruin. Ik heb uitgelegd zijn situatie, de overlijden van zijn vader. Die werd gewisseld. Moest ik even melden. Daarvoor in het plaatsgebied Lassenhaus en Wouter. Die werken bij hetzelfde bouwbedrijf in Lisse. Dus dat was een heel emotionele wissel. Gijs Bruin, oké, huilend van het veld af. Lassenhaus moet dan de zaak killen. Ik heb al eerlijk gezegd, voetbal is de belangrijkste bijzaak. Maar dit heeft heel veel emoties teweeg gebracht hier bij FC Lisse.
0: Emoties zijn niet onmenselijk en het is altijd goed om ze te melden. Zeker als ze daarin bij het voetbal ter sprake komen. We gaan doorschakelen naar SCC. Die spelen tegen ARC. En dat is, spelen ze dan uit. Piet Rottevanger zit daarbij.
4: Nou ja, je zegt het goed, Wouter. Uit inderdaad, want uit is het woord. SCC gaat deze wedstrijd rustig uitspelen. Het is 1-4 voor SCC. Dus na 82 minuten voetbal. Ik denk dat deze wedstrijd zo rustig aan, een beetje voortkabbelt. En misschien dat er nog wel mogelijkheden zijn. ARC probeert het wel, maar ook daar zie je dat het allemaal wel een beetje wegvloedt. De moed. Want ja, je staat 1-4 achter. En het wordt dan wel heel moeilijk om dat natuurlijk in 8 minuten recht te breien. Dus SC gaat deze wedstrijd rustig uitspelen. Misschien nog een doelpuntje erbij, dat zou lekker zijn. Maar de stand is dus 1-4 na 82 minuten.
0: We gaan eventjes terug naar Terlede tegen Velsen. Willem Molenveld. Want Willem, ik heb even niet meegeschreven. Wie deed dat tweede doelpunt nou?
3: Marius Lomas, dezelfde meneer als het eerste doelpunt. Dus dat is de spitsspeler. Ah, spitsspeler, ja, eigen spitsspeler, je kan het zeggen. En Marius Lomas maakt dus die tweede goal. En natuurlijk aansluitend bij Jan-Kees Vaas. Ik zeg altijd maar, voetbal, muziek, emotie. En dat hoort heel erg bij elkaar natuurlijk. Absoluut. Maar goed, hier is het dus 2-1 geworden. En de man van het doelpunt, ik herhaal het nog maar eventjes, is Marius Lomas. De man van het eerste doelpunt, de man van het tweede doelpunt. En zo sta je dus in de 54e minuut voor met 2-1.
0: En ik denk dat de emoties inmiddels ook wel een klein beetje door de kelen gieren daar hier in Noordwijk. Noordwijk tegen VVSB. En daar zal Marco van den Berg verslag van doen.
2: Nou, ik denk dat Noordwijk steeds meer billen billen gaat knijpen.
0: Ja.
2: En eigenlijk is dat gewoon heel zwak van dit Noordwijk. Wat vanaf de eerste minuut al met een man meer op het veld staat, veel beter is. Maar VVSB heeft de overhand genomen en gaat steeds gevaarlijker worden. Met vooral die lange van Nieuwkerk in het veld in de spits daar ook. Het was net Esveld die een uitgooi kreeg en dan op het hoofd van van Nieuwkerk had. En die bal die kreeg een hele rare curve in die stuiter. Waardoor hij net langs de paal ging. En ja, hij zal erin gaan. Dan is het hier gewoon een gelijkspel. En is dat eigenlijk verlies voor Noordwijk. Nu van Nieuwkerk weer die een schop op zijn benen krijgt. En daar wordt niet voor gefloten. Wat net wel in het begin van de wedstrijd wel elke keer gedaan werd door de scheidsrechter van Dietz. En dat is Robin Verrijken. Door VSB wat nu dus een ingooi mag gaan nemen. Door, hoe heet die jongen? Die is gewisseld namelijk. Dat is Neral, uiteraard. Maral gooit hem dan heel slecht in. Maar we mag het opnieuw gaan proberen aan de rechterkant van het veld. Gaat VVB hier denk ik, ja, nog wel gevaarlijk worden hoor. Nu wordt die bal weer hoog voorgegooid. Maar ja, is die bal gewoon duidelijk voor de keeper die hem ook nog eens achter laat gaan. En gewoon alle tijd gaat nemen. Terwijl hier, ja, het is natuurlijk wel handig als je die 1-0 over de streep kan trekken. Maar je moet hier gewoon die 2-0 maken en dan is alles over. 86 minuten op de klok, 1-0.
0: Dan gaan we nog eventjes naar Ter Spekke. Jan-Kees Vaas, die zit bij FC Lisse tegen TOGB.
1: Het is een wedstrijd waar strijd wordt geleverd. Waar Lisse nu de bal met Sloot weg, die de hele wedstrijd keihard werkt. Twee keer gescoord hebben, nu richting de 16 gaat. En daar ja, een wereldgoal in gedachten had, maar die bal gaat ver naast. Maar wel complimenten van Sloot weg, want ja, als spits zoveel meters maken, twee keer scoren. Ook bijna nog de assist leveren waaruit de penalty volgde die niet werd benut. Ja, dat is klasse voor deze Sloot die vorige week nog ziek was. Maar nu zorgt heeft dat hij mede aan de mogelijke overwinning van Lisse staat. Lisse kan dus mogelijk 15 punten uit 5 wedstrijden komen. Maar het is nog niet zo ver. TOGB valt nu weer aan. TOGB, positieve spelopvatting. Ik zeg al, heel vaak scoren zij heel veel goals krijgen ze ook tegen. Dus ja, het is wel een club die lekker voetbalt. Maar voorlopig moet Lisse verdedigen. Is het TOGB wat aanvalt. Nog 5 minuten te gaan. Officieel 3-2 voor FC Lisse.
0: En aanvallen, dat doet ook VVSB tegen Noordwijk. Maar ze staan wel met 1-0 achter.
2: Inderdaad. En ze zijn eigenlijk toch wel gevaarlijker hoor. En ook de trainer van VVSB. Gaat ze nu opjagen. Jongens, kom op, zet hem op. Noordwijk wat heel veel tijd aan het trekken is. Net ook een vrije trap voor VVB. Wordt die bal weer weggeschoten. Nou een vrije trap door Hooy. Halverwege de helft wordt hij hoog voorgebracht. Gaat hij richting de Nieuwkerk. Maar is het een speler van Noordwijk die hem dan heel gevaarlijk probeert weg te koppen. Maar dat doet hij richting de 11 meter stip. En dat kan gelukkig de keeper van Noordwijk, Sven van der Maten, kan daar heel gelukkig nog bij om die bal te pakken. Maar er stonden al twee man van VVB om hem in te koppen. Nu wordt de bal weer naar voren geneemd. Is het Naral die hem weet op te vangen. Geeft Hooy de bal in de hoek richting Esveld. En dan moet de nummer 14 van Noordwijk de bal toch weer teruggeven. En is het een slechte bal van die keeper van Noordwijk, waardoor VVB hem op kan vangen. Nou is het Tom van Duin die hem richting de spits van Noordwijk speelt. Is het, die speelt hem naar links, waar die invaller heel snel weet naar voren te gaan en een andere invaller nummer 24 weet te bereiken. Maar met z'n tweeën kunnen ze toch niet die 2-0 op het scorebord krijgen. En daardoor blijft het hier ook spannend op de duinwetering in Noordwijk. En is het hier nog steeds na 88 minuten 1-0.
0: Dan gaan we een stukje noordelijker naar Ter Spekke. Jan-Kees Vaas bij FC Lisse tegen TOGB.
1: Ja, het is hier nog steeds 3-2. Wel volop wissels aan de kant van de TOGB. Voorlopig ligt het spel even stil, dus we komen zo wel even terug hier. Maar het is hier nog steeds 3-2 verlies.
0: Dan gaan we toch eventjes Marco van den Bergen eventjes aan de microfoon vragen. Noordwijk VVSB.
2: Daar is de nummer 24, die invaller is weer weg. Geeft dan een bal voor het doel van VVSB. Maar er staat helemaal niemand. En nou is de nummer 11 van Noordwijk. Dat is Sergio Tremoer, die de bal zijn directe tegenstander probeert uit te spelen. En dat is Kartol. Maar die krijgt het toch niet voor elkaar. Zodat de bal over de achterlijn rolt. En mag VVB een achterbal gaan nemen. En dat doet Lex, Lex Hogevoort. Gaat hij toch iets te veel tijd ervoor maar nemen. Maar dan komt die bal toch weer richting die lange van Nieuwkerk. Maar die staat een mannetje voor hem en een mannetje achter hem. Zodat Noordwijk de bal weer in het spel kan brengen. Er wordt nu de spits van Noordwijk weggestuurd. Staat heel VVB te wachten op een buitenspel. Maar dat gebeurt niet. En daardoor is het de nummer 11, Tremoer, die heel makkelijk hier de bevrijdende 2-0 op het scorebord kan zetten. En zeg maar dus ook echt dat het echt de bevrijdende is. Want heel Noordwijk staat hier gelijk te dansen. Ja, het is terecht dat ze hier winnen met 2-0. Maar ze hebben het zichzelf wel heel erg moeilijk gemaakt. Het is bijna afgelopen hier al. En de stand is dus geworden 2-0.
0: En dan gaan we naar Ter Spekke. Waar zit Jan-Kees Vaas? Misschien dat er nog een bevrijdende voor FC Lisse komt bij TOGB?
1: Ja, de ploeg moet toch volwassener worden. Zojuist Mohamed Doui, niet zelfzuchtig zou je denken, maar had eigenlijk de mogelijkheid om de wedstrijd te beslissen. Misschien dat Lisse het alsnog doet, maar ja, Sesloot trapt in de val van de tegenpartij. Remy van Ekers is niet alleen goed in aanvallend opzicht, maar ook goed in verdedigend opzicht. Kijk, daar komt Lisse weer een aanval. En ja, de ene na de andere slijding wordt er gemaakt. De spanning is om te snijden. En daar is inderdaad de verlosser is zojuist binnengekomen. Mogelijk met een doelpunt, maar dat is nog niet gelukt. Lisse die nu weer moet verdedigen. Het is hier met nog 2 minuten te gaan. 3-2 voor Lisse. Spanning.
0: Die is er niet meer, denken wij, bij Pieter Ottervanger, ARC tegen SJC. Of heeft ARC inmiddels al 5 doelpunten gemaakt, Pieter?
4: Nee hoor. Dan zit je wel gehoord. Ze proberen het wel, krijgen wat mogelijkheden, maar het is niet noemenswaardig. Alhoewel, nu komt er een bal vanaf rechterkant. Die komt laag voor en een van de spelers van ARC kan hem inglijden. Dus het wordt hier in de 90ste minuut nog 2-4. Maar dat gaat SJC echt niet weggeven, maar het is hier dus 2-4 geworden. We spelen nog tussen ARC en SJC.
0: En dan gaan wij naar FC Lisse, Jan-Kees Vaas.
1: 89ste minuut en daar was de ultieme redding van Sven Verzwijveren en de bal tot Toos Westland achtergespeeld. Cornerbal voor Theo Gebee die heel vaak dit seizoen en de vorig seizoen al 3-3 uitkwam. Nu komt er weer een schot op de goal mogelijk met nummer 2. Moet wel speler voorkomen. Ja, iedereen duikt nu voor die bal. En is het Bouadi die haalt uit en dan wordt hij zo te zien door de speler van Lisse aangeraakt. In dit geval Lars Raus. Lars Raus is natuurlijk met zijn achternaam wel mogelijk belangrijk. Raus, die bal. Ja, dat is even op de Raus, die bal. Maar voorlopig moet Lisse verdedigen. Alleen Jero Hak nog is in aanval op zich te zien. Cornerbal komt nu vanaf de linkerkant. Daar is de luchtmacht van Theo Gebeen. Ze hebben nog 2 keer gewisseld. 2 grote spelers zijn ingekomen. En wordt dan weggebotst door Sven Zwijver. Ja, het is vrouw een keer er is. Gaat Lisse weer met 1 doelpunt verschil winnen. En dan moeten ze weer net zo strijden als vorige week tegen VSB. Komt die bal voor. Wordt tegen het lichaam aangesloten van Ham de Wier. Zeker geen penalty is ook het oordeel van Lars van Leeuwen, de arbiter. En dan moet hij weggekopt worden. Ik weet even niet hoe het met Noordwijk stond, maar was het daar 2-0, begrijp ik?
0: Daar is het 2-0, maar we gaan even naar Marco.
2: En daar is de wedstrijd in ondertussen afgelopen. Heeft de scheidsrechter van die Rijken afgefloten. Het werd hier nog even grimmig, waarbij Estel nog een gele kaart kreeg. Want die stond eigenlijk, terwijl ze die probeerden hun speler op te lappen, stonden ze aan te juichen, de spelers van Noordwijk. En dat geeft wel aan hoe blij ze zijn met deze overwinning, terwijl ze dat heel erg makkelijk hadden moeten doen. Volgende week, 19 september, speelt VVB uit tegen AGC.
0: We moeten heel kort naar Pieter eventjes, want daar is ook wat gebeurd. Pieter!
4: Chris Hogevorst beslist hier de wedstrijd. Het wordt 2-5. Scheidsrechter heeft ook afgefloten. Dus SJC wint hier in Alphen aan de Rijn bij ARC.
0: En we gaan naar Lisse, want daar is ook wat gebeurd. Jan-Kees.
1: Ja, TGB geeft alles bloed, zweet en tranen. Maar soms ga je wel eens over het randje heen. Dat doe je ook wel in het gewone leven. En dan keer je weer terug naar de normale maatschappij. Maar goed, in de strijd heeft de nummer 7 van TGB. Prachtige naam trouwens. Ik zal het even voorlezen voor de mensen thuis. Steven Patrick Spencer Pina. Die heeft een rode kaart gekregen. Nadat hij Remy van Ekeris onderuit haalde. En dat betekent dat Lisse dus met een mannetje meer. En ook nog een 3-2 voorsprong. We zullen het maar even afronden hier, denk ik. Want de spanning is om te snijden. Lisse dus 15 uit 5. Hier verderop is al telefoon gepleegd met een organisatie die platte karren regelt. Want ja, we hebben hier een man van het mediateam. Dat is een fantastische man. Je kan hem ook voor feestjes en partijen kan hem inhuren, want hij kan geweldig zingen en gitaar spelen. Maar dat is even tussenzijde. Die heeft al, ja, die is elke keer met een platte kar bezig. Maar voorlopig moet Lisse nog 29 wedstrijden. En de laatste wedstrijd, heb ik gezegd, is de kampioenswedstrijd. Lisse-Noordwijk. Nou ja, voorlopig hier is het een speler van LGB die het veld gaat verlaten. Is het Lisse dat keeper Zwijver heeft. Hoe lang komt het nog bij? Er is al 2 minuten blessuretijd. Zwijver speelt de bal naar voren. Mooi door. Die wisselt met Lars Raus en Gijs Bruij. Twee de collega's dus van hetzelfde bouwbedrijf. Waar ook Guus Verwer werkt. En nu Remy van Ekeris. Remy van Ekeris. Die zit nu al zijn drankje staan daar. Zijn drankje staat er al voor Remy van Ekeris. En stoot de bal er naartoe. Dus, en daar ga ik zelfs ook een biertje voor nuttigen. Maar goed, het is nog steeds niet afgelopen. Dan is de bal nu wel weer bij Sloot weg. En Ham de Wie neemt hem dan over. Ham de Wie gaat dan de 16 opzoeken bij TGB. Maar ook hij is vermoeid. En het is aan de arbiter Lars van Leeuw om te bepalen wat er nog gaat gebeuren. Hoe lang de extra tijd komt. Nou, nu is het weer Wout Heemskerk die de tijd ervoor neemt. Ja, Lars van Leeuw geeft nog niet het zijn aan. Natuurlijk met de nieuwe spelregels wordt er op zich minder tijd getrokken. Het is Wout Heemskerk die hem dan op Sloot weggeeft. Dan is het Jaap Zetsloot. Jaap Zetsloot geeft hem dan weer op Sloot. Gaat Slootweg zijn derde maken. Schiet op een goal. Redding van de keeper Leonard komt dan weer bij Handouie. Handouie nog steeds de buurt van de verdediging van de TGB gaat. Als een hak trouwens moet ik zeggen. Ja, ik kom in de emotie en gezien mijn leeftijd binnenkort 64. Begin ik al licht te dementeren. Dus ik ga alle mensen door elkaar heen. Ik zie mensen naast elkaar zitten die op elkaar lijken. De een is weg, de ander komt weer. Maar voorlopig staat het nog steeds 3-2. Er moet de cornerbal genomen worden door in dit geval Handouie. En Anduie, links, ja, zeg maar hoor, laat ik door maar gaan.
0: Nee, ga maar door, met... ga maar door, maak maar af.
1: Het is iemand met tijd en Wout. Als Lisse wint, dan kom je straks in de plaats met 100% scoren. Hey, als vanavond terugkomt, ja. Dus, en jij woont dus vlak bij de familie De Bruin. Nee, dat is ook wel bijzonder. Dus je weet een beetje wat, hoe dat allemaal emotioneel gegaan is deze week. Nou, dan is het Levi van Ekeris die inderdaad een hoogstandje opvoert. En er gaat een korenbal volgen. Ja, dan is het toch hopen dat het tijd is op een gegeven moment. En dat Lisse dus weer 3 punten kan bijschrijven. En wat ben ik blij als het zo afloopt, voor de naam van Gijs De Bruin. Omdat hij die penalty miste bij 1-0. Ik denk dat die jongen daardoor toch iets rustiger slaapt vanavond. Nou, nog steeds is die bal niet genomen. Wordt er heel veel gediscussieerd. TOGB heeft wel, moet ik zeggen, alles aan gedaan om het Lisse lastig te maken. En ze hebben gestreden tot het bittere einde. Maar het was niet voldoende zoals het nu lijkt. Want Lisse lijkt op weg naar de 5e overwinning. 5 gespeeld, 15 punten. Een historische begin van de competitie. Maar er zijn nog zoveel wedstrijden te gaan. Maar voorlopig, die 15 punten heb je binnen. En dan is het weer nog steeds de bal nu bij Handelier. Die gaat naar Alkemade. En gaat naar Mussen. Mussen, ik zie het al niet zo goed meer. Dan is het weer Van Ekeris. Ja, het is afgelopen. Lisse weer met 3-2. Feest op de spekken.
0: En dan gaan we toch nog ook eventjes luisteren bij onze grote vriend Willem Molenveld. De bekerwedstrijd Terlede tegen Velsen. Willem.
3: Ja, natuurlijk aanvullend. Spannend, spannend, spannend. Want als er 2-1 staat, dan is het ook spannend.
0: Oh,
3: spannend,
0: joh.
3: Spannend. Ja, ja, ja, ja. En als dan een Jan Kees zegt, ik ben 64, ik ben een beetje dementerend. wat moet ik dan met mijn 75?
0: Ja,
3: dan moet ik
0: maar
3: proberen vechten.
0: Wat denk je van mij?
3: Wat, ja, dat weet ik. Maar jij zit hier bij zo'n spannende wedstrijd hier. Wat is hier super spannend natuurlijk. Want 2-1 en er staat best wel wat op het spel. Het is, maar dan kan je wel zeggen, maar een beker. Nee hoor, en er komt weer een voorzet. En uitstekend voor het team. En er zijn in dit geval zoveel wissels geweest. Bij Terlede is natuurlijk Melvin van Stijn erin gekomen. En natuurlijk de man, ja, hij heet Pitty. We gaan niet noemen Rocky, maar natuurlijk Thomas Pitty. Zijn vader heet Rocky. Een legendarische voetballer geweest natuurlijk. Maar goed, het is super, super spannend. En we hebben nog heel lang te gaan. Want het is nog 24 minuten te gaan. En kan Terlede dus die overwinning pakken. Op zich natuurlijk heel belangrijk. Je bent ook een beetje afhankelijk van de andere wedstrijd. Ik ga nooit rekensommetjes maken van had dit en als dit. Dat is laat ik vaak een ander over. Doe ik niet. Gewoon nog 2-1. En je moet het proberen over de streep te trekken. En het zal denk ik nog spannend genoeg worden. Want het is al super spannend. Eén ding, het is tot nu toe een hele sportieve wedstrijd. Ondanks, noem ik maar, toch de belangen die op het spel staan. 2-1 en we hebben nog 23 minuten te gaan.
5: Bollestreek Sport. De omroep van de Bollestreek.

0: Ja, dat is ergens in de jaren 70. ABC, de eerste single, geloof ik ooit, voor de Jackson 5 samen met Michael Jackson. U heeft het gehoord en u heeft het live mee kunnen maken. Er zijn 3 wedstrijden al gespeeld hoor, en die zijn begonnen om 2:30. Dat was Noordwijk tegen VVSB. Daar is de eindstand geworden. 2-0. We hebben FC Lisse tegen TOGB. Eindstand is daar geworden 3-2. En we hebben ook aanwezig geweest bij ARC tegen SJC. Dat is 2-5 geworden. Inmiddels is het heel erg spannend bij de bekerwedstrijd. Want onze grote vrienden uit Sassenheim Terlede die staan voor met 2-1 tegen Velsen. En Willem Molenveld die is daar getuige van.
1: Absoluut, absoluut. En je praat over de jaren 70. Nou, we zitten in de 70ste minuut. Hij steekt net aan de 71ste minuut. En dat was net een mijlverstein is erin gekomen. Er gaat Pitty. Nou, je keeper is net iets sneller. Maar goed, het was net een schitterend steekballetje van Dirk Hoekstra die er ook ingekomen is. En Melverstein, hij denkt, ja, ik ga scoren. Hij deed het ook bijna, want hij ging 10 centimeter maximaal. Ging die naast de paal en dan wel aan de verkeerde kant. En dat had natuurlijk een mooie beloning geweest. Dan had er misschien een stukje spanning die er zeker is bij deze wedstrijd. Had dan misschien weggenomen kunnen worden. Nu blijft het gewoon nog die, dat doen we altijd in die voetbalwereld. Willen knijpen. Het is een uitdrukking ooit van Tom Bleekendaal. En de meeste mensen van Bo kennen Tom Bleekendaal nog wel. Zeker Jan Kees Vaas en heel veel. En die had toen ook de uitdrukking van willen knijpen. Nou, dat blijft natuurlijk bij 2-1. En nu is dat dus gesloten door de scheidsrechter. En ik had hem al genoemd, Cor van Elswijk. De man uit Westland, die dus deze nieuwe wedstrijd tot nu toe meer dan uitstekend fluit. En dan is die vrije trap alweer genomen. Terlede zoekt natuurlijk de vrijstaande man. Dat is Dirk Hoekstra. Dirk Hoekstra rustig op de keeper. En de keeper weet allemaal, dat is Timon Vickert die vandaag gewoon ook uitstekend zat te keeper. Geeft de bal diep door het midden. En dan is het uiteindelijk rennen achter de bal. En dan wordt de bal uiteindelijk dus via de zijlijn uit. En dan zitten we alweer na de 73e minuut. Kortweg, er is nog 17 minuten spelen bij deze toch wel, noemen we dat, benieuwende stand. Want het is nog steeds 2-1. En dan zeg ik, alles is mogelijk. 2-1, 73e minuut.
2: Bollestreek Sport.

0: U heeft natuurlijk het bekende geluid van Ed Sheeran gehoord met Shivers. De uitslagen derde divisie B van vandaag. Achillesveen tegen Excelsior Maassluis. Dat is 2-3 geworden. Noordwijk tegen VVSB. Daar waren we live aanwezig. 2-0. FC Lisse tegen TOGB. Daar waren we ook live aanwezig. 3-2. En Portugal tegen Gemert is 1-2 geworden. We hebben nog een prachtige bekerwedstrijd. En daar is het Monopoly. Of is het nou Monopoly? Helemaal voor Willem Molenveld. Maar Willem is eigenlijk onze encyclopedie. Die weet het wel, het verschil tussen Monopoly en Monopoly.
1: ik mocht niet meer meespelen. Oh. Ik speelde niet altijd zo eerlijk. Dus ik deed dat niet meer, dat spelletje Monopoly. Maar goed, we gaan nu weer even kijken naar de wedstrijd. En er is net, noem het maar, even een invaller gekomen. En er zijn er al 4 of 5 bij te leden. Ik ga ze allemaal niet noemen. In ieder geval Melvenstein is erin gekomen. En Dirk Hoekstra is erin gekomen. En nu komt ook nog El Ibrahim Kelly komt er ook nog in. Nou, daar heb ik er al 3, 4 genoemd van te leden. En wie er allemaal uitgegaan is, ach, Marius Lomas, de man van de 2 doelpunten, is eruit gegaan. En nog meer. Maar goed, er staat nu een ingooi. En dat betekent heel sportief wat Melvenstein doet. Want de bal werd uitgegooid inderdaad voor een speler van Velsen. Want er was een lichte blessure. En dan krijg je de bekende verhaal. Even vragen, hoe gaat het met u, meneer speler? En dan zegt die speler, het gaat wel. Dus hij hoeft er niet uit. Met andere woorden, verzorger hoeft er niet in. En hij hoeft er niet uit. Nou, hoe mooi wil je die combinatie hebben? Goed, het alleen is denk ik weer over. Via de linkerkant. En dan gaat het bal door het midden. Komt die bal niet helemaal goed uit. Maar uiteindelijk nog een keer. Het is een beetje zo'n flipperkastvoetbal. Het is tik, tik, tik. En dan is de bal uiteindelijk bij Lars van der Steen gekomen. En dan komt de bal niet bij dit van Spijstra. En dan is de bal weer uiteindelijk overgenomen. En dan wordt het dus een balverlies geneden. En dan krijg je maar een poeier en nog een poeier. En dan wordt de bal nog niet 100% weggewerkt. En dan is het in dit geval, de bal gaat over iedereen heen. En uiteindelijk wordt hij dan snoeihard ingeschoten. En dat betekent dat de verdediger, en dat is de verdediger van in dit geval Telede. En dat is Abel Abraha, die in het bal van de schot gaat duiken. En dat betekent de bal over de doellijn. En over de doellijn is er maar 1 mogelijkheid. Dan is het dus een corner. En die corners, ja, daar moet je altijd heel voorzichtig mee zijn. En zo langzamerhand gaan we richting de 80ste minuut. Maar dat zegt nog niks, want ik heb de scheidsrechter als ik kijk, zo zeker wel iets bijgekomen. Bal op hoog voor de pot, bal wordt weggewerkt en dan is het uiteindelijk nog niet 100% weggewerkt. Dus de bal komt weer hoog voor de pot, alle hens en deks er steeds en dan gaat de bal weg. En dan gaat de bal weer weg en dan blijft de bal hangen. Ja, wat een rare situatie is het nu. En dan komt hij. Nee, ja, daar komt hij. En zo wordt het dus 2-2. Ik zei het al, die bal komt niet weg. Ik had ook niet zo'n goed gevoel. Het is spannend, spannend, spannend. En uiteindelijk blijft die bal in de slotminuut hangen, hangen, hangen. En dan blijft die bal uiteindelijk voor de voeten komen van de speler. En zo wordt het 2-2. En dan krijgen we daar zeker allemaal rekensommetjes. En je ziet dus, ja, ik zei het al net in de uitzending. Het is hier dan wel 2-1. Willen knijpen. Het is nog lang niet gespeeld. Het is spannend, spannend, spannend. Waarbij Telede best wel kans had gehad om die 3-1. En eigenlijk Velsen een beetje zich terugviel. Maar uiteindelijk wordt de bal dus door de

0: en verzekerings bij te komen. 2-2 in deze toch zeer enerverende bekerwedstrijd.
1: En we gaan natuurlijk zo meteen helemaal terugkomen bij onze grote vriend Willem. Maar geef u eerst eventjes de eindstanden in de vierde klasse divisie A. ARC tegen SJC. Wij zijn daar aanwezig geweest. 2-5. Uitgeest tegen DVVA. 4-1. Huizen tegen Aalsmeer is 2-1 geworden. Tussenstand bij Barneveld tegen Victoria 0-0. En AFC 34 tegen Hoogland is 2-1.

0: Vitesse met Rosalind of andersom. Ja, we gaan even Monopoly spelen. Maar dat doen we dan op het veld met Terlede tegen Velsen. En daar zit onze verslaggever Willem Molenveld.
1: De monopolist, zeggen ze dan. Ja. Met een mooi woord. Maar goed, de monopolist heeft in dit geval één ding te melden. Er is een geblesseerde speler. Oh. De verzorger is er min of meer één geweest. Dus dat betekent maar één mogelijkheid. De man moet even een minuut. En dat wordt heel streng gecontroleerd. De man moet even een minuut, zoals het heet, aan de zijlijn gaan staan. En ja, dan kan er ook een invaller in komen. Dat is ook een mogelijkheid. Maar in ieder geval, hij moet dus eventjes in dit geval zijn straffie uitzitten. En het is niet direct een straf. Het is gewoon de regel. Nou goed, in ieder geval, de bal is weer over de zijlijn gegaan. Is ook sportief, zoals het heet, door de leden ingegooid. En dat betekent dat Velsen in dit geval de ingooi gaat nemen. Ja, en dan krijg je het rekensommetje. Wat gebeurt er bij de andere wedstrijden van Olympia? Wat gebeurt er enzovoort? Ik ga me daar niet mee bezighouden, want dat zijn dus de regels van in dit geval de

0: KNVB, wat doen we? En gaat dan het doelsaldo spelen, gaat dan dit spelen? Ik kan ze niet direct uit mijn hoofd opnoemen, want er zijn heel veel regels. Er ligt nu ook een speler van Teleden op de grond. Het was ook min of meer een overtreding, leek het wel. Maar goed, even kijken of er een verzorger bij kan komen. Als er een verzorger bij moet komen, krijg je dezelfde moment. Het is, noem het maar, de centrale verdediger, Ferris Inemaai. Ferris Inemaai, die dus naar voren is gedirigeerd om natuurlijk te gaan forceren. Want bij die 2-2, daar schiet je eigenlijk niks mee op. Want je moet deze wedstrijd voor een zekerheidje gewoon winnen. En bij 2-2 sta je gewoon op die gelijkspel. En dan is het dus, wat ik zei, een rekensommetje. Wie heeft de meeste goals gemaakt? Wie heeft de meeste punten? Enzovoort. Ingooi is geweest. En we hebben nog 6 minuten te gaan. Minimaal. En er komt zeker een 2-3 minuten bij. Bij die stand van 2-2. En wie trekt er het langste eind? Wie is de desbetreffende monopolist? Ik weet het niet. Voorlopig 2-2. Bollestreek Sport.
1: De omroep van de Bollestreek.

0: 1958, de tijd van dat we 7-jarige leeftijd naar de tweede klas van de lagere school gingen. Ja, u hoorde Chuck Berry met Johnny B. Goode. We gaan door terug naar Willem Molenveld. Terlede tegen Velsen, bekerwedstrijd.
1: Willem is van B. Goode, maar dat nummer is zo vaak op plaat gezet. Ik ken hem heel goed, maar dat is hij wel voor Jimi Hendrix. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Muziek, voetbal, emotie. En de emotie is hier volop. Dat kan je wel stellen. Wat is 2-2? We gaan naar de 88e minuut. En dan gaat de Leden weer in de aanval. En de bal wordt inderdaad door het midden gespeeld. En uiteindelijk komt hij bij het dus. Doe het maar spitsspeler. En dat is eigenlijk niet een spitsspeler. Want het is de gedirigeerde Ferris Inimay. Die naar voren is gestuurd. En die speelt die bal uit. Doe het maar in dit geval over de doel heen. En dan is het de keeper. Wij hebben natuurlijk geen ballen jongens hier. De keeper van inderdaad Velsen. Die de bal heel rustig gaat halen. Want ik heb de indruk dat de Velsen denkt. Van nou bij 2-2. Dan hebben wij ook die 4 punten. Want we hebben dus gewonnen met 9-1. We hebben dan een keer verloren. We hebben dan in ieder geval die 2-2. De rekensommetjes laat ik even voor aan de rekenmeesters. En in dit geval ken ik de regels verder van dat. Goed, de vrije trap is genomen. Van de doeltrap is ook een vrije trap. Met andere woorden, Velsen neemt weer over. En die denkt 2-2, dat is dus wel mooi. En in ieder geval wordt de bal op de keeper gespeeld. En dat is Timo Vickert. Die probeert de bal weer in het spel te brengen. Diep door het midden. En ik denk dat de scheidsrechter zeker 2-3 minuten bij gaat tellen. 89 minuut. Dus dat betekent nog 1 minuut te gaan. En nu wordt het tegen Ferris, wordt dus een overtreding begaan. In de zin van, hij maakt de overtreding. Ik zag het niet direct zo. Maar goed, het is scheidsrechter. Hij fluit hiervoor. Dus men neemt de vrije trap met alle tijd die men gaat nemen. Want men denkt 2-2, ja, dat is voor ons gunstig. Bal wordt gespeeld door het diep heen. En dat betekent dus aan de buitenkant overgenomen door het speler van Velsen. En dan is het weer uiteindelijk overnemen van de Leden. Natuurlijk alles of niets betekent dus gewoon die 3-2 proberen te scoren. En dan is de bal in dit geval weer verloren gegaan. Er wordt fel om de bal gestreden. Het is ook een pittige, leuke wedstrijd, absoluut. Maar ja, je hoopt natuurlijk door je Terledebril te hopen dat Terlede die wedstrijd gaat winnen. Ja, en dan is het de tijd heel erg dringend. Want nu springt hij naar de 90e minuut. Dus nu is het afhankelijk van de scheidsrechter. Hij kijkt op zijn horloge. Wat gaat men doen? Gaat men 2 minuten, 3 minuten bijtellen? In ieder geval, de bal wordt een vrije trap genomen. En dan is het gewoon een poeier naar voren. En dan is het inderdaad over de doellijn. En dat betekent dus dat de keeper en Timo Vickert neemt daar natuurlijk de tijd niet voor. Hij probeert zo snel mogelijk de bal weer in de, doe het maar, doelmond te brengen van Velsen. De bal komt door het midden heen. Dirk Hoekstra die speelt de bal door. Maar dan komt hij in de handen van inderdaad Danny Does. En Danny Does die maakt natuurlijk een bekende koprol. Oftewel, dat is tijdwinst. En tijdwinst, ach, we hebben nog 6 minuten voor het nieuws van 5 uur. Maar dat gaan we zeker wel redden. In ieder geval, verlenging komt erop zeker niet. Dat telt niet in deze bekerwedstrijd. Maar goed, Terlede gaat nog proberen om die 3-2 te scoren. Bal door het midden. En dan komt hij bij Dirk Hoekstra. Dirk Hoekstra kan er net niet bij. Bal wordt nog een keer gebracht in het strafgebied. Thomas Pitty, 1 man voorbij, 2 man voorbij. Geeft de bal voor en dan komt hij. Melvin. Dit had hem kunnen zijn. Hadden bestaat niet. Want je weet, achterom kijken, dan krijg je nog bij je nek ook. Hadden bestaat niet, met andere woorden. Melvin kon er net niet bij. Hij had een teenlengte meer moeten hebben. Of een maat groen. We gingen 47 en dan had 48 moeten zijn. Maakt allemaal niet uit. De bal komt voor het doel. En dan is het weer een kans voor Terlede. En dan komt de bal en dan schieten. Ja, schiet. Ai, ai, ai, neem hem op je slof, neem hem slof. Dat doet hij ook, maar er zijn dus kansen waarbij je misschien zegt, daar had iets meer in gezeten. Dat zijn 2 momenten, maar ja, dan moet je ook een beetje het parcel hebben. Je schiet die bal dan inderdaad, wat zal zijn, 1 centimeter of 40, 50 over. Maar goed, dat is te veel. En Melvin is die bal aan het halen. Zie de scheidsrechter nogmaals op zijn horloge kijken. We zitten in de eerste. Pak hem mee nu richting 2e minuut van de blessuretijd. En ja, ik denk dat men afhankelijk nu ook is van de andere wedstrijden. En dat is dus niet alleen de wedstrijd die wordt gespeeld tussen de ploeg uit Haarlem. Oftewel Olympia uit Haarlem en deze wedstrijd. Goed, de bal komt weer door het midden heen. En dat is dus in dit geval een doorkop. En dan is het Lars van de Steen die die bal knoeihard tegen de hoofd van de speler Velsen schiet. Bal gaat naar voren toe. Bal wordt weer gespeeld. Diep gespeeld. En is het Ferris. Die wordt behoorlijk in de nek aangeraakt. Dan zou dit dan nog kunnen. Zou het nog kunnen. Het is absoluut een vrije trap. En die is pakkenbeet 1 meter of 10, 15 buiten het strafgebied. En ja, wie gaat hem nemen? Dat is in ieder geval de invaller van Toledo. En dat is El Ibrahim Khalid. Khalid, met de voornaam beter gezegd. Hij gaat die bal nemen. Hij heeft een enorme goede trap. Hij zoekt. Misschien neemt hij hem één keer. Misschien zit hij in tweede instantie. Dan komt de bal hoog voor de pot. En dan is het wegwerken. Dan komt de Paris. Nee. Dan gaat deze kansen helaas ook verloren. En dan is het weer een doeltrap te nemen door de keeper. En ja, de man is in dan wat alle tijd aangelegen. En de keeper heet Danny Does. Danny Does denkt, nou wacht maar. Want ik heb alle tijd. Derde minuut van de blessuretijd. En dat is in ieder geval nog wel normaal. Want het is echt wel de nodige blessures geweest, kleine blessures geweest. En ja, noem het tijdrekken, is er een klein beetje geweest. En scheidsrechter in dit geval houdt daar rekening mee. En dan komt de bal door het midden heen. En dan gaat de bal uit de, noem het maar, zijlijn. Net niet, hij blijft net op binnen. En dan is het een beetje pielen daar in het hoekje. En dan is er één man van Toledo bij, twee man van Toledo bij. Uiteindelijk is Toledo als winnaar. En dan zegt de scheidsrechter, het is mooi geweest, het is 2-2. Ik heb een hard hoofd in. Of Toledo de volgende ronde mag spelen. Ik hoor het zo wel her en der. En anders, ja, ik kan er verder niks aan doen. Ik heb al die reglementen niet gemaakt. Maar het is afhankelijk van andere wedstrijden. In ieder geval, Patrick, bedankt voor de samenwerking. En natuurlijk, ja, de andere man die ook aan de zit. Wouter, ook bedankt. Volgende week gaat het beginnen. 19 september spelen we de eerste competitie tegen Honsensdijk. Om 2:30, let wel, de uitwedstrijd. Helaas, teleurstellend, absoluut. 2-2. En de rest, ja, dat is dan een kwestie van reglementen.
0: Dat vertel ik ook nog wel. Hey, Willem, jij ook heel hartelijk bedankt voor het meelevende verslag. En we hebben er weer van genoten. Tot volgende keer, Willem.
1: Volgende keer.
0: We waren live aanwezig bij Noordwijk tegen VVSB. Dat is geworden 2-0. We waren ook live aanwezig bij FC Lisse tegen TOGB. 3-2. We waren aanwezig bij ARC tegen SJC, 2-5. En u hebt net meegemaakt de eindstand van de bekercompetitiewedstrijd. Terleden tegen Velsen, dat is 2-2 geworden. We wensen u een meer smakelijke maaltijd vanavond. En we wensen u ook graag volgende keer weer bij Bollenstreek Sport te mogen zien. We gaan door tot reclame en nieuws. En we wensen u inderdaad nog een fijne avond.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 5 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... twee donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Hetzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer, wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
7: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk Binnen.
12: Dit is Bo.
13: De omroep van de Bollenstreek.
12: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: naar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 6 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... twee donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
10: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
11: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
12: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
11: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
12: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Irriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
13: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
14: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
13: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
12: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
7: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in De Rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Autori Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 10 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
5: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
9: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
10: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
4: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
11: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
12: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
13: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 12 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd, is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1... en won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
6: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
7: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
6: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
5: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
8: An hour dance, trance and house music. Trance Live.
9: Exciting and entertaining.
10: Get on up.
9: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
11: Ladies and gentlemen,
12: brothers and sisters,
9: the party starts here.
13: Sunday morning, 12 o'clock. Dance, trance, house music.
14: Lirico en la casa. Ellos están buscando cámara, yo estoy buscando el efectivo. Me tratan de matar como quiera, les salgo vivo. La cotorra que tengo lo manda para el intensivo. La guerra no ha empezado, ya se le acaban los.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.